Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor die moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hat-trick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. Drie Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé twee keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Jan Bonenbakker met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen twee Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. Vijf mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer. Waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het

0: Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajoy treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajoy zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond.

0: geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De vijf zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. Drie Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé twee keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenen publiek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden.

Goedemorgen luisteraars, dit is Kerkplein 15, het zondagmorgenprogramma van BR6. De lokale omroep voor Bodegraven, Nieuwebrug, Baarder, Driebruggen, Reeuwarddorp, Reeuwarddbrug. En ook bij de hartelijk welkom voor de luisteraars bij Gouwenstad, Kerk in de Buurt. Tot 10 uur kunt u luisteren naar religieuze muziek. Tussendoor luisteren om 9:30 nog naar een korte podcast. Om 10 uur wordt de kerkdienst van de Bettenkerk uitgezonden. De dienst wordt geleid door Oudweg van de Dol. Aansluitend kunt u weer luisteren naar diverse christelijke muzieknummers. Om 11:45 volgt de kerkelijke agenda. Kerkplein 15 wordt deze dag uitgezonden door Gertje Bos. Het eerstvolgende nummer waar we nu naar gaan luisteren is Psalm 84 van de

0: We gaan nu naar een kort getuigenis luisteren. En de titel is God verbrak mijn steenhart. Het is een podcast van ongeveer 5 à 10 minuutjes.
1: Goedenavond, ik ben Leenert van der Vlies uit Nieuwpoort. Ik woon nu in Papendrecht. Ik ben iemand die heel makkelijk praat normaal, te makkelijk. Maar toen mijn naam hier hoorde omgeroepen worden, klopte mijn hart in mijn keel, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben gewoon reformatorisch opgevoed. En eigenlijk vanaf mijn 15e, mijn broer die deed altijd waar hij zin in had. Dus ik kijk toch altijd een beetje tegen mijn broer op. Dus ja, ik ging ook gewoon eigenlijk doen waar ik zin in had. Van het een kwam het ander. En op een gegeven moment veel uitgaan, veel drugs gebruiken en eigenlijk helemaal van God los. En ik wist wel dat God bestond, alleen het deed me eigenlijk niet zoveel, zeg maar. Totdat ik hoorde van een oude vriend van mij, die ik ook kon vanuit dat wereldje, dat hij tot geloof was gekomen. En dat hoorde ik van een vriendin en die zei, joh, daar heb je toch helemaal geen zin in? Je wilt toch gewoon doen waar je zelf zin in hebt? Dus toen had zij gezegd, nee, maar God, hij zei dat God dat in hem veranderd heeft. Dus toen dacht ik, zo zou het wel moeten zijn, want ik heb er zelf helemaal geen zin in. Maar ja, dus ik was wel nieuwsgierig. Ik had zijn telefoonnummer gevraagd, had ik gebeld. Ik zeg, joh, hoe is het? En we waren een uur aan de telefoon gehangen. En ik zeg, jij bent toch geloof gekomen, hoor ik. Kunnen we het een keer over hebben? Hij zei, ja, tuurlijk, ik wil het er super graag over hebben. Dus hadden we afgesproken naar een lofprijsavond te gaan bij De Hoop in Dordrecht. En daar sprak Oscar Lohuis. Dat ging erover, de Satan gaat rond als een briesende leeuw. En ja, daar werd ik echt als het ware wakker geschud van, we zijn onderweg naar de eeuwigheid. En het is gewoon, ik besefte gewoon dat het een wonder was dat ik op dat moment nog daar aanwezig mocht zijn. En het is gewoon echt wonderlijk. Dat God daar echt mijn stenen hart verbroken heb, als het ware. Dat ik echt wakker werd geschud. Van jongen, je bent onderweg naar de eeuwigheid. Het is een wonder dat je nog een leven bent. Dat je nog de kans hebt om de naam van de Heer aan te roepen. En toen aan het einde kon je bidden met meneer Lohuis, zeg maar. Maar ja, dat is niks voor mij, allemaal tussen die mensen daar. Maar mijn vriendin die moedigt mij aan. Die zegt van, joh, ga gewoon naar voren. Je hebt het wel eens over en maak nou ook gewoon die keuze. Dus ik ben gewoon naar voren gegaan. En ik brak echt daar. En echt met meneer Lohuis gebeden. En vanaf toen is eigenlijk wel mijn leven geleidelijk aan echt veranderd. En het is gewoon heel wonderlijk eigenlijk dat God zo je lust kan veranderen. Dat je eerst je lust in de wereld hebt. En dat God dat zo kan veranderen. Dat je ook echt gewoon vreugde vindt in de Heer. En dat je echt ernaar uitkijkt om met de dingen van God bezig te zijn. En daar ben ik God zo dankbaar voor. Ik wil nog even een stukje voorlezen. Wat toen ik net tot geloof kwam, toen, dat was voor mij echt zo mooi. Dat is in 2 Korinther 6, vanaf vers 17, daar staat er, ga daarom uit de midden weg en zonder u af, zegt de Heer. En raak het onreine niet aan en ik zal u aannemen. En ik zal u tot de vader zijn en u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heer de Almachtige. En dan in 7 gaat verder. Omdat wij dan deze belofte hebben, geliefde, laten wij onszelf reinigen van alle bedoezelingen van vlees en geest en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. Dus dat is eigenlijk zo'n heerlijke belofte dat God die belooft gewoon van dat hij tot de vader wil zijn. En dat wij dat zonen en dochters van hem, de Allerhoogste, de Almachtige mogen zijn. En dat is echt een rijk belofte. Dus dat was het eigenlijk al. Ja. Arjan vraagt van, wat zou je door willen geven aan mensen die nog op die tweesprong zitten? Van, laat maar zeggen, als je gaat stappen, drugs gaat gebruiken, je leeft elke keer naar een kick toe. Maar je hebt altijd weer momenten dat je alleen op bed ligt. En je besef brengt je geen echte vreugde. En zo'n weekend als hero, dat is wel grappig, want even kijken, Maartenbaan die vroeg nog aan mij van, heb je al spijt dat je hier bent? Toen zeg ik, ja, ik heb spijt dat ik niet eerder tot dat inzicht ben geweest dat, ja, hier is dit is zoveel puurder gewoon om met z'n allen de heren te prijzen. En je hoeft geen imago vol te houden. Daardoor op die feesten moest je altijd, ja, een beetje een stoere man, ja, weet ik veel. Eigenlijk best wel achteraf, dan dit is zoveel puurder. Je kan gewoon jezelf zijn. En Je hoeft niet bang te zijn wat mensen van je denken. Gewoon, dus ja, ik zou zeggen van... blijf dicht bij de Heer, want... ja, je raakt zo snel vervreemd van hem. En het is echt een wonder dat ik hier nu mag staan en van hem mag getuigen. Dat, ik heb er zelf niet om gevraagd. Dus het kan ook fout aflopen dat je nooit meer tot inkeer komt, zeg maar. Dus ga niet die gok nemen. Want, ja.
2: En wat je vrienden gereageerd?
1: Ja, die zeggen als jij dan maar... Ja, hij vraagt hoe hebben je vrienden daar op gereageerd in de omgeving? Ja, die zeggen van als jij daarin gelooft, dan... ja, ik kan niet meer begrijpen dat mensen het niet geloven, omdat ik nu... mijn ogen zijn open gaan voor die dingen, maar ja, die denken als jij er heel hard in gelooft, dan zal dat voor jou wel waarheid zijn. Maar ik denk als je niet in God gelooft, van zo'n complex leven, van ja, als God je ogen ervoor opent, kan je echt niet meer begrijpen dat je niet in God kan geloven. Dus. Oké. Okay.

Zometeen om 10:00 wordt de kerkdienst uitgezonden van de Bethelkerk. Tot die tijd luisteren we nog naar wat muzieknummers. Het muzieknummer waar we nu naar gaan luisteren is Nog altijd wordt verteld van de CD. Het grote doelenconcert, middag deel 9.

We gaan zo meteen overschakelen op de uitzending van de kerkdienst van de Bethelkerk. De dienst wordt geleid door ouderling P. van der Dol. De dienst zal een paar minuutjes over 10 online beschikbaar zijn. Tot die tijd luisteren we nog even naar een muzieknummer. Het muzieknummer waar we nu naar gaan luisteren is Juich aarde, juich alom de Heer. Psalm 100, vers 1, 2, 3 en 4. Van de cd God heb ik lief.

0: Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook als u als gast hier bent, hartelijk welkom. Als u meekijkt via de livestream, hartelijk welkom. En deze morgen ook de luisteraars die via de lokale omroep en via Kerkplein 15 met ons meeluisteren. Deze dienst die geleid zal worden door ouderling Van den Dol. Gemeente, afgelopen donderdag is ons gemeentelid Hendrika Hermina Notenboom ter Haar in de leeftijd van 82 jaar in de Heere ontslapen. De rouwdienst die geleid wordt door dominee De Raaf wordt dinsdagmiddag 21 juli om 13:30 in ons kerkgebouw gehouden. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op begraafplaats Vredehof in Bodegraven. In verband met dit overlijden zingen we na het votum, indien mogelijk staande, Psalm 103, vers 8 en vers 9. Dan nog een paar mededelingen. In de avonddienst vandaag, die om 7 uur begint, gaat dominee W. Visser voor. Hij houdt dan de zevende preek over de Dordtse leerregels. Dinsdagavond 21 juli vergadert de diaconie vanaf 7:30. Volgende week zondag gaat student Meulmeester in beide diensten voor. De avonddienst begint dan om 6:30. Over de mededelingen en voor alles wat in de toekomst ligt geldt Deo Volente. We wensen elkaar een gezegende dienst.
1: Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen.

0: We gaan luisteren naar het voorlezen van de 10 geboden van de Heere. 10 goede leefregels van God. Daarna zingen we Psalm 130, vers 1 en 2 als een belijdenis. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving. Aansluitend lezen we uit Lucas 16. Sorry, ik zie het even niet. Vers 19 tot 31.
1: Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Bedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

Lucas 16, vers 19. En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levend alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren en begeerde verzadigd te worden van de kruimeltjes die van de tafel van de rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste van zijn vinger in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zei: Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en uw lieden is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn vandaar tot ons overkomen. Hij zei: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis. Want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuigen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zei: Nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zei tot hem: Die zijn Mozes en de profeten niet horen, hij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen.

We gaan met elkaar het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. En we doen voorbeden voor broeder Notenboom, zijn kinderen en kleinkinderen, in verband met het overlijden van zijn vrouw, hun moeder en oma, die ook een grote plek in onze gemeente innam. We willen dankzegging doen namens broeder Van der Knijf, die thuis mag komen uit het ziekenhuis waar hij afgelopen zondag vanwege ernstige benauwdheidsklachten werd opgenomen. Laten we samen de Heere zoeken in gebed. Heere onze God, Vader van alle barmhartigheid en God van alle vertroosting, wij komen tot u in gebed. Vandaag als gemeente, eenparig, in een verlangen om uw stem te horen. U bent de God die roept, ons hart en leven zoekt. Die God die ons door en door kent, ja alles van ons weet. En ons toch niet verwerpt, maar nodig tot uzelf. Het is alles in Christus. In zijn naam komen wij tot u. Hij die het zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En o Heere, wat hebben wij een dorst. Laat ons zien hoe dat komt en waarom u alleen de vervulling van al onze verlangens bent. De week die wij leefden is weer voorbij gevlogen. Voor sommigen een drukke werkweek. Wat is het dan een zegen om een dag van rust te hebben. Voor kinderen de laatste week voor de vakantie. En wat fijn dat ze nu ook vakantie mogen hebben. En dat er ook een tijd is van rust en van ontspanning. Voor een grote groep jongeren was er een fijn wandelkamp. Dank daarvoor. Wat was het goed. Dank voor de inspanning en de goede gesprekken. En alles wat ze daar met elkaar hebben beleefd. En we bidden dat dat ook de band met elkaar en met de gemeente versterken zal. Maar voor sommigen onder ons, voor broeder Notenboom, de kinderen en kleinkinderen, dit een week van verlies en van rouw. Omdat zijn vrouw, hun moeder en oma niet meer onder ons is. En dat raakt en dat doet pijn, Heere. Ze was al lange tijd ziek en we wisten dat deze dag zou komen. Maar nu het werkelijkheid is en het afscheid definitief, voelen we de pijn van rouw en gemis. Heere, u weet daarvan als geen ander. Uw woord zegt dat u in al onze benauwdheden benauwd bent geweest. U kunt werkelijk medelijden hebben met hen die lijden. We danken u als we denken aan mevrouw Notenboom en voor de grote plaats die ze in ons midden heeft gehad. Wat heerlijk om te weten dat zij nu is op die plaats waar niemand meer zal zeggen ik ben ziek. Waar ze mag aanzitten met Abraham en als het ware Lazarus aan de bruiloft van het lam. Heere, wees Kees en de kinderen nabij nu het afscheid daar is. Sterk en troost en tijdens de condoleance, de rouwdienst en de begrafenis. Heer, u weet dat de preek waar wij vanmorgen naar gaan luisteren ook over sterven gaat. En dat er twee verschillende uitkomsten zullen zijn voor ieder die sterft. Geef dat de persoonlijke vragen die gesteld worden echt door zullen dringen tot ons hart. En dat de dingen van het leven, al onze bezigheden door de week en de dingen waar wij onze gedachten zo gemakkelijk en zo'n groot deel van onze tijd aan geven, ons niet zullen weerhouden om uw indringende vragen en indringende roepstem te horen. Er is een hemel en er is een hel. Uw woord is zo eerlijk en tegelijk zo vol hoop voor ieder die het leven buiten zichzelf in u zoekt. Ik wil u ook danken vanmorgen voor gezondheid, voor kracht, voor liefde en trouw, voor gemeenschap en onderlinge liefde. Wat geeft u ons ontzettend veel. Zeker als we het vergelijken met velen in deze wereld die dagelijks strijden om hun bestaan. Laat dat ons steeds klein en nederig maken. Wat onderscheidt ons van anderen? Maar tegelijk ook ruimhartig en mededeelzaam van onze overvloed. Wat hebben we dat we niet hebben ontvangen? We belijden ook onze zonde, Heer, als we daar te weinig oog voor hebben gehad. We danken u met en voor broeder Van der Knijf die thuis kwam uit het ziekenhuis.
Afgelopen zondag werd hij met ernstige benauwdheidsklachten opgenomen. Dank, Heer, dat de onderzoeken en de daaropvolgende medicatie effectief waren. Dank dat het is meegevallen. U bent goed voor hem en zijn vrouw geweest. We willen ook nog zo graag anderen bij u brengen, aan hen denken in het gebed. En die psychisch ziek zijn en lijden onder depressie. O goede herder, leid en ga hen voor waar alles duister is. We bidden voor ieder die slachtoffer is van grensoverschrijdend gedrag. Wat een diepe sporen trekt dat. En wat een schaamte kan er zijn om hierover te spreken. Breek door de duisternis heen met uw licht, Heren. En laat ook over dit onrecht de zon van uw gerechtigheid opgaan. We bidden voor jongeren die keuzes moeten maken. Nu de schoolperiode achter de rug is, een toekomst open ligt, weest u hun raadsman bij moeilijke vragen. Wij bidden om uw genade, om de werking van uw Heilige Geest in ons midden. Van onszelf zijn wij zo dor, zo droog. We missen de vreugde, de ijver om u te dienen die we verschuldigd zijn. Maar als uw geest komt, dan brandt ons hart weer. Dan dorsten we, hongeren we naar gerechtigheid. En dan leven we voor uw aangezicht in het vrolijk levenslicht. O Heere, kom en doorwaai ons bestaan en leid ons in uw waarheid. Om Jezus wil. Amen. Ik heb de indruk dat we even naar de geluidsinstallatie moeten kijken, maar hij gaat... even praktische vraag, hoe ervaart u het? Maar voor mijn gevoel gaat het steeds aan en uit. Goed, als dat gebeurt, dan gaan we met elkaar zingen. Psalm 39, vers 3 en 4 als inleiding op de preek. Ik merk wel dat de psalmen ook wel gecentreerd zijn om het thema van de preek. Wel ernstige psalmen. Psalm 39, vers 3 en 4. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. En gaat niet de mens als in een beeld daarheen gelijk een schaduw die verdwijnt. Tijdens het zingen worden gecollecteerd. 3 collectes voor de diaconie, de kerk en onderhoud aan het kerkgebouw. De Heere, zegen u en uw gaven.

Als we na deze dienst de kerk verlaten, zullen er wereldwijd ongeveer 10.000 mensen gestorven zijn. Dat is het gemiddelde aantal mensen dat ieder uur opgeroepen wordt om voor hun rechter en schepper te verschijnen. Het is ons gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel, zegt de Heere in zijn woord. Het is als een boek waar op elke bladzijde de namen staan van degene die voor zijn rechterstoel verschijnen moeten. Tot wie zal hij vandaag zeggen: het is uw tijd, mensenkind. Hoe zal het u of mij vergaan als onze naam op de bladzijde van vandaag staat? Een ernstige gedachte, nietwaar? We worden immers telkens weer opgeschrikt door het nieuws over jong of oud die door de dood weggenomen worden. En nooit zijn we daarop voorbereid. Ons sterven is onafwendbaar. De ene keer horen we over een oudere man of vrouw die aan een ziekte overlijdt. De andere keer over een peuter, een jongen op zijn fiets door een ongeval. God roept ons allen op om er elke dag over na te denken hoe kwetsbaar ons leven is. Niet iedereen zal morgen nog in leven zijn. We zijn ons zo weinig van de eeuwigheid bewust. Toen Jonathan Edwards nog maar een jonge jongen was, schreef hij een gebed in zijn dagboek: Heere, druk de eeuwigheid op mijn netvlies af. Laten wij dat ook tot ons gebed maken. Ik hoor iemand zeggen: waarom over de dood en het oordeel nadenken, dat maakt je zo somber. Dat is zeker waar, maar is het daarom niet nodig? Zie ik het goed dat we allemaal liever aan plezierige dingen denken en zo het einde van ons leven nog wat uitstellen en uit het oog verliezen, denken dat dat eenmaal wel komt, maar dat dat toch nog wel lang zal duren? Heere Jezus sprak veel over het toekomende oordeel. En wanneer je ergens veel over spreekt, is dat iets wat je bezighoudt. Dus het oordeel waarvan hij wist dat het kwam, hield hem bezig. De Heere Jezus geloofde dat er na dit leven een hiernamaals is. Hij wist dat ons een hemels of een hels bestaan wacht. Het is daarom gezond voor je geestelijk leven als je regelmatig over het hiernamaals nadenkt. Als God dat zegent, wordt je hart daar wijzer van. Maar is het echt waar dat er een hemel en een hel is? Denk je dat het makkelijker zou zijn om dit te geloven wanneer iemand uit de dood zou opstaan en ons zou vertellen wat er achter dit aardse leven ligt? Je bent niet de eerste die deze gedachte heeft. We lezen dat de rijke man in de hel vroeg: Vader Abraham, wanneer er iemand uit de dood zou opstaan, dan zouden mijn broers zich wel bekeren. Want als er iemand uit de dood opgewekt zou worden en zou zeggen: lieve mensen, de hel bestaat werkelijk, ik ben daar geweest, dan zouden we hem of haar zeker geloven. Denk je dat dat waar is? Vrienden, er is veel meer nodig om te geloven dan de overredingskracht van iemand die uit het hiernamaals zou terugkeren. We hebben daarvoor de opstandingskracht van de Heer Jezus in ons hart nodig. Die kracht wordt ervaren door het woord van God en niet door het woord van een mens. Luister daarom naar zijn woord en antwoord hem als hij tot je spreekt. Laat een kerkdienst een dialoog zijn, een wisselgesprek tussen God en ons. Als de Heere spreekt, laat ons hart dan antwoorden. Pas was ik ziek en luisterde ik naar de preek die gelezen werd. En toen werd ik er weer aan herinnerd wat het betekent om naar een preek te luisteren. Dat voorrecht heb ik niet vaak op zondag. Het werd me weer duidelijk dat een kerkdienst geen monoloog is. Het gaat niet alleen om wat een predikant zegt op de preekstoel. U en jullie horen te antwoorden. Toen ik de woorden beluisterde in de preek, legde ik die woorden direct aan Gods troon. Ja, Heere, dat heb ik nodig. Of ja, Heere, dat is waar. Het betreft ook mij. Stuur uw gedachten naar de genadetroon terwijl u hier zit. Dan zult u ontdekken dat de kerkdienst sneller voorbij gaat dan hij in werkelijkheid duurt. We gaan nu naar Gods woord luisteren uit Lucas 16, vers 19 tot en met 31. En we noemen het vaak een gelijkenis, maar je zou het ook best een verhaal kunnen noemen. Want het is bijzonder dat dit de enige gelijkenis is waarin de Heer Jezus een naam gebruikt: Lazarus. Het zou dus kunnen zijn dat Jezus hier over werkelijk bestaande mensen spreekt, mensen die hij kende. Sommigen denken dat de rijke man de hoge priester Caiaphas was.
die heel rijk was en ook 5 broers had. Maar daarover bestaat geen zekerheid. Wel weten we dat Gods woord een boodschap voor ons bevat. En ik wil die boodschap overdenken door middel van 5 vragen die vanuit dit gedeelte gesteld kunnen worden. Bid dat de Heere ons met die vragen diep wil raken en of hij ze voor ieder van ons persoonlijk wil maken. En we stellen de 5 vragen. De eerste vraag is: zijn wij net als de rijke man door onze rijkdom verblind? De tweede: zien wij zegeningen zoals de Heere Jezus ze ziet? Derde vraag: bent u erop voorbereid om God te ontmoeten? En de vierde: gelooft u werkelijk in de hel? En de vijfde vraag: ben ik net zo'n geestelijke bedelaar als Lazarus? We beginnen met de eerste vraag. Zijn wij net als die rijke man door onze rijkdom verblind? We lezen in de gelijkenis: er was een zeker rijk mens. Hij was gekleed in purper en zeer fijn lijnwaad. Mogelijk was het de kostbaarste soort Egyptisch linnen. En die man was dus ongelooflijk rijk en hij leefde in grote luxe. Hij at en dronk, laten we zeggen, elke dag een luxe 5-gangenmenu. Rijk, goed gekleed, eten en genieten. Een succesvolle man op wie de hele wereld jaloers was. Maar ook van hem lezen we dat hij stierf. Plotseling, naar het schijnt. Geen ziekte of ziekbed. De begrafenis werd goed bezocht. Maar hij sloeg zijn ogen op in de hel. Gemeente, laten we er duidelijk over zijn. God veroordeelt rijkdom niet. Abraham was rijk. Job was rijk. En de rijke man was rijk. En wanneer God u met rijkdom gezegend heeft, doordat u hard gewerkt hebt, door uw ijver of in zijn voorzienigheid verkregen, dan zit daar geen zonde in. Maar met uw rijkdom nemen ook de verleidingen toe. Eens maakte een ouderling een opmerking nadat ik in het gebed voor de armen bad. Hij zei: vergeet de rijken niet, want zij hebben het misschien wel meer nodig. Een wijze terechtwijzing. Armoede brengt verleiding met zich mee. Een arme wordt verleid om te stelen, om jaloers of ontevreden te zijn. Maar als je rijk bedeeld bent met het aardse, word je snel verleid om trots en onafhankelijk te zijn. Je kunt ook je rijkdom te veel voor jezelf houden. De rijke man in Jezus' verhaal gebruikte zijn rijkdom niet voor het doel waartoe God het hem gegeven had. Zijn vermeerdering van goederen en bezittingen bracht hem verder en verder van God af, zodat zijn geestelijke toestand armer en armer werd zijn ondergang. Hij is een voorbeeld van wat geschreven staat in 1 Timotheus 6 vers 9 en 10. Daar lezen wij: doch die rijk willen worden vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze begeerlijkheden die de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met veel smarten doorstoken. Vindt u niet dat de rijke man een voorbeeld van geldgierigheid, van geldzucht en gierigheid was? De Heer Jezus veroordeelt duidelijk zijn levensstijl. Waar ontbrak het deze man aan? Hij zag niet dat zijn aardse rijkdommen geschonken talenten waren. Wij krijgen rijkdommen om ze als renmeesters te gebruiken. God geeft ons die rijkdom niet alleen om ervan te genieten. Hij geeft die rijkdom om het te delen met anderen die tekort hebben. Natuurlijk moeten we eerst voor onszelf zorgen en voor ons gezin. Dat is vanzelfsprekend. Maar deze man zag zijn rijkdom niet zoals Job die zag en Job die gebruikte. Job vertelt in hoofdstuk 29 wat hij met zijn rijkdom deed voordat hij hem ontnomen werd. Want ik bevrijdde de ellendige die riep en de wees die geen helper had. De zegen van degene die verloren ging kwam op mij en het hart van de weduwe deed ik vrolijk zingen. Kijk, dat deed Job met zijn rijkdom. En daartegenover staat wat Job zegt over de goddelozen. De naakte laten zij overnachten zonder kleding, die geen deksel heeft tegen de kou. Job zou Lazarus gevoed en gekleed hebben. Maar de rijke man liet Lazarus verhongeren en lijden. Gemeente, de meesten van ons zijn rijk. Rijker dan de meeste andere mensen in de wereld.
Ik las eens dat de hele wereldbevolking op 100% gesteld wordt. Wij in het Westen tot de 1% behoren die de meeste welvaart hebben. Naast de vraag wat wij ermee doen, moeten we ons afvragen, wat doet dat met ons? Worden wij door de luxe, de overvloed en de rijke zegeningen beheerst? Zoals dat bij de rijke man in de gelijkenis was. Vrienden, wat hij deed is niet alleen onverantwoord in Gods oog, maar het is ook misdadig. Lazarus lag aan zijn drempel, maar de rijke man schonk hem geen enkele aandacht. In Gods ogen is dat misdadig. Vergeet niet dat de rijke man misschien wel elke zaterdag in de synagoge zat. Hij zei immers, vader Abraham. Hij is dus een Jood. Hij schijnt een rechtzinnige Jood te zijn. Misschien zelfs wel de hoge priester in de tijd van de Heer Jezus. En als dat waar is, dan ligt het verhaal in het verlengde van de gelijkenis van de onbarmhartige leviet en priester in Lucas 10, waar we lezen dat de kerkleiders de gewonde en de stervende man aan zijn lot overlieten. Een vraag die wij ook moeten overdenken is, word ik door mijn welvaart geruïneerd? Is het voor mij gemakkelijker om 100 euro aan een nieuw kledingstuk uit te geven en dat vervolgens op te hangen in een kast die al overvol is, dan om 100 euro te geven aan een goed doel of aan wie dat werkelijk nodig hebben? Is het voor mij gemakkelijker om voor 1000 of 2000 euro iets nieuws te kopen, terwijl het oude nog heel goed werkt en tegelijkertijd Gods nauwelijks 1 euro in de collectezak krijgt? Worden wij door onze rijkdom beheerst zoals die rijke man? De tweede vraag. Zien wij zegeningen zoals de Heer Jezus ze ziet? We lezen vers 21 en 22. En Lazarus begeerde verzadigd te worden van de kruimels die van de tafel van de rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en door de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Gemeente, we hebben allemaal zo onze opvatting over wat het is om gezegend te zijn. Als ik nu aan u zou vragen en u de gelegenheid zou hebben om mij rechtstreeks te antwoorden, hoe ziet uw definitie van gezegend zijn er dan uit? Laat dan niet uw verstand spreken, maar uw hart, waar u de meeste tijd van de dag bij leeft. De rijke man had daar een opvatting over. Ik ben gezegend omdat ik rijk ben. En ik heb geluk met mijn bezittingen, slimme investeringen en veel relaties. Ik hoef mezelf geen zorgen te maken, er is genoeg. Ik heb ook veel bedienden en veel vrienden. Ik word gewaardeerd door mijn kring van bekenden. Zou het zoiets geweest zijn? Hij had het dan wel fout. Verblind door de rijkdom zag hij zijn grootste zegen over het hoofd. Hij ging voorbij aan een zegen die groter was dan al het aardse. Maar misschien hield hij die niet eens voor een zegen. Kinderen, wat is de grootste zegen? Nou, dat hij een zoon van Abraham was. Dat is geen kleinigheid. Dat was zijn grootste zegen. Maar dat had hij niet in de gaten, tot het te laat was, voor eeuwig. Een zoon van Abraham zijn, wat betekent dat? Dat betekent dat hij tot het verbondsvolk van de Heere God behoorde. Hij droeg het teken van het verbond. Hij werd gebracht onder het woord van God. Voor God was hij als een verloren schaap in Gods grazige weide. En we zijn dat allemaal. God was voor hem werkelijk en nabij veel andere mensen in de wereld dan in de wereld deze God niet kende. Israël was destijds de enige plaats in de wereld waar een kerk was, vergelijkbaar met de plaats waar wij vandaag in zitten. God sprak, onderwees, riep, herinnerde en bracht hen het evangelie door de tempeldienst en de prediking van de profeten. Deze man had een enorm geestelijk voorrecht ontvangen. En wij hebben dat ook. Vergeet dat niet. In die zin zijn wij net zo rijk als hij. Veel mensen uit onze eigen woonplaats zijn nog nooit in een kerk geweest. Onlangs hoorde ik dat een meisje van een kerk bevriend werd met een buurmeisje. 3 huizen verder. En dat meisje had nog nooit over de Heer Jezus gehoord. Ze ging naar huis om aan haar ouders te vragen wie Jezus was. Haar ouders werden boos en verboden haar om ooit nog met dat kerkelijke meisje te spelen. Zie jij zo ook jongeren
om je heen als schapen zonder herde zwerven? Ze zijn geestelijke zwervers zonder een huis van God en zonder een kerkelijk gezin. En dus zonder de boodschap van het evangelie. Dat raakt mij. Wij zitten hier en wij horen het woord van God. En we horen de roepstem van God, pleitend, nodigend, wijzend en onderwijzend. En we horen het thuis, in de kerk, op school, van familie en vrienden. Wij zijn met de Bijbel opgevoed. En zo was het ook met deze rijke man. Uit vers 29 blijkt dat duidelijk. Want Abraham antwoordde hem, ze hebben Mozes en de profeten. Dat had hij ook toen hij nog op aarde was. Maar hij had dat niet gezien als een zegen. Waar hij naar keek, was alleen de buitenkant. De welvaart van een tijdelijk leven. Door de God van de wereld verblind voor het evangelie. Laten we eens naast deze rijke man gaan zitten. Is hij ons beeld? Kinderen, jongeren, jongens en meisjes, lijkt hij op jou? Ouderen, misschien een luxe auto voor de deur? Of misschien leg je al je geld neer voor een schitterende scooter? En als ik dan in je slaapkamer kom, zie ik dan een Bijbel naast je bed liggen? En ziet die er gebruikt uit? Is het merkbaar dat je de rijke zegen van Gods woord en zijn zorg voor jou serieus neemt? Na de preek waarin God tot je riep, ziet God je dan naar een stille plek gaan om met hem te worstelen in het gebed? Is dat ons beeld? Ik zie dat je een vrije dag hebt en dat je lekker op stap gaat. Een hele dag met veel plezier. En dan volg ik je naar je slaapkamer. En je gaat naar bed en je valt meteen in slaap. Je had een schitterende dag. Maar als een fijne dag er voor jou zo uitziet, dan heb je toch een verkeerde opvatting van gezegend zijn. Je wandelt op de weg waarop de rijke man liep. De rijke man ging naar bed, maar hij wist niet wat hem te wachten stond. Hij hief zijn ogen op en hij was in de hel. Hoe oppervlakkig, dwaas en leeg was zijn leven. Zijn leven en jouw leven is bedoeld om God te verheerlijken en onszelf voor eeuwig in hem te verheugen. Hier kun je een beetje vreugde hebben, maar dat is voor een poosje, toch? Ik kan met mijn verstand niet bevatten wat het zal zijn om ons voor eeuwig in God te verheugen. Maar als de gemeenschap in het gebed en in de meditatie door zijn woord al zo goed is, hoe zal het dan zijn in de hemelse heerlijkheid zonder zonde, zonder schaduw en zonder einde? Er is geen vreugde in dit leven die daarmee vergeleken kan worden. Ons doel in dit leven is om God te verheerlijken. Doe je dat in je werk, in je relaties met anderen, in hoe je jouw tijd en gezondheid en kracht gebruikt, in hoe je elkaar in het huwelijk dient? Is ons leven erop gericht om God te verheerlijken en hem groot te maken, om voor God te leven, om voor zijn koninkrijk en je naaste te leven? Vraag dat jezelf af. De dag komt waarin de roepstem van God jou oproept en jouw leven op aarde eindigt en je je ogen zult opslaan. Maar waar ben je dan? De dag komt dat we voor de rechterstoel zullen staan en hem, van hem die ons tot zijn eer schiep. Zal het zonder vrees en beven zijn wanneer we oog in oog met de Heer Jezus zullen staan? Je kunt daar niet omheen. Het is onvermijdelijk en verdring die gedachte niet. Lazarus stierf ook. En de engelen droegen hem en legden hem in Abraham's schoot. Als je naar Lazarus kijkt zoals hij op aarde was, dan is er niet veel waardoor je jaloers op hem zou worden. Zijn uiterlijk leven was arm. En hoewel de naam Lazarus betekent, de Heere helpt mij, uiterlijk leek dat helemaal niet zo te zijn. Ik zie hem liggen op de grond vol zweren. Hij is arm en ziek en hij lijdt honger. Hij kan het braden van het vlees ruiken. Hij ruikt het verse brood. Maar hij krijgt alleen de kruimels die overblijven. Kruimels, dat is wat je van je bord afschudt. En waarschijnlijk moest hij dat nog met de honden delen ook. Zijn enige vrienden die hem wat troost gaven, waren de honden, want die lekten zijn zweren. En misschien verlichtte dat de pijn nog enigszins. En dan sterft Lazarus. En we lezen niks over een begrafenis. Elke ochtend waren er mannen die doden ophaalden in Jeruzalem. En iemand met een handkar kwam langs om de dode zwervers weg te halen.
En hij bracht hen naar de stadsmuur van Jeruzalem. En hij stortte ze over de muur in een vallei met de naam Gehenna. Dat is het Griekse woord dat Jezus ook gebruikt om er de hel mee aan te duiden. Die vuilnisput bij de muur van Jeruzalem brandde altijd. En dat is waar Lazarus' lichaam terecht kwam. Maar zijn ziel ging naar de hemel. Hoe zal uw reis eindigen? Zullen we daar eens over nadenken? Neem dan vandaag eens even de tijd voor. Dat is geen tijdverlies, maar het uitkopen van onze korte tijd. Luister naar uw hart en wees eerlijk. En probeer de vraag eens schriftelijk te beantwoorden. Waar leef ik nu echt voor? We gaan zingen. Psalm 25, vers 2 en 10. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend.

Zoals u ziet op het scherm is er een storing met het geluid. Dus we gaan tot die tijd nog wat muzieknummers luisteren. En als straks de uitzending met geluid het weer doet, dan gaan we kijken of we nog even terug kunnen naar de uitzending van de kerkdienst. Het nummer waar we nu naar gaan luisteren is Slechts één ding van de cd Blijf toch nabij.

U luisterde zojuist naar het begin van de uitzending van de Battlekerk. Helaas is er een storing met het geluid, dus we zijn gestopt met de uitzending. En die gaan we ook niet meer terugzetten. We gaan nu blijven luisteren naar muzikale nummers. De komende 3 weken staan de volgende uitzendingen op het rooster. Volgende week de Nederlands Hervormde Kerk in Bodegraven. Die dienst wordt uitgezonden vanuit de dorpskerk en begint om 9:30. Daarna de Nederlands Hervormde Kerk in Nieuwebrug. Die wordt uitgezonden vanuit de Bethlehemkerk en begint om 9:30. En daarna de Hervormde Gemeente in Reeuwijkbrug vanuit de Ichterskerk. Die begint ook om 9:30. Het volgende nummer waar we nu naar gaan luisteren is Psalm 27. Wacht op de Heer van de CD De Allentijden Loven.

Goedemorgen, beste luisteraars. Dan delen we de kerkelijke agenda nog mee. Nu komt eerst Psalm 116 van de CD Zeg het aan al die mensen.

Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is Aanschouw het Lam van God. En dat is weer van de CD, het Grote Doelenconcert, middag deel 9.

U luisterde naar het nummer Psalm 141, vers 1, 2 en 3 van de cd. Het Delta Mannen Ensemble zingt psalmen, ik roem in God. We gaan naar nog een nummer luisteren van deze cd. En dat is Psalm 42, vers 1, 4 en 5.

Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, Psalm 84, het eerste en het zesde vers van de cd God heb ik lief.

Het volgende muziekstuk waar we naar gaan luisteren is Looft, Looft nu alle Heer en Heer, Psalm 134, vers 1, 2 en 3. Ook van de cd God heb ik lief, door Willemijn.

Dan volgt nu de kerkelijke agenda. De Bethelkerk zet wekelijks haar deuren open om een gezellig een bakje koffie te komen drinken of om een praatje te komen maken. De open koffiemorgen zijn wekelijks op donderdagmorgen van 10 tot 11:30. U bent van harte welkom om een keer binnen te lopen. Het adres is Tronenplein 2. Voor meer informatie zie de website ggbodegraven.nl. De Dorpskerk in Bodegraven zet tot en met 6 september wekelijks de deuren open voor bezoekers. Iedere zaterdag is de kerk aan de Oude Markt geopend van 10:30 tot 13:00. Iedereen is welkom om binnen te lopen voor een moment van rust of een gesprek met een van de vrijwilligers. In Reeuwijk worden 6 zomerzangavonden gehouden. Deze vinden opeenvolgend plaats op woensdagavonden in verschillende kerken. Aanstaande woensdag 22 juli start de reeks in de Ichterskerk in de Reeuwijkbrug. Het thema is Hoop die verder reikt. De bijeenkomst begint 's avonds om 7 uur en zal ongeveer een uur duren. Het volgende nummer waar we nu gaan luisteren is Voorwaarts Christenstrijders van de CD Blijf toch nabij.

volgende nummer waar we... Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is Uit de Diepte, naar aanleiding van Psalm 130 van de CD Leer ons bidden.

Je volgt de Kerkplein 15 is bijna weer voorbij. Volgende week zondag om 9 uur zijn we er weer. De liefhebber van religieuze muziek attenderen wij nog even op het programma van donderdagavond. Tussen 7 en 8 uur kunt u luisteren naar het programma Gospel Time. Om 8 uur volgt het programma Gewijde Muziek, gevolgd door een uurtje gospelmuziek. Daarna van 10 tot 12 is er Toetsen en Snaren. Het programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagochtend tussen 8 en 9 uur. Deze uitzending werd verzorgd door Gertjan Pos. Wij wensen u verder nog een goede zondag. We gaan nog naar een muzieknummer luisteren en dat is Psalm 68, vers 10 en 17 van de CD De Allen Tijden Loven.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht. En vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. Het weer dan nog tot besluit. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in 1 programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Welkom bij Gewoon Groen van zondag 19 juli 2026. Is de groene deal nog relevant? Het was zo goed bedoeld door Europa om in te zetten op verduurzaming van de samenleving. Felle discussies volgden. Feiten moesten het afleggen door meningen en opvolgende politici waren vooral bezig om de uitgangspunten van de Green Deal af te zwakken. Waarom dan nu weer aandacht voor dit verhaal? In een recente studie naar de effecten van elektrisch rijden komt naar voren dat de inzet op EV tot gevolg heeft dat de afhankelijkheid van olieimport iets kleiner is geworden. Iets. En dat de olieprijs, hoewel nog steeds erg hoog, toch beheersbaar is gebleven zonder tekorten. Ze rekenen ook uit dat de gemiddelde auto in Europa 8 tot 9 vaten olie, dus zo'n 1300 liter brandstof, per jaar verbruikt. Elektrische auto's verbruiken veelal en steeds meer goedkopere zonne-energie.

Economisch is dat een prima balans, nog los van de milieueffecten, vervuiling, fijnstof en geluidsoverlast. En de verslaafde afhankelijkheid van oliemaatschappijen buiten Europa is mooi meegenomen. Deze ruilen we dan wel in voor de afhankelijkheid van China, maar die is minder verslavend, omdat die technologie ook in Europa beschikbaar is of beschikbaar gemaakt kan worden. Olie daarentegen niet. Is dan alles koek en ei? Nee, een samenleving bijsturen is lastig. Waarom een EV aanschaffen als de benzineprutel altijd goed heeft gewerkt? Mensen willen niet veranderen, tenzij. Dat tenzij krijgt ook steeds meer handen en voeten. Benzineprijzen die hoog blijven, EV's die de leasemarkt domineren omdat ze uiteindelijk goedkoper zijn. En de video's van lange kilometers, lange files en ruzies voor benzine in Rusland doet ook wel wat met de meningsvorming. Terug naar de Green Deal. Het waren fanatische politici die het voortouw namen en de tegenwind incasseerden. Maar als zo vaak met mensen die gedreven door een eerlijke visie voorop lopen, krijgen ze uiteindelijk gelijk. Alleen veranderen de argumenten om de doelen te bereiken nog wel eens gedurende de uitvoering. Want het is de derde zondag van de maand, het is tijd voor Gewoon Groen. Een programma vol tips, informatie en inspiratie voor een duurzamere wereld. Gewoon Groen is een programma van Gouden Stad Radio. Iedere derde zondag van de maand tussen 12 en 1. En deze Gewoon Groen is gemaakt door Wim van Beek en Christopher Vogel met een kleine virtuele redactie. En de technische ondersteuning is van Arjan Doelman. Ja, en dan gaan we altijd over naar de eerste muziek. En dat is in dit geval door onder andere Jan Smit met Tuintje in mijn hart.

0: Een tuintje in mijn hart, gaan we naar het tuintje voor je tuintje. Welkom Karin de Roy. Jij bent een van de bewoners die negatief werd verrast door de gemeente. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, wij wonen sinds 2018 met veel plezier in de wijk Bloemendaal. Jaren 70 woning. En we hebben het huis gekocht. We hebben de tuin, de voortuin dachten we ook gekocht. Helemaal opnieuw mooi ingericht. En toen kreeg ik opeens een brief van de gemeente van die voortuin, die is een deel is niet van jou.
0: Ja. Ja, en dat wist je natuurlijk.
1: Nee, dat wisten wij niet. Nee. En ja, sterker nog, naast ons wonen buren van het eerste uur, dus die hebben die woning in de jaren 70 gekocht, die wisten dat ook niet.
0: Nee.
1: Niemand was hiervan op de hoogte.
0: Het verhaal heet snippergroen. Dat zijn kleine stukjes groen die eigenlijk niet gekocht zijn door degene die hem nu gebruiken. En waardoor eigenlijk de gemeente verplicht is om te onderhouden. Dat doen ze niet, dat doen jullie. En toen kwamen ze erachter door een of andere bureaucratisch discussiestuk van jongens, let op, dit moeten ze nog kopen. En daar stonden jullie in één keer van, wat gebeurt ons? Zeg ik dat goed?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, dus wij zijn eigenlijk een beetje overvallen door die brief. Wij zijn met een rijtje woningen en meteen mijn buren ook gevraagd van, hebben jullie die brief ook gekregen?
0: Ja.
1: Nou, de ene buurvrouw naast mij die had die brief niet gekregen. En de andere buur zeiden, ja, we hebben hem wel gekregen. Dus we zijn meteen in gesprek gegaan met dat adviesbureau die dit voor de gemeente ging oplossen. Ik zeg van, ja, wat is hier nu eigenlijk het probleem?
0: Ja.
1: Ja, dit kan natuurlijk niet, want het is in het kadaster staat het dat dit niet jullie grond is. Ik zei, oké, dus eigenlijk is het een papieren probleem. En vervolgens kregen we folders over hoe we dan moesten verdedigen dat het dan toch onze grond was. Zo zijn we helemaal ingedoken. Ik ben naar de bibliotheek gegaan. Ik heb tekeningen.
0: Je leert zo nog eens wat.
1: Ja, zeker.
0: Gezegd, ja?
1: Ja. Ja? Nou, ik heb helemaal uitgevonden dat dus er eigenlijk in de jaren 70 dan 4 meter voortuin. En bleek dat er bij de overzetten van die voortuin in het kadaster, dat daar een fout is gemaakt van ja, meet je 4 meter voortuin, meet je dat vanaf de woning waar die begint? Of meet je dat vanaf de voordeur? En wij hebben een erker en ja, daar is waarschijnlijk een fout gemaakt.
0: Dat is
1: het is of 3 meter als je vanaf de voordeur meet.
0: Ja. Maar het kadaster, als ik dat goed herinner, hebben we overal meetpunten in de hele wijk waar ze de lijntjes uitleggen.
1: Ja.
0: Maar dat hebben ze dus hebben dus echt pure fout gemaakt.
1: Nou ja, mijn buurvrouw die woont daar dus al sinds het begin. En die zegt van ja, ik weet zo hoe de gemeente, de aannemer van de gemeente hier paaltjes in de grond heeft gezet. En zei tot hier loopt de voortuin. En al die jaren daarna hebben de bewoners zelf de grond opgehoogd. Ja. De tuin ingericht, voor de planten gezorgd. Handmatig zelf altijd herenmoes en het onkruid eruit getrokken. En ja, nu krijgen we eigenlijk stank voor dank.
0: Ja, want de gemeente zou het moeten onderhouden.
1: Ja.
0: Dus jullie zouden de gemeente nu een factuur moeten sturen voor het onderhoud van hun stukje grond.
1: Ja, dat was eigenlijk hadden ze moeten zeggen. Hey, zeg, wat fijn dat jullie al die jaren dit onderhouden hebben. Dat heeft ons heel veel tijd en geld gescheeld.
0: Ja.
1: Maar die brief hebben we niet gekregen.
0: Die komt waarschijnlijk ook niet.
1: Nou, dat is de vraag. Dus wij zijn, ik ben hier meteen de website even noemen van het bewonersinitiatief snippergroengouda.nl. Dus zoek het op snippergroengouda.nl.
0: Ja, okay.
1: En wij zijn een bewonersinitiatief gestart met bezorgde bewoners. Er zijn meer dan 600 bewoners in Gouda die zo'n brief hebben gekregen. En waar er eigenlijk nu individueel mensen klem worden gezet. Meteen met heel veel juridische taal. En eigenlijk als bewoners beschuldigd van landjepik. Terwijl ja, bewoners zeggen van ja, wij wisten helemaal niet dat dit gemeentegrond was. En we hebben het al meer dan 30 jaar al die tijd onderhouden.
0: Nu advocaat voor de duivel. Dus mensen die niet gaan uitzoeken, die betalen al. Dus de gemeente heeft geld al binnen.
1: Ja, voor sommige mensen die hebben inderdaad al gezegd, oh, ik wil hier vanaf en ik wil zo snel mogelijk dit er vanaf en betalen. Ja, maar de meeste mensen die hebben het nog niet betaald en die zijn ook dus nu nog aan het uitzoeken. Waar sta ik? Ga ik juridische stappen nemen? En dan krijg je dus heel veel rechtszaken. Dat is voor de gemeente natuurlijk ook niet aantrekkelijk.
0: Nee.
1: En eigenlijk is het zo dat het voor de gemeente dat ze ergens ingestapt zijn, ja, geen integrale visie en besluit hebben genomen. Voor de bewoners is het vervelend. En eigenlijk, ja, ik denk dat alleen het adviesbureau blij is. Die verdienen hier natuurlijk aan.
0: Ja, als ik me goed herinner, en ik woon nu al een paar jaar in Gouda, is dat elke 10 tot 15 jaar is er zo'n soort discussie over die. Dus ik zou het in het archief nog eens een keer zoeken.
1: Ja, ja, dus er is in februari is er door de ChristenUnie een informatieavond georganiseerd. Ja. En toen kwamen daar ook bewoners. Maar wij hebben 10, 15 jaar geleden ook al zo'n brief gehad. En dat is toen bij de sisser afgelopen. Ja. Dus ik wacht gewoon rustig af.
0: Ja.
1: Maar ja, andere mensen die zeiden, maar ik word hier helemaal in paniek van.
0: Ja.
1: Ik heb nog nooit van de gemeente een brief gehad. En dat ik, dat ik ergens fout parkeer of dat ik iets fout heb gedaan. Je voelt je eigenlijk een beschuldigde. Je wordt eigenlijk aangeklaagd van iets waarvan je niet wist dat jij iets fout deed. Ja, en bij mijn buren ook. Die liggen hier wakker van. Het is een flinke som geld die je opeens zou moeten betalen.
0: Want hoeveel per vierkante meter ongeveer?
1: Ze hebben €170 per vierkante meter. En het verschilt dus per stukje, want het is allemaal via de computer online ingelezen. Dus bij mij zou het om 14 vierkante meter gaan. En bij mijn buurman om 17. Bij de buurvrouw misschien om 10. Dus het is net overal anders. Dus dat maakt het ook al dubieus dat je denkt, hoe is het ingemeten? Maar ja, het is ook dat er mensen hiervan wakker liggen en zeggen van, ja, wat moet ik doen? Mensen krijgen onderling spanningen waarbij de een zegt, kom, we kopen het. En de ander zegt, ja, dit is principieel, we kopen het niet. Dus het levert allemaal frictie en frustratie op.
0: Marcel, jij had een vraag.
2: Ja, ik snap eigenlijk niet zo heel goed wat het echte achterliggende doel is. Is het administratief recht kijken? Joh, dit is de waarheid. Jullie wonen daar, zoals je vertelt. We willen nu de lijntjes netter inkleuren bij het kadaster, of maakt mij wat uit. Of zit er een soort financieel doel achter? Wat denk je?
1: Ja, dit is een heel, heel goede vraag. Zelf denk ik dat het eigenlijk dat de gemeente hier een beetje heeft zitten te slapen. Er is een adviesbureau, denk ik, naar de gemeente gekomen. Zei, wij kunnen een probleem voor jullie oplossen. En in feite is er eigenlijk geen probleem. Die tuinen zijn mooi ingericht. Zorgen goed voor klimaatadaptatie, biodiversiteit.
2: Dus eigenlijk begrijp ik nog goed dat we eigenlijk gewoon zelf een probleem creëren. Waarvan we adviesbureau inhuren. Het op laten lossen, terwijl er eigenlijk geen probleem is.
1: Het is een papieren werkelijkheid.
2: We als bewoners de... Dus het voegt voor niemand iets toe.
1: Ja, de bewoners zijn de dupe. De gemeente is ook de dupe. Want zij hebben straks gewoon heel veel boze bewoners die geen vertrouwen meer hebben in de politiek. Dat zeg ik net. Ik denk dat alleen het adviesbureau blij heeft. Want zij verdienen hieraan.
2: En krijgen dan straks ook meer groen? Al die snippertjes opgeteld?
1: Het is nu heel groen. En dat is dus als je dan het raadsvoorstel gaat lezen. Wat op 5 december 2023 naar de raad is gestuurd. Waarvan je vraagt, wie heeft dat nog in die tijd gelezen?
0: Inmiddels zitten de andere mensen.
1: Er zitten nu andere mensen. Daar is het eigenlijk gewoon zonder boe of ba door de raad goedgekeurd. En daar wordt voorgeschoten van, nou, alle kosten en baten, wat het kost. Nou, dan zouden we hier misschien wel €70.000 aan kunnen verdienen. Maar dat is dan gerekend omdat er het gewoon een normale onderhoudsbudget is voor dat groen. Ja, dan komt er één iemand per jaar 5 minuutjes even schoffelen. Dat wordt €5 per vierkante meter voor gerekend. De liefde, het onderhoud, de passie die er nu in die tuinen zit, dat is natuurlijk niet te vergelijken met zo'n standaard onderhoudsbudget.
2: Ik zou zeggen, maak er één generaal pardon van, klaar.
1: Dan zijn we klaar.
0: Maar jij zit niet in de politiek.
2: Nee, ik loop alleen maar gewoon de bewoner.
1: Ik stem voor, ik ben voor jou.
0: Ja. Dus jij zegt van, geachte gemeente, denk eens menselijk, los het op.
1: Denk eens menselijk, ga met de mensen in gesprek. En dat is, voor mij zit daar de frustratie. Het is eenzijdig een soort van papieren probleem. Over lijntjes in kadaster. Terwijl er niet integraal binnen de gemeente gekeken is. Je hebt ook groen moet je doen. Je hebt ook tegeltaxi en tegel eruit plant erin. Er zijn allerlei acties om mensen aan te sporen. Om je tuin biodiverser te maken. Klimaatvriendelijker tegen de hittestress.
0: En een mooie tuin is nooit...
1: Wij hebben mooie tuinen. En dan ga je hier zeggen van, ja, dit is niet van jullie, je moet het leeghalen.
0: Dus het burgerlijk wetboek die zegt, na een bepaalde tijd is het de eigendom gaat over, omdat de vorige eigenaar zich niet melden. Ja. Maar dat is een deel van het juridisch verhaal, neem ik aan.
1: Ja, en dat is precies, dus je wordt als bewoner word je meteen in een juridische route gedwongen. Dus er gaat niet meer gesprek van, hey, wat kunnen we met dit stukje groen, wat willen we ermee? Maar meteen, jij mag als bewoner gaan aantonen dat die tuin al zo lang in jouw zit is. En dat kun je aantonen door een foto van 20 jaar oud met datumstempel waar iemand zichtbaar op verouderd is. Nou ja, ik heb natuurlijk al mijn buren allemaal gevraagd, hebben jullie een foto van de voortuin? Ze nee, die voortuin, nee, daar hebben we eigenlijk geen foto van gemaakt.
0: Jullie moeten in door een hoepel springen terwijl de gemeente zegt, wij wachten af.
1: Wij moeten nu allemaal individueel bewijslast gaan leveren. Ik heb dus al die tijd in de piep en alle tekeningen, dus ik dacht, ik heb nu goed bewijs allemaal onderbouwd. Notabene vinden op de website van de gemeente zelf. Als je daar 20 jaar terug gaat in de tijd, zie je dat die tuin al zo was ingericht.
0: Ja.
1: Ja, nee, dat telt niet als echt bewijs. Ja, wat telt dan nog als bewijs? Je weet het niet meer als bewoner.
0: Als mensen niet weten wat er aan de hand is en zich eenzaam voelen, kunnen ze zich melden bij jullie via Snippergroen Gouda.
1: Ja? Als ze zich eenzaam voelen, zeker. Eenzaam in de strijd, want dat is zeker waarom we dit initiatief zijn gestart. Snippergroengouda.nl, meld je aan. Samen staan we sterk. We willen eerst met de gemeente natuurlijk het gesprek aan. Daar heeft de wethouder Evert Bobbeldijk ook positief op gereageerd. En dan hopen we dat we er samen pratend uitkomen. Generaal Pardon werd net al gezegd, lijkt mij een goede optie. En als dat niet lukt, dan moeten we het toch misschien gezamenlijk optrekken om juridische stappen te nemen.
0: Ja, mooi. Een kleine revolutie. Je zag hem in de playlist al staan. Tracy Chapman, dank je wel zover.
1: Ja.
0: Een goede strijd. Dank je.

0: heb tot nog toe een bekende stem gemist van Thijs Neven. Maar gelukkig is die wel telefonisch aanwezig. Kom er maar in, Thijs.
1: Ja hoor, en goedemiddag.
0: Ja. Even een goede aankondiging maken. DPG Gouda, Duurzaamheidsplatform Gouda. Jij geeft elke maand een visie op de dingen die jou bezighouden.
1: Dat klopt inderdaad.
0: Ja, dus ga je gang.
1: Ja hoor, dankjewel Wim. De perfecte duurzame reis bestaat niet. Over duurzame keuzes en de schoonheid van imperfectie. Ik heb voor deze zomer een duurzame keuze gemaakt. Tenminste, dat vertel ik mezelf graag. Voor de vakantie naar Frankrijk stap ik in de elektrische auto. Dat voelt inmiddels voor veel mensen al als een logische keuze. Zeker als je bedenkt dat dezelfde reis ook per vliegtuig had gekund. Maar toch wringt aan het een iets. Eerder stap ik namelijk zonder al te veel aarzeling in het vliegtuig naar Japan. Een land dat al jaren hoog op mijn verlanglijstje stond. Geen bestemming waar je met de trein even naartoe reist. Lijn 11 stopt tot eerder en zelfs voor een enthousiaste fietser als ik bleek Japan net iets te ver. Maar eerlijk, van die reis naar Japan heb ik nog steeds geen seconde spijt. Sterker nog, juist daar leerde ik iets wat mijn kijk op duurzaamheid heeft veranderd. Niet over zonnepanelen, waterstof of elektrische auto's, maar over wabi-sabi. Voor wie het begrip niet kent, wabi-sabi is een Japanse levensfilosofie die schoonheid ziet in het onvolmaakte. Niet alles hoeft perfect te zijn. Sterker nog, juist het onaffen, het vergankelijke en het doorleefde maakt iets waardevol. Ik moest daar dus opeens aan denken. Maar misschien geldt dat ook wel voor verduurzaming. Ik vind duurzame mobiliteit binnen verduurzaming namelijk best een lastig onderwerp. De thermostaat een graadje lager zetten lukt me prima. Alvastscheiden ook. Maar reizen, dat raakt voor mij aan vrijheid, nieuwsgierigheid en het ontdekken van andere culturen. Het voelt toch anders. Misschien zoeken we soms te veel naar de perfecte duurzame keuze. Niet meer vliegen, alleen nog elektrisch rijden, alles emissieloos. Terwijl die perfecte wereld voor de meeste van ons simpelweg nog niet bestaat. En moeten we het niet juist meer aanmoedigen wanneer mensen stappen zetten, ook als die nog niet perfect zijn. Ik zie die stappen gelukkig wel steeds vaker als ze gezet worden. Ondernemers die bijvoorbeeld bij de vervanging van hun wagenpark kiezen voor een elektrische bedrijfsauto. Bedrijven die ritten slimmer plannen of laadvoorzieningen delen. En ook in Gouda zien we die ontwikkeling terug. Zo is op bedrijventerrein Goudse Poort een laadplein voor elektrische bussen voor personenvervoer gerealiseerd. Geen revolutionaire doorbraak, maar wel een heel concreet voorbeeld dat verduurzaming stap voor stap steeds meer onderdeel wordt van onze dagelijkse praktijk. Misschien zit daar wel de echte versnelling. Niet wachten op de perfecte oplossing, maar beginnen met wat vandaag al wel kan. Want uiteindelijk is duurzaamheid geen wedstrijd waarin alleen de perfecte score telt. Het is een reis. Geen perfecte reis, maar wel een die voor mij de moeite waard is om te blijven maken.
0: Ja, ik zit eventjes goed te luisteren wat dat inhoudt voor jouw andere hobby. Dat is namelijk fietsen. Ga je nu veel vaker met de fiets ook naar de studio komen? Of blijf je gewoon... je woont niet in Gouda natuurlijk.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja, blijf je ook gezellig met de auto komen?
1: Ik ben ook wel een mooi weerfietser, maar ik wil zeker wel de uitdaging aannemen om eens een keer op de fiets naar de uitzending te komen.
0: Fijn. Nou, we hebben volgende maand weer een uitzending, maar dan ben je echt op vakantie, geloof ik.
1: Dan ben ik inderdaad echt op vakantie.
0: Ja,
1: dan zit ik met die elektrische auto in Frankrijk.
2: Ja, dan kun je op dat moment weer opnieuw inbellen, want het is hartstikke mooi wat je ons weet te vertellen.
0: Nou, je hebt een fan hier in de studio. Twee zelfs, denk ik. Ja.
1: Hartstikke heel fijn.
0: Dankjewel. En ik zie je graag weer tegemoet in september dan. Ja?
1: Zeker. Een fijne zomer allemaal.
0: Dankjewel, hetzelfde.
1: Hoi, hoi.

0: legergroen, zeegroen, mosgroen, appeltjesgroen, limegroen, gewoon groen. Gouden Stad Radio. Iedere derde zondag van de maand. Tussen 12 en 1.
1: Altijd weer een leuk moment om Corine weer te horen en naar appeltjesgroen. Wij gaan naar iets heel anders. Nul op de meter. Wat is dat? Waarom is dat? En ja, hoe kun je er al, hoe kun je daarmee omgaan? Aangesloten is Marcel Berenschot van Berenschot, hè?
2: Ja.
1: Ja. Van een collectief bouwproject in Westergouwen. En een van de eisen van de gemeente was dat er heel veel zonnepanelen op het dak moesten.
2: Nou, is alles verwoord als ik...
1: Ja?
2: De gemeente heeft gezegd, we doen nul op de meter.
1: Ja.
2: Dat is de eis vanuit tegenwoordig.
1: Ja.
2: Nou, leuk aansluiten of de nul op de meter groen is. Daar komen we allemaal achter vandaag.
1: Ja.
2: En ja, het idee van nul op de meter, het gedachtegoed erachter, is niet verkeerd. Volgens mij is het zo, als je nieuwbouw doet, zorg ervoor dat het goed geïsoleerd is. Dat je slim kunt verwarmen en slim kunt koelen.
1: Ja. En dat je zelf genoeg energie opwekt om zelf te gebruiken.
2: Ja,
1: dat is dat begrip.
2: En wat te doen, nul op de meter wil inderdaad zeggen, hoe je dit aangeeft, je produceert per jaar ongeveer evenveel als je consumeert.
1: Ja.
2: En produceren doen we meestal een beetje in de zomer.
1: Ja.
2: En ook wel wat consumeren. En in de winter heb je heel veel nodig.
1: Ja,
2: produceren we niet weinig, te weinig. Ja. Opgeteld moet dat nul zijn.
1: Ja, dan gebruik je in feite het net als een soort buffer.
2: Ja.
1: Ja.
2: En nu krijg je ook allerlei regeltjes. Dus het idee, goed inpakken van je huis, is top.
1: Ja.
2: Maar dat dat opgeteld op een jaar nul moet zijn, daar hebben we nu weer de zure vruchten van te plukken.
1: Ja.
2: Want salderen vind ik dan niet meer zo'n goed idee, wat je zegt.
1: Ja.
2: We slaan het centraal op bij de energie. Leverancier, dat mag niet meer, of dat is niet handig. Netwerkcongestie. Dan krijg je nieuwe regeltjes van, nou, weet je, per dag opslaan, doe maar je eigen thuisbatterij of zo.
1: Ja.
2: Nou ja, enzovoorts.
1: Maar nul op de meter is energie tellen.
2: Ja.
1: Maar nul op de portemonnee is een heel ander begrip. Want uiteindelijk, omdat je zoveel panelen hebt die je met een boete moet terugleveren, krijg je dus negatieve cashflow.
2: Ja.
1: Nou is dat voor jou persoonlijk niet het belangrijkste.
2: Maar het moet wel natuurlijk een beetje in evenwicht blijven.
1: Klopt.
2: En voor de een is dat evenwicht anders dan voor de ander. En dat mag ook, gelukkig.
1: Ja. Ja.
2: Ik wil zelf best wel betalen voor wat duurzame keuzes te maken.
1: Ja.
2: En mag ook gelukkig verschillen per persoon.
1: Ja.
2: Maar de regelingen die we daarbij bedenken als overheid, gemeente, ja, die werken elkaar feitelijk tegen.
1: Ja.
2: Kijk, als je 0 meter woningen maakt, vind ik een goede gedachte.
1: Ja.
2: Dan kun je ook zeggen, goh, het zijn zo mooie woningen. Al dat gedoe met salderen. Die hoeven gewoon geen terugleverkosten te betalen, want het zijn gewoon goede woningen.
1: Ja.
2: En wat gaan we dan nu weer verzinnen? Oh jee. Gaan we je eigen thuisbatterij maar aanschaffen? Want vinden we dat weer een leuk idee? En gaan we weer kosten jagen.
3: En waarom lukt nul op de meter niet?
2: Want... Nou, nul op de meter kan wel. Maar wat heb eigenlijk, kort door het bord, wat heb je eraan als ik in de zomer te veel produceer en niet zoveel gebruik? Het is dan lekker warm. En de winter, ja, wel mijn huisje warm wil hebben en ook mijn dingen nodig heb. Dus wat heb ik eraan om zo onevenwichtig te veel in de zo moeten produceren en in de winter te weinig te produceren.
3: Ja, en die zoektocht naar een thuisbatterij of een buurt. Want hoeveel woningen worden net? Hoeveel,
2: nou, dat is goed,
3: hoe groot is het collectief?
2: Het collectief is ongeveer 20 woningen. Ja. Een beetje afgerond, anders ja, gaan we al details krijgen.
1: Ja.
2: En ik vind het inderdaad een beetje van de zot. Ik heb het bij mezelf opgeschreven. Joh, waarom ga je dit nou zelf doen? Doe het collectief.
1: Ja.
2: Die 20 woningen bij elkaar, zet dat samen, als we dat dan zo belangrijk vinden, een batterij neer. Of al die panelen waar je het over hebt. Want de ene huis ligt op het noorden, ander op het zuiden, ander op het westen. Per huis moeten kloppen. Wat een flauwe kul. Deze panelen, ook al is op mijn daken, tel ze op. En in dat wijkje samen, die 20 woningen samen, laat dat nul op de meter zijn.
1: Ja.
2: En dat niet meer terug hoeft het netwerk op. Heel fijn. Die een batterijtje bedenken als ze dat fijn vinden, ook best. Maar nu wordt het op individu afgehandeld. En als individu koper, je moet je al even, ja, betaal je uiteindelijk de rekening.
1: Maar jij zegt van collectief,
2: ja.
1: Dus dat zou een buurtbatterij kunnen zijn, waar zeg maar industrieterrein al volop mee bezig zijn. Gewoon energie dermate verdelen van nu mag jij verbruiken, nu mag jij gebruiken. Waardoor je kleinere aansluiting hebt en uiteindelijk veel efficiënter kunt produceren. En dat past ook in een woonwijk.
2: Dat klopt. En die betaalt dan de rekening van dat collectief. Want moet een leidingje van mijn woning vast wel weer naar dat gemeenschappelijke puntje.
1: Ja.
2: En moet weer metertjes tussen gezet worden. Want we willen het opgeteld een beetje kloppend hebben. En we moeten daar weer nieuwe infrastructuur regelen. En wie betaalt dat?
1: Ja.
2: Daar is feitelijk niks voor althans, dat ik weet, niet veel voor geregeld. En je zou mogen denken dan, als de gemeente nul op de meter wil, het achterliggende doel best oké. Zorg dan dat een overheid, gemeente, collectief, voor dat collectieve karakter kan zorgen.
1: Er is een ontwikkeling, een hele jonge, nieuwe ontwikkeling. Er is binnenkort een sessie over dat je van elkaar de stroom kunt lenen.
2: Heel juist. En dat ja. fenomeen bestaat al in België.
1: Ja.
2: En eigenlijk soort wordt er administratief al onderling verrekend. En ik zeg ook tegen mijn buurman, ze gaan dat onderling regelen, buurtgedrag. Goed buurmanschap, doen we het samen. Pak een paar woningen die leuk bij elkaar passen. De ene ligt op noord, de andere ligt op zuid. We tellen het op met elkaar, we delen het door twee. En het verschil, daar gaan we s'avonds een keertje van samen uit eten of barbecuen. Of ga dat niet zitten te millimeteren, jongens.
1: Want daar heb je nog twee mensen die graag bij aansluiten tegen dat tijd.
2: Ja, anders heb je weer. Straks krijg je snippen groen in de elektriciteit.
1: Ja,
3: precies. De winst kun je investeren in een mooi tuintje voor elkaar natuurlijk.
1: Ja. Ja. Maar ja, wat wel de overeenstemming is. Beide worden geconfronteerd door een regel van de overheid. Waardoor je eigenlijk gedwongen wordt helemaal in die materie in te duiken. Terwijl dat eigenlijk probleemloos zou moeten zijn.
2: En dat klopt heel erg wat je zegt, want het wordt zo'n regel doorvertaald, gaat door naar een koper, aannemer.
1: Ja.
2: Die aannemer denkt, ik wil wel betaalbaar houden, ik vind de goedkoopste oplossing.
1: Ja.
2: En in mijn geval worden alle panelen aan één kant neergelegd, want dat is het goedkoopste. Leg maar paneeltjes meer neer aan één kant, dat is goedkoper dan wat minder paneeltjes en een beetje leuk verdeeld. En vervolgens dat verschil mag ik weer gaan bijbetalen, want het salderen mag niet meer per dag. Dus ook weer zo'n bekrompen implementatie van een regeltje.
3: Ja. Ja, ben je in gesprek gegaan met de gemeente?
2: Ja, we hebben ook als collectief wel wat. Ik zeg het eigenlijk een beetje fout. Niet met de gemeente, maar wel als het ware met de projectontwikkelaar. Want eerst kreeg je als individu als het ware de rekening gepresenteerd, laat ik het zo zeggen. En toen heb ik gezegd als individu, nee, we doen het met alle 20 bewoners samen. En dat heeft geholpen. Daarmee is het al fatsoenlijker overeenstemming bereikt dat elke woning fatsoenlijk nul op de meter kan krijgen.
1: Ja. Er was zelfs een verhaal van iemand die een dakraampje wilde. Dat kon niet, want er was een zonnepaneel gepland.
2: Ja, dat klopt,
1: normaal is dat net andersom.
2: Ja. Dat is inderdaad waar.
1: Ja.
2: Twee dakramen erin. Oh, twee zonnepanelen passen daar niet. Oh, dan hebben we te weinig zonnepanelen. Kunnen we niet meer garanderen. Kun je dan die twee panelen aan de andere kant neerleggen? Dat zou heel fijn zijn. Ja, wie betaalt dat?
1: Nou, nog een opvallend verhaal, want we hebben natuurlijk een beetje een voorgesprek gehad. Normaal op een huis worden zoveel panelen neergelegd als kan en financieel kan en nodig is. Dat is gewoon een keuze binnen de bestaande omgeving. Maar nu wordt het omgedraaid. En er wordt zelfs gesteld dat dit 10 jaar lang zo moet draaien. Want de leverancier die garandeert dat ze 10 jaar lang nul op de meter hebben.
2: Nou, leuk dat je dat zegt. Heel goed dat je dat vraagt. Daar hebben we een forse discussie over gehad.
1: Ja.
2: Nul op de meter kun je best het eerste jaar garanderen.
1: Ja.
2: Lekker. Slechte panelen neer. Het eerste jaar doen ze het goed. Allemaal blij.
1: Ja.
2: Geen onderhoud opleveren. En na 2 dagen is het, 2 jaar is het, 3 jaar, 5 jaar is het slecht.
1: Ja.
2: Je wil als bewoner, als je al wat betaalt, wel fatsoenlijke kwaliteit hebben.
1: Ja.
2: En ook nog graag over 10 jaar. En uiteindelijk wordt natuurlijk die rekening per saldo wel weer neergelegd bij de koper. En per saldo betaal je wij als eindgebruiker wel de rekening. Maar je wil wel kwaliteit hebben, ook over 10 jaar.
1: Ja. En je hebt als koper eigenlijk te weinig inspraak om wat er aangelegd wordt, wat de kwaliteitseisen zijn. Het moet zo goedkoop mogelijk zijn.
2: Als ik het als individu mijn eigen huis zou bouwen met een individuele aannemer enzovoorts, dan los van alle techniek die je moet leren, wat je helemaal niet wil, kun je een evenwichtige afweging maken dan dat je nu in een collectief project zit waar uiteindelijk de projectontwikkelaar, de projectbouwer simpelweg ook geld horen te verdienen. Dat mag ook.
1: Dat mag ook wel, maar wel in samenspraak met en binnen de kostenpost natuurlijk. En als je goedkoop materiaal hebt, dan verdien je het uiteindelijk na de 10e jaar niet meer terug, bij wijze van spreken. Ja. En jij zegt van, maak iets voor 20 jaar.
2: Ja.
1: Ja, en dat betaal ik ook liever voor.
2: En die garantie wil je wel hebben, ook vanuit degene die het oplevert.
1: Ja. De achterliggende gedachte vanuit de gemeente was dat er een nieuw project zoveel elementen voor verduurzaming moesten plaatsvinden. En toen is onder andere voor dit zonnepanelen gekomen.
2: Ja, wat ik een hele goede daarvan wel vind, bijvoorbeeld, we hebben bodemwarmte.
1: Ja.
2: Wat ik dan weer zo vreemd vind, dat ik mijn eigen pen in mijn eigen grond heb zitten.
1: Ja.
2: Bij wijze van spreken, ik ken de techniek niet. Nee. Waarom niet een paar dikke pennen naast elkaar?
3: Ja, dit heeft wel met de techniek te maken.
1: Ja.
3: Dus je hebt een... je kan de koude en de warme bron niet te dicht bij elkaar hebben. Dus als je dit bij elkaar hebt, dan krijg je interferentie, zoals dat heet.
2: Ja.
3: En dan kun jij niet voldoende warmte uit de grond halen.
2: Maar het heeft denk ik ook te maken dat we alles heel erg willen individualiseren.
3: Dat is de keuze. Dat is de belangrijkste vraag is van oké, het is een collectief 20 woningen. Je kan een collectief energiedistrict oprichten met z'n 20en. Dat jullie met elkaar zeggen, we hebben een buurtbatterij en we gaan dat hele systeem goed op elkaar afstemmen. Een energiemanagement systeem.
2: Ja.
3: Want jij hebt niet evenveel energie nodig als jouw buren met een gezin van 6 kinderen.
1: Precies.
3: Hoe kun je dat met elkaar slim op elkaar afstemmen? En daar is inderdaad gewoon vanuit Europa en in Nederland zijn we daar ook volop mee aan het experimenteren.
1: Je hebt meer kennis van dit soort zaken dan alleen maar van een tandje.
3: Dus, hier zit ik op, dus dit vind ik leuk.
2: Ja, leuk. Ja, zeker na de uitzending kun je denk ik hier mooi op doorgaan. Of een nieuwe actie maken voor je.
3: Ja. Heb je de netbeheerder al om de tafel? Want aan de ene kant de gemeente, maar aan de andere kant wat je zegt over teruglevering. Ja, dat is natuurlijk niet, daar heeft de gemeente geen inspraak op. Heb je met steden in al gesprekken gevoerd?
2: Nee, daar hebben we geen overleg mee gehad. We hebben wel met een paar buurtbewoners gezegd. Eigenlijk zouden we straks allemaal... liefst bij dezelfde partijen aan de praat gaan. Ook waar we ons energiecontract veilig verder afsluiten. Steden en andere partijen. Dat ze ons toch min of meer als een soort collectief kunnen omarmen.
3: Precies.
2: Op één gelijke manier. Dus die regelingen die je net noemt, die komen er ooit aan. Vanuit België zijn ze er al. In Nederland zullen ze er komen.
1: Ze zijn met name in Friesland bezig op dat gebied.
2: Hartstikke mooi. Nou, zorg dan dat je dat eigenlijk al voor elkaar kunt krijgen met die... Ja. Onderliggende partij.
1: Nee, want ik woon in een vergelijkbaar project van dezelfde ontwikkelaar, ook in Gouda. En dus ook een modern appartement op dit moment, zonder van het gas af.
2: Ja.
1: En om aan te geven hoeveel geld het is, ik betaal gemiddeld per maand aan energie zo'n 15 tot 20 euro. Dat is alles. Het gaat om heel weinig geld uiteindelijk.
2: Dat klopt.
1: Er zitten panelen bij en zo.
2: En je moet inderdaad denken, het is goed om een onderscheid te maken. Dus nul op de meter. Dus opgeteld per jaar moet het kloppen. Ook met wat je allemaal gebruikt voor je wasmachine, voor je computers.
1: Ja.
2: En je hebt ook Bank, dat is wat minder streng. Die zegt vooral, zorg dat je woning gewoon goed geïsoleerd is. En dat is, denk ik, heden ten dagen misschien veel belangrijker dan dat je dat
3: Bang is niet
2: tot en met nul op de meter.
3: Bang is niet goed geïsoleerd. Hè? Dus dat is, Bang is gewoon de onderkant van wat de bouw kan. Je kan ook inmiddels wel plus energiehuizen hebben. Je kan passief huis bouwen. Dan kun je eigenlijk met een vaccinelichtje je huis verwarmen. Bang staat voor bijna... energie-neutrale gebouwen. En onder de bouwlobby is dit nu de nieuwe regelgeving geworden. Maar we kunnen al veel meer. En dat is juist het mooie, dat de gemeente Gouda dus het afdwingt en zegt, we willen echt hier gewoon nul op de meter als minimum leggen. Alleen vervolgens is er netcongestie gekomen. En dan is het oké, hoe ga je als gemeente samen met de netbeheerder bewoners hierin ondersteunen? Dat zij samen collectief iets kunnen beginnen. En dat het niet weer als een last bij de nieuwe bewoners wordt gelegd. En dat maakt het nu natuurlijk lastig.
2: En dat is
3: wel
2: mooi dat het verwoord. Want inderdaad, 0 meter prima. Gevolgd met die netwerkcongestie. Die is nu opkomen borrelen.
3: Ja.
2: Ja, en hoe ga je daar dan nu met het oude gedachte van 0 meter, met de nieuwe regels, hoe ga je daar slimmer om als gemeente, maatschappij, wijk?
1: Ja.
2: Dankjewel.
1: Wij gaan een klein muziekje draaien. Dan heb ik nog een paar nieuwtjes en die ook een beetje aansluiten. Dus blijf vooral gezellig even zitten.
2: Dankjewel.

0: Ja, ik had nog een paar nieuwtjes op landelijk en groots en internationaal gebied. En gelukkig heb ik vandaag twee hele kritische mensen die daarop mogen reageren. Ik vind het helemaal fantastisch. Een opmerking die ik zag, en dat vond ik wel aardig, was een bedrijf in Eindhoven. En die wil, zeg maar, de laadtijd is shoptijd introduceren. Dus op het moment dat je bij je winkel staat, dat je ook mag laden. Dat is een paar jaar geleden was dat al volop bij het Lidl in Duitsland het geval. En ook sommige Lidl-vestigingen hier in Nederland. Dus gewoon gratis stroom, als je daar maar koopt. En dit zou een hele leuke oplossing voor de grote binnenstad zijn. Dus dat je dus op die manier klanten werft. En jij laat en koopt op hetzelfde moment.
1: Leuk.
0: Ja.
1: En dan pak je een beetje kassabon die je dan krijgt om een poortje open te doen om de winkel uit te gaan.
0: Hoe praktisch is
1: dan
0: dat?
1: Dan ga je
0: dat
1: met dat bonnetje ga je naar de laadpaal en betaal je de laadpaal voor niks.
0: Een paar kilowattuur en dan klaar. Ik bedoel, het is uiteindelijk toch maar een paar centen. En vroeger was dat met parkeertarieven. En dan is het nu met laadtarieven, waardoor je ook een schonere binnenstad krijgt. Ik bedoel, win-win. Ja. Gewoon doen.
2: Nou, gewoon doen. Niet op donderdag tijdens koopavond. Want tussen 4 en 9 is natuurlijk, hebben we het net ook even over gehad, die netcongestie.
0: Ja.
2: Dus je wil niet dat het de piek gaat belasten. Daar moeten we wel naar kijken dan.
0: Bijna altijd doen dus, begrijp ik.
1: Toch de koopavond introduceren.
0: Oh, ja, ja.
2: Koopmiddag.
0: Warm meer betekent veel bier. En de bierbrouwer Grols die heeft in Enschede een elektrische stoomboiler in gebruik genomen. Van 15 megawatt, noem het maar op. Wat het inhoudt is dat op het moment dat goedkope energie is of zonne-energie, dan stoken ze die stoom op en dan kunnen ze nog urenlang stoom gebruiken in het hele productieproces. En daarmee besparen ze een enorme hoeveelheid gas, zo'n 70%. En
2: Ik zou zeggen,
0: neem er nog eentje, want dit is milieubewuster dan veel andere dranken.
2: Dit zou je ook voor een woonwijkje kunnen doen. 20 woningen in Westergouwen misschien, daarmee verwarmen?
0: Zoiets, maar ik begrijp ook dat er ook tuintjes over zijn waar het geplaatst kan worden. Dus, de 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurt met te weinig groen. En dat is die hittestress, waar ook weer Club Gouda heel erg mee bezig is. Die hebben allerlei meetstations in heel Gouda gesteld om de temperatuurverschillen te zien. En daar zie je gewoon dat het in de binnenstad veel warmer is dan in de buitenwijken. Dankzij het groen en de spontaan onderhouden tuintjes is het daar gewoon veel handzamer. Dus daar is nog veel te verhapstukken, maar goed, de beweging is er. Dit was overigens een nieuwtje van de NOS, dus dat is een beetje landelijk. Je had het over buurtaccu's of thuisaccu's. Technologie ontwikkelt zich met de opbrengst van de huidige omzet. Dus je koopt iets en daardoor betaal je de volgende omzet, de ontwikkeling. En er is altijd een volgende, betere en goedkopere oplossing. En dat is zeker waar met batterijen, die natrium-ion accu's. Daar is deze maand een contract mee afgesloten met een Nederlands bedrijf om ze massaal uit China te halen. Dat zijn enorme hoeveelheden. Ze hebben alleen voor Nederland al 5 gigawattuur moet ik zeggen, besteld. Terwijl de fabriek in China de 146 gigawattuur per jaar kan produceren. Dus het zijn enorme aantallen en dat helpt ons enorm. En het is gewoon zout. Geen lithium meer en andere.
1: En begrijp ik dan goed dat je dat als particulier of als wijkje aan zou kunnen sluiten op je zonnepaneeltjes.
0: Ja, daar moet wel computer voor om te regelen en dat soort zaken.
1: En dan krijg je vast wel weer een omvormer ertussen die nu niet de goede wordt meegeleverd.
0: Soms niet, ja.
1: En dan maak je de bestaande omvormer tegen waarde nul terugleveren aan de leverancier.
0: Ja,
1: oftewel volledig een nieuwe zelfkopen omvormer, want het is niet toekomstgericht.
0: Maar ja, die omvormer die je nu hebt gekocht, die ontwikkelt de omvormer voor de toekomst.
1: Okay.
0: Dat is altijd het verhaal met technologieën.
1: Nou, het zijn dat kleine stapjes zetten elke keer opnieuw.
0: Ja, maar wel struikelend voorwaarts, maar wel de goede richting.
1: Ja, absoluut. Ja. Kleine stapjes. Ja. Absoluut. Heel belangrijk.
0: Communicatie. Er was een onderzoek van de universiteit van de Erasmus Universiteit uit Rotterdam. dat veel communicatie voor verduurzaming door praktisch opgeleide mensen totaal niet aankomt. Mensen zullen totaal worst wezen of ze CO2 beschermen, beperken. Maar als het minder per jaar kost, dan zijn ze wel geactiveerd. En heel veel van dit soort acties gaat over die CO2. Ik bedoel, ik heb ook een elektriciteitsrekening waarop staat hoeveel CO2 ik bespaard heb. Ja, het zegt me niets. Maar uiteindelijk die rekening onderhand de rekening zegt me wel wat. En die communicatie en de praktische inleving in de materie sluit vaak niet aan. Dat is wat het onderzoek een beetje aangeeft. Herkenbaar?
2: Ja, heel herkenbaar.
0: Ja. Ja.
1: Absoluut. Techneuten ligt gemiddeld genomen het communicatieve vlak wat minder ontwikkeld.
0: Ja, ja. Ja, klopt. Ja. Iets uit Gouda. Er is aankomende week is de Love Week Gouda actief. En de Love Week Gouda is een initiatief van onder andere een aantal kerken die kledingbeurzen hebben. En er is dus bijvoorbeeld maandag en dinsdag in de Vastenburg in de Lekkenburg gratis kleding te halen. Op de middag is dat. De Westerschool in Kortakre op woensdag en donderdag. En de Ontmoetingskerk op woensdagmiddag allemaal. Dat is kleding die ingeleverd is door mensen. Die wordt nagekeken, gewassen en die wordt om niet beschikbaar gesteld voor de mensen die het nodig hebben. Dus dat is ook een prima hergebruik van kleding. Dus,
2: ja, super.
1: Ja. Uit liefde voor elkaar.
0: Uit liefde voor elkaar en voor de samenleving. En dat zie je steeds vaker samen gebeuren. Het heeft ook heel veel te maken natuurlijk met inkomen. Kosten. Mensen die onderaan de samenleving zitten, die toch op die manier geholpen moeten worden. Dus,
2: ja, omgekeerd. Ik zie het niet per se als geholpen worden. Ik zit ook in zo'n appgroep waar we tweedehands en duurzaam alles met elkaar uitwisselen.
0: Ja, het verbaast me niet.
2: Fijn.
0: Ja.
2: Fijn en handig.
1: Waarom zou je überhaupt weer nieuw gaan kopen?
0: Ja, nou ja.
1: Je gaat niet alleen maar voor je portemonnee, maar ook in de hele keten.
0: Ja.
1: Ik wil wel graag aangeven, laat alsjeblieft de mensen die het ook financieel belang bij hebben, vanwege hun eigen portemonnee, geef die alsjeblieft voorrang.
0: Ja.
1: En niet alleen maar eerst die idealisten die heel graag snel heen gaan vanuit een idealistische overtuiging. Geef alsjeblieft de mensen die het ook financieel.
0: Ja. Maar dat is weer de balans tussen idealisme en portemonnee.
1: Inderdaad, weer die
0: balans. Ja. Dus daar komen we vaker tegen hier. Dus dat waren mijn nieuwtjes voor dit moment. Tenzij jullie nog opmerkingen hebben over jullie eigen initiatieven.
2: Nou ja, ik kan nog één keer de website noemen. Snippergroengouda.nl voor alle gedupeerde huiseigenaren die een stukje grond van de gemeente al die jaren hebben onderhouden, opgehoogd en mooi hebben verzorgd. Meld je aan snippergroengouda.nl.
0: Wij gaan er even uit met een plaatje. Dankjewel.

Ja, ja, ja, we zitten al een beetje op de dansvloer met dit muziekje. Dat wordt straks nog veel erger, want dit was gewoon groen. Deze uitzending wordt herhaald op maandag en zaterdagochtend om 7 uur. En vanavond nog even om 10 uur. Terugluisteren, selecteer Gouwestad Duurzaam op uw eigen podcastaanbieder. Of morgenochtend, vanaf morgenochtend of via de website gouwestad.nl. U kunt ons verder nog volgen via Blue Sky, @gewoongroen. En benaderen het liefst via redactie@gouwestad.nl. Ook om contact op te nemen met mijn gasten van vandaag. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende uitzending op 16 augustus. En zoals ik al aangegeven, Jacques Segres die staat al op de dansvloer klaar voor het volgende programma. Voor de hits uit de jaren 60 tot en met nu. Bedankt voor het luisteren. Prettig weekend en tot over een maandje.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 17:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnol naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer. Vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris.

Ja, net voordat ze in 1977 een album uitbracht, moest er een knobbeltje van de stembanden werden weggehaald. Ze ging iets te snel praten, want tegen het doktersadvies in. En dan hebben we het over Gaynor Hopkins, ofwel artiestennaam Bonnie Tyler. En daar heeft ze dat schorretje aan overgehouden in haar stem. Ja, wat eigenlijk zo kenmerkend prachtig is geworden. Dit is, vind ik, haar mooiste nummer. Total Eclipse of the Heart werd in 1983 ook hier een hit. En ze heeft natuurlijk meer hits gehad. It's a Heartache bijvoorbeeld. Ja, stierf toch een beetje vroeg op haar 75ste. Ja, we gaan lange platen draaien, luisteraars. En Remco zit tegenover me en die heeft er ook zin in. En zo zijn we begonnen dus met Bonnie Tyler. Ik dacht, ja, we moeten haar toch eren. Dus vandaar dat we begonnen zijn met een lange van Bonnie Tyler. En de volgende is ook ontzettend lang, maar wel lekker. En die kennen we uit vele films. Ja, en als we hem horen, lekker, het begint alleen al. Mannen van Cheek zitten erachter.

0: Ja, geïnspireerd op Good Times van Chic. Kan je nagaan, de instrumentale track dan wel te verstaan. Ja, en daar hebben ze dat hele Rapper's Delight dus op gemaakt. En dan heb ik het over de Sugar Hill Gang. Natuurlijk een hit hier. Niet in deze hele lekkere lange versie. Want we zijn bezig met long versions, luisteraars. Met lange tracks. En de volgende, ja, dat gaat natuurlijk ook over de Beatles en de Beach Boys.
1: Million Seller. Yeah.
0: Het is juni 1968 als Paul McCartney de auto pakt om John Lennon's vijfjarige zoon Julian te bezoeken. Waarom? Want ja, John en zijn vrouw Cynthia liggen in scheiding en McCartney voelt zich geroepen om hun zoon op te vangen. Tijdens de autorit ontstaat er een liedje in zijn hoofd. En ja, een nummer met een hoopvolle boodschap voor Julian, zegt hij later in de documentaire, de Anthology. Hey Jules, don't make it bad, take a sad song and make it better. Ik wilde Julian daarmee zeggen dat ik begreep dat hij verdrietig was door de scheiding, maar dat het allemaal wel goed zou komen. En Paul verandert Jules later in Jude, omdat dat iets lekkerder zong. McCartney maakte de track bij thuiskomst in Londen af en laat de demo een paar weken later aan John horen. John Lennon bij de zin. The movement you need is on your shoulder, zegt McCartney tegen John, dat hij die zin nog gaat aanpassen. Maar John Lennon zegt nee, niet doen, dat is de beste zin. En ja, hij zegt altijd, Paul, als ik hem nu zing, dan moet ik altijd heel erg aan John denken. En dan word ik altijd emotioneel. Het duurde tot 1987, tot McCartney aan Julian het verhaal achter Hey Jude vertelt. En ja, hij zegt ook altijd van, we hebben een goede band gehad, Julian Lennon. Paul en ik waren vaak samen, wat een prachtige vriendschap. Er zijn op die tijd zelfs meer foto's van mij en Paul dan met mijn eigen vader. Ook John erkende dat. Hij zei van ja, Paul was altijd een goede oom voor Julian. Goed, we gaan dus luisteren naar het verhaal, hebben we nu gehoord. Hey Jude, lekker. Hey.

Ja, dit nummer doet veel met mensen. Ik weet nog dat ik in Arnhem stond, in het Gelredome. En op het veld en naast mij en om mij heen stonden mensen met tranen in de ogen. Bij dit nummer Hey Jude van de Beatles. En speelde toen natuurlijk Paul McCartney met zijn band. Nog geweldig in vorm. Een kleine 8 jaar geleden. We gaan verder met de Beach Boys. Leaving This Town. Prachtig dromerig nummer van het album Holland. Geschreven door Blonde Chaplin. Ricky Vataar, de twee Zuid-Afrikanen aangevuld. Toen in de band. Samen met Carl Wilson die de melodie schreef. En de bandleden verhuisden in die tijd in 1972 naar Baanbrugge. Naar Nederland. En daar namen ze dit nummer op. Prachtig nummer mensen. Leaving This Town. Je hoort het niet veel, maar nu wel.

De Golden Oldies Revival. Ja, luister, we zijn nog steeds bezig met de lange tracks bij de Golden Oldies Revival. En ja, zo draaien we heel wat minder platen, maar wel eens platen die niet vaak aan bod komen. Maar toch wat de moeite waard zijn om eens te draaien. En ja, dat doen we in de vakantiemaanden. En dat is mooi, dat doen we dus nu. Lange tracks. De volgende is het verhaal achter Cat People, Putting Out Fire van David Bowie. Nou verbonden met de gelijknamige erotische horrorfilm uit 82. Waar een prachtige hoofdrol is weggelegd trouwens voor de hele mooie Natasha Kinski. Zij speelt in die film. En later komt dit nummer ook nog terug bij de film van Quentin Tarantino, Inglourious Basterds. En hij nam het ook op, David Bowie, dit nummer, voor zijn album Let's Dance in een iets andere uitvoering. Maar het blijft een nummer wat schitterend is opgebouwd. Lang, Cat People, Running, Putting Out Fire, David Bowie.

It's just the fear of losing you. Don't you

Ja, het volgende nummer schreef Bob Dylan in de lente van 1965 na een slopend tournee waarin hij uitgeput was. Hij wilde stoppen en geïnspireerd door Hank Williams' Lost Highway en literatuur veranderde het zijn artistieke koers. En na zijn Engelse tournee was Dylan van plan om met muziek te stoppen zelfs. Hij schreef een uitgebreid wraakzuchtig gedicht dat hij uiteindelijk inkortte tot 4 coupletten en een refrein over een verwende vrouw die haar fortuin verliest en op straat belandt. Goed, dat even terzijde. Tijdens de opnames in de Columbia Studios in New York in 1965 gebeurden 2 dingen. Al Cooper, en dat was een sessiegitarist, zat oorspronkelijk niet in de band. Hij vond dat hij de partij moest spelen en kroop achter het Hammond-orgel. Wat resulteerde in het legendarische onvoorspelbare orgelgeluid en het elektrische geluid. Het werd Dylan's eerste volwaardige rocknummer, Like a Rolling Stone. Want daar gaan we naar luisteren, luisteraars. Ja, en dat is natuurlijk ook een tekst die velen gebruiken als, wil je er eventjes uitbreken, dan is dit het nummer. Like a Rolling Stone.

Ja, luisteraars, daar gaan we al bijna. We zijn bijna het einde weer van dit programma van Lekkere Lange Tracks. Ik bedank uiteraard Remco Bologne. En we gaan eruit met een hele mooie van Lekkere van de Rolling Stones. Opgenomen al in 1969, maar uitgebracht in 1971. Brown Sugar. Take care. Maak wat moois van. En tot de volgende.

0: die hadden meegedaan aan een massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnol naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Natuurlijk, de intro van In Excess met een intro die dus eigenlijk voor veel luisteraars bekend is. Ook vanwege het feit dat ik dus dan ook heel vaak iets met muziek ga doen. En daar ben ik best een beetje trots op. Want schuin tegenover mij zit Johnny Laporte. En die is dus eigenlijk lid van de bekende bluesband The Barrel House. En die bestaat sinds 1974. Zijn even uit elkaar geweest. En dat was begin jaren 80. En toch weer opnieuw begonnen in 1993. Jullie wisselen wel eens van bezetting. Maar uiteindelijk is de originele bezetting steeds de basis van jullie optredens. En daar praat ik over. Ik denk dat het ook zo is, hè?
1: Klopt, klopt. Ja. Vanaf 1974 waren we dus met een aantal van degenen die in 1993 verder gegaan zijn. Alleen ja, zonder Guus.
0: Ja. De bezetting van de band is met Tineke Schoenmaker. En daar zit natuurlijk ook een heel verhaal aan vast. Mm-hmm. En dat kan je straks ook waarschijnlijk wel gaan vertellen. Johnny Laporte, gitaar. Guus Laporte, gitaar. Han van Dam, piano. Voor mij kon die gozer weergaloos piano spelen.
1: Ja, geweldig. Ja. Het was een genot om hem iedere keer te kunnen zien spelen.
0: En te horen.
1: Nee, maar goed, dan keek ik naar zijn handen hoe hij dat allemaal deed. En dan probeerde ik het thuis ook te doen. Dat lukte niet.
0: Bob Dros, drums. En Jan Willem Zichting, bas, dubbelbas en accordeon. Gebruikten jullie die accordeon ook wel vaker?
1: Ja, regelmatig als we daar zin in hadden ook. Maar voornamelijk op plekken waar het gewoon goed daartoe leende.
0: Kleine dus, podia.
1: Ja, niet op een bluesfestival of zo.
0: Nee.
1: Maar gewoon kleine podia.
0: Oké. Dan kijk ik even van naar het muzikale portret van Johnny zelf. Je hebt je voorkeurmuziek uitgekozen. Er zit natuurlijk veel bluesmuziek in, maar ook jazz, Stones en Beatles. Mm-hmm. Daarnaast ben je schrijver en heb in december 2023 het boek Zwijgen, Zweeg, Gezwegen uitgebracht.
1: Ja.

0: En ik vertelde je net al, ik heb het in één dag uitgelezen.
1: Hmm.
0: En ja, het is traditie ook heel veel. Maar ja, goed, daar kom ik zo meteen op.
1: Mm-hmm.
0: Met de band hebben jullie tot 2025 gespeeld. En toen zijn jullie eigenlijk een klein beetje gestopt. Maar ik ga er misschien toch wel iets over vragen. Want jullie zijn waarschijnlijk zo ongelooflijk goed op elkaar ingespeeld. Dat jullie misschien nog een keer bijgeroepen worden voor iets waarin je dus weer een anderhalf, twee uur muziek kan maken. Heb je daar wel eens over gedacht?
1: Nou, we hebben met z'n allen afgesproken om het niet te doen. Maar zeg nooit, nooit, weet je wel. Wat dat betreft, ja, als een hele leuke aanbinding krijgen om ergens, of voor, ja, voor het goede. Hè?
0: Ja.
1: Ja, ik zou gewoon zeggen, gewoon doen. Okay. Maar ik ben niet de enige natuurlijk.
0: Nee, nee. Maar het is net zoals in een huwelijk. Van je hebt ups en downs.
1: Hmm.
0: En ja, je bent dus eigenlijk toch ook wel gewoon, ja, altijd met Berlhaus gebonden.
1: Hmm.
0: En dat heb je zelf ook wel.
1: Ja.
0: Oké, presentatie Jurgen Velpen en techniek Jaap Buijs. En natuurlijk ga ik dus muziek van jouw bandje draaien. Hmm. Berlhaus met Born to Die. Hmm. Die cd is natuurlijk ook genomineerd geweest. En,
1: ja.
0: En jullie hebben ook wat gewonnen.
1: Volgens mij hebben we een Edison ervoor gekregen.
0: Ja. Is redelijk, hè?
1: Ja, dat is wel aardig, toch?
0: Is goed. Hier is Berlhaus met Born to Die.

0: Barrel House met Born to Die. En Johnny Laporte, die schuin tegenover me zit. Uh-huh. En we hebben het er ook over dit nummer. En in dit nummer waren ook een aantal andere muziekstukken verweven. Hè? Uh-huh. Hoe was dat?
1: Ja, nou ja, ik vond het leuk. Dit nummer, dat leende zich ertoe om gewoon een solo in te doen. Die apart is, die anders is dan anderen. En ik heb dat in ongeveer 3 of 4 gedeeltes gedaan. Die solo, ja, begin ik met mijn eigen stijl eigenlijk. Die eerste chorus. En dan ga ik over naar... ik dacht iets van Danny Kirwin...
0: jazz,
1: van Fleetwood Mac. Nee, ja. Dat was toch niet het jazz gedeelte. Dat was toch... Maar ik ben ongeveer... Nou, tenminste, ik... Een heel erg fan van Danny Kirwin, die gitaar speelde bij Fleetwood Mac,
0: ja,
1: destijds.
0: Oh wel.
1: Onder andere.
0: Ja.
1: Maar dit was dus Jigsaw Puzzled Blues.
0: Oké. Die heb je er dan ingezet, hè?
1: Die heb ik erin gezet, gedeeltelijk. En ook een gedeelte van Thelonious Monk.
0: Mm-hmm.
1: Dat is eigenlijk gewoon een pianist, maar ik vond het gewoon het melodietje wat hij dan doet. Ja, dat wilde ik graag erin verwerken. En dan op het laatst dan heb ik een gedeelte van hoe Oscar Benton vroeger speelde. En ja, ik hield er gewoon van. Veel mensen zeiden van nou ja, een beetje rare gitarist. Maar ja, ik vond het gewoon geweldig wat hij deed.
0: Ja, maar omdat
1: hij ook anders was dan andere gitaristen.
0: Had je ook alle vrijheid om dus daar alles in te doen wat je er leuk vond?
1: Ja. Ja, tenminste bij dit nummer van Barrel House. Ja,
0: ja, oké. Okay. Goed, we zijn eigenlijk aan het begin van het interview, van mm-hmm. het praatje. Van, jullie komen dus in Bergen aan. Hè, en ja, ja. Het sneeuwde, het was koud.
1: Ja.
0: Je was er gewoon helemaal niet aan gewend, hè?
1: Nee, kijk, we kwamen aan in onze korte broeken en noem maar op, totaal geen kleding. Ja, precies. Maar, en toen kwamen we in Nederland. En het was heel gek, want het was, ik 19 april was dat. En het sneeuwde. Dat was natuurlijk heel uitzonderlijk. Hè, dat het toen nog sneeuwde, maar toen wel, ja.
0: Ja.
1: En dat was een... wel een verrassing.
0: Maar is het dan ook een verrassing voor je om dus... zoiets mee te maken, hè, waarin je dus uit Indië kwam, uh-huh. en je komt dus in het koude Holland en je wordt daar ergens neergezet en je ziet maar hoe het verder gaat. Hè.
1: Ja, ja.
0: Zo ging het toch?
1: Zo ging het en dat geldt natuurlijk voor alle mensen die destijds ervoor gekozen hadden om naar Nederland te komen. Je komt gewoon in het ongewisse. Je weet niet waar je terechtkomt. En van de ene verrassing in de andere. En de kou was er één van.
0: Ja. Oké, even terug naar de muziek. Guus die kon redelijk goed gitaar spelen.
1: In het begin?
0: Ja.
1: Ja, heel goed. Nou, toen speelde
0: zeg
1: ik nog...
0: Zeg je netjes?
1: Ja, nee, heel goed. Ja, nee, want ik speelde toen nog geen gitaar.
0: Nee.
1: Ik keek alleen maar naar de bandleden. Ja, en Oscar kwam ook bij ons thuis toen vroeger.
0: Ja. Oscar Benton?
1: Ja, Oscar Benton. En aanvankelijk speelde hij dus in een schoolband. En dat is later John Revelator geworden. Dat is ook een hele bekende band geworden. Een bluesband geworden eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: En ja, die kwamen allemaal bij ons thuis. Dus ik stond echt... ik was nog met de Beatles bezig eigenlijk. Ik was helemaal niet aan toe aan blues te denken.
0: Nee, maar ik denk ook dat je dan helemaal gek bent van de Beatles.
1: Ja.
0: Dat je dus dan ook zegt van... Oké, dat wil ik dus misschien eventueel toch een keer misschien gaan doen. Maar je kon helemaal geen gitaar spelen.
1: Nee, ik kon geen gitaar spelen. En toen ging ik proberen dan de Beatles te spelen. Maar dat was veel te moeilijk. En toen ben ik blues gaan spelen, inderdaad.
0: Ja, en blues speel je met 3 akkoorden.
1: Ja, maar goed, daar maak ik later op zelf meer van.
0: Daar komt er ook meer van.
1: Ja.
0: Maar goed, Guus die zit dus op een gegeven moment bij Oscar Benton.
1: Ja, hij begon bij Oscar Benton, inderdaad.
0: En hij was dus toch ook wel ook heel erg altijd met de muziek bezig.
1: Mm-hmm.
0: Maar, dan praat ik even naar jou... Zelf werkzaamheid en opeens kon je op een gitaar spelen. Want je was altijd bezig aan het oefenen.
1: Ja, ja. Als Guus weg was, dan pakte ik zijn gitaar. Want hij vond het. Ik merkte gewoon dat hij dat niet prettig vond als hij thuis was, dat ik dan op die gitaar speelde.
0: Ja.
1: Hij wilde zelf erop spelen. Dus, maar zodra hij weg was, dan ging ik.
0: En wanneer kende je het? Hoe lang heb je erover gedaan?
1: Nou, niet zo lang eigenlijk. Ik bedoel, eigenlijk heb ik het ook niet van Guus geleerd. Maar eerder van andere gitaristen in die bij ons thuis kwamen. Van Jos de Wilde onder andere. Die dan, want ik kende dan de eerste twee akkoorden. Maar het derde akkoord, dat wist ik niet. En toen heb ik toen moeten vragen aan andere gitaristen eigenlijk.
0: En, om te kijken of je dat kon spelen.
1: Of ik, ja, het derde akkoord, dat was natuurlijk wel heel belangrijk, hè, de dominant.
0: Ja. Volgende nummer is ook een nummer van Barrel House, Hard Time Killing Floor.
1: Ja.
0: En het is live.
1: Is het live?
0: Het is live. En ik kon het op twee manieren kon ik het gewoon nemen. Maar volgens mij is het live te spelen. En het applaus is maar even heel kort. En dat hoor je, dat zien we vanzelf wel. Maar goed, daar heb je dus op dit moment eigenlijk al een redelijk belangrijk punt in. Hè?
1: Ik ben benieuwd welke versie jij dan zo meteen gaat draaien. Want Hard Time Killing Floor hebben wij opgenomen met Mongols keelklankzangers.
0: Ik ben heel benieuwd. Hier is Barrel House met Hard Time Killing Floor.

0: Dit was Barrelhouse met Hard Time Killing Floor. Even, je had het ook over een andere versie, hè?
1: Nou ja, de originele versie. Dat is gewoon in de studio opgenomen met Mongols keelklankzangers. En die speelden dan ook mee met hun instrumenten. En dat was een heel apart project.
0: Hoe was dat voor Tineke Schoenmaker? Want zij is een blueszangeres in optima forma in alles. Hè? Hoe vond zij het dat dus op deze manier dat ze dus begeleid werd?
1: Ja, ook apart. En ze vonden het echt een uitdaging. En het is heel goed uitgepakt eigenlijk. Dus ze was er verder ontzettend tevreden over. Maar ze bleef gewoon, ondanks een heel andere begeleiding, gewoon die blues zingen. En dat is, het is echt werelds.
0: Dat is echt Tineke Schoenmaker ook.
1: Ja.
0: Helemaal,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Oké, nog even terug naar je manier van leven, opvoeding en dat soort dingen meer.
1: Mm-hmm.
0: Enorme invloed van Eric Clapton en Peter Green, hè?
1: Absoluut, ja.
0: In wat opzicht?
1: Zoals zij dan zo leren in de blues. Hè? En dat sprak mij nog het meeste aan in het begin. Toen ik zelf begon met gitaarspelen. Guus die had altijd platen thuis die draaide. En ook de andere van zijn band. Allemaal John Lee Hooker en Lightning Hopkins. Al die grootheden, weet je, Robert Johnson. Maar daar had ik niet zoveel mee. Want dat was voor mij ongrijpbaar, te moeilijk. Ik begreep het niet zo. En ook omdat zij dus niet schema's hadden ze er nooit van gehoord. John Lee Hooker, die speelde nooit in een schema. En dat had je dus bij Clapton en Peter Green en John Mayall. Had je dat dus wel. Die hielden zich echt aan die drie akkoorden.
0: Oké, maar ik heb je net al iets verteld over het concert van John Mayall dat ik toen in Amsterdam heb gezien.
1: Ja.
0: Waarin hij dus eigenlijk speelde zonder drums.
1: Mm-hmm.
0: Een basgitarist, een slaggitarist en hij zelf. En dat was werelds, weet je dat?
1: Ja.
0: Omdat je het helemaal niet bekend was. En je had het nog nooit gezien. En ik vond echt, Room to Move, dat nummer, dat ken je natuurlijk ook. Dat was eigenlijk ook in die richting. Maar dit is toch iets wat een man, iemand toch pakt. En dan denk ik dat het ook gebeurde als je dus Eric Clapton of Peter Green hoorde.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, en eigenlijk is het zo dat, en dat was ook de opvatting van John Mayall, dat hij dus naast dat hij hele goede bands had, hè, met hele goede muzikanten, deed hij ook projecten gewoon in zijn eentje. Of inderdaad, zoals al jij ook zei, dan een aantal muzikanten zonder drums. Ja, de blues leent zich daarvoor om dat soort dingen juist. En dat noem ik dan ook de vrijheid. En wat dat betreft ben ik blij dat ik blues ben gaan spelen. Want het betekent voor mij vrijheid.
0: Ja, wil ik juist zeggen, die vrijheid betekent dan heel veel voor je als gitarist.
1: Mm-hmm.
0: Oké. Even terug naar de Oscar Benton Blues Band.
1: Ja.
0: Je krijgt op een gegeven moment toch wel een beetje een vaste plaats binnen de band, hè?
1: Van de Oscar Benton Blues Band.
0: Eigenlijk wel. Hè? Want je begon eigenlijk. En het was voor jou even beginnen hoe het allemaal ging lopen.
1: Mm-hmm.
0: Volgens mij was je dus als gitarist, maar ook als mens al geaccepteerd in de band, binnen de band. Waarin je zei van jongens, dit vind ik fantastisch.
1: Ja, ik kan je het verhaal vertellen waar ik op een gegeven moment bij Oscar terecht kwam. Wil je dat horen? Heb je er tijd voor?
0: Ik heb alle tijd die ik wil. Nee,
1: nou ja, de band trad op in Dortmund. In een vrij grote zaal. Een beetje paradiso-achtig eigenlijk. Met ook een balkon en zo. En die zaal zat stampvol met 1200 man. En de Oscar Band en Blues Band trad daar op. Met een nieuwe drummer. Oscar die vroeg mij om mee te gaan. Toen dacht ik ook, waarom? Ik had nog nooit met een man gesproken eigenlijk. En of ik het leuk vond om mee te gaan. Oké, dan ga ik mee. Prima. En toen heb ik de eerste set heb ik ze zien spelen uit het publiek eigenlijk. En dat ging voor geen meter. Want die nieuwe drummer, Ja, het was een goede drummer, maar die ging alle kanten op. Die had zich een heel andere voorstelling waarschijnlijk van drummen. Maar toen kwam ik in de pauze naar de kleedkamer toe. En daar was een stemming naar het. Oscar zat te bilderen en die zat echt. Op een gegeven moment.
0: Zo slecht was het.
1: Het was heel slecht. Ja. En hij wilde eigenlijk niet meer verder gaan. Maar toen zei hij van we moeten verder, maar. Dan gaan we het heel anders doen. Toen heeft hij tegen Jan Willem gezegd. Jan Willem was toen de bassist, Jan Willem Slichting. Mm-hmm. Later ook bij Berlhaus.
0: Ja.
1: Dat was oorspronkelijk een drummer. Dus hij zei tegen Jan Willem. Jan Willem, jij gaat drummen. Jan Willem zei van
0: dan moet het maar.
1: Dan moet het maar, hè. Ja. En hij zei tegen Guus die toen gitarist was, zei hij, Guus, jij gaat bassen. Ja, maar ik heb nooit gebast. Jij gaat bassen.
0: Mm-hmm.
1: Han bleef gewoon piano spelen. En toen riep hij mij.
0: Een weergaloze pianiste.
1: Ja, geweldig.
0: Oké, ga door.
1: En op een gegeven moment, Johnny, waar ben jij? Weet je wel? Dus ik zat in een hoekje, want ik was helemaal geschrokken van die hele sfeer daar. En,
0: de boosheid.
1: Wat die Oscar allemaal zat te doen. En ik ben hier, jij gaat gitaar spelen. Ik zeg, maar ik kan nauwelijks gitaar spelen. Ik speel alleen maar in schoolbandjes, weet je wel. Hij zegt, jij gaat gitaar. Ik heb jou één keer zien spelen, dat is goed.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat zijn we toen gaan doen. We zijn de tweede set begonnen. En dat was een nummer, dat heet How Many More Years. En dat duurde 40 minuten altijd. Het was een en al improvisatie. Ja. In die tijd was dat zo. En ik heb op Guus gitaar gespeeld. Het was meteen een Gibson SG. En dat is heerlijk natuurlijk. En een enorm grote versterker. Zo'n kast, twee kasten op elkaar, weet je wel.
0: Het was jouw binnenkomst eigenlijk.
1: Dat was mijn eerste optreden op een groot podium. Ja. Voor enorm veel publiek. En ik kon gewoon die vrijheid pakken die ik wilde. Want het was een en al improvisatie. Ik wist hoe die nummers gingen allemaal daarna. En dat was mijn eerste optreden.
0: Oké. Ik ga ook weer muziek draaien.
1: Ik wou alleen nog maar vertellen.
0: Ja, dat mag. Volgende nummer is ook een nummer van Berlhaus, Far East. Eigenlijk ook een klein beetje toen in de nadagen. Hè?
1: Far East is, wanneer is het uitgekomen?
0: Ja,
1: welke opheven?
0: Ja, het was halverwege, dacht ik. Ja, iets in die geest. Maar goed.
1: Ik ken het niet meer eigenlijk.
0: Het is
1: jaren 80 kan
0: het? Ja. Maar toen zaten we er eigenlijk ook een klein
1: beetje. Of nee, kijk, voor eerst heb ik geschreven. Dat was, 90. Dat was
0: begin.
1: In zijn tweede periode.
0: Ja, ik wou zeggen, de tweede periode dat jullie bezig waren.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk ook iets wat ik het toen straks al zei. Van iets wat jullie ook gewend waren om dus te kunnen spelen. Mm-hmm. Met elkaar.
1: Ja.
0: En zonder enig probleem. Hier is Berlhaus met Far East.

0: Barrelhouse met het nummer Far East. En tegenover zit John Laporte. En dat is dus de gitarist van Barrelhouse. En dit nummer kwam ook van zijn gitaar af.
1: Ja, klopt. En ik heb het nummer geleend van Duke Ellington. Mm-hmm. Het was door hem geschreven en... oorspronkelijk geschreven voor saxofoon. Ik dacht dat Johnny Hodges dat gespeeld had toen. Maar ik vond het zo'n mooi intro wat hij had gebruikt. En ja, dat deed me echt denken aan Indische muziek, Indo-rock. Het deed me ook, ja, de jazz. Dat was mijn link met jazz eigenlijk ook.
0: Ik denk ook dat je dus bepaalde intro's ook de jazz heel vaak gebruikt. Hè?
1: Zeker.
0: En daar kan je dus heel veel dingen mee doen. Ook improviseren.
1: Ja.
0: In alles, hè?
1: Enorm.
0: Enorm. Ja. Oké, okay, goed. Jullie treden op in Alkmaar. En er is een dametje die komt vragen of zeggen van mag ik een keer meespelen?
1: Ja, dat was na Oscar Benton.
0: Ja.
1: Toen was Oscar Benton dus solo gaan spelen. En toen zijn wij qua band nog verder gegaan met instrumentaal eigenlijk. Met Han van Dam en Bob Drols en Jan Willem Slichting. Guus was er niet in die tijd.
0: Wie zong er toen?
1: Niemand. We speelden instrumentaal.
0: Ja.
1: Een halfjaartje. Maar intussen waren we wel aan het ontdekken of aan het zoeken eigenlijk naar iemand die kon zingen. En we speelden veel op sessies en zo. Toen gingen we gewoon heen. Nou, en bij een sessie in Alkmaar kwamen we Tiendeke tegen.
0: En die kwam spontaan naar het podium. En die zei van, zou het mogelijk zijn dat ik wat met jullie mee mag zingen?
1: Ja, ja, bij sessies dan speel je met iedereen die er maar is.
0: Ja.
1: En ja, zij kwam ook spontaan naar ons toe. Om te vragen of ze dan twee nummers mocht zingen. En we hebben haar toen meteen gevraagd om het optreden wat we dan een paar weken daarna hadden in Edam om mee te doen.
0: Hoe komt zij erin? Ik bedoelde mij te zeggen van jullie zijn echt een soort met mannengemeenschap.
1: Uh-huh.
0: Hè, die dus blues spelen.
1: Uh-huh.
0: En daar komt iemand binnen die ten eerste fantastisch goed kan zingen. Mm-hmm. Want daardoor kwam ze er ook bij. Maar ik kan me voorstellen dat het voor jullie even wennen was om dus in plaats van een zanger een zangeres erbij te hebben.
1: Ja, Tiendeke was natuurlijk een heel ander verhaal dan Oscar Benton.
0: Ja.
1: En we vonden het niet erg, want zoals Tiendeke dan de blues zong, dat was echt gewoon, ja, op een heel andere manier dan Oscar. Ja, een vrouw. Maar ja, zo ontzettend, gewoon heel eerlijk, weet je. Ik bedoel, je kan ook blues gewoon nadoen. Hè? Maar zoals Tiendeke dat zong, dat was dan echt zoals zij was.
0: En de band sluit er ook helemaal op aan. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Op haar manier van zingen. Ja. Waarin je zegt van, dit is het gewoon. Ja,
1: ja
0: toch?
1: Ja, ja, ja.
0: Van mij heb je er nooit over gedacht om te denken van, om te zeggen van, jongens, we moeten er weer een zanger bij hebben.
1: Nee, nee, nee.
0: Die hebben er nooit over gesproken, nooit over. Ook omdat ze dus gewoon helemaal een member van de band was.
1: Ja, ja.
0: Een familielid van de band.
1: Een familielid van de band. En wij wilden, ja, Tiendeke heel graag ondersteunen. Hè? Altijd gewoon, zij is dan de leadzanger. Zangeres. En dan doen wij niet allerlei dingen die haar dan weg zou kunnen drukken of zo. Het is altijd, net als bij de Stones, Mick Jagger is ook degene die alles draagt.
0: Ja. En waarin dus de anderen meelopen.
1: Ja.
0: En eigenlijk zonder enige oppositie.
1: Geen sterrenlures aan de zijkant.
0: Nee, totaal niet. Hè?
1: Nee.
0: Kijk, en dan zit je gewoon heel lekker in je vel als groep zijnde.
1: Ja, nou ja, maar kijk, zo heb ik me altijd op willen stellen. Want toen ik Elko Gelling voor het eerst zag, samen met Harry Musquet optreden. En dat was echt geweldig, vond ik dat. En toen dacht ik ook, ja, nou, die rol wil ik ook doen. Gewoon ondersteunen van de zanger, weet je wel. En dat is toch wel voor mij een aanleiding geweest om gitarist te worden.
0: Oké. Okay. Ik ga bij het volgende nummer ga ik toch even iets persoonlijks vragen.
1: Mm-hmm.
0: Want Alle muziek die we dus hier draaien, dat is allemaal te vinden op Spotify. Maar één is erbij waarin we dus... waarin ik dus eigenlijk moest zoeken. En ik moest dus ook gewoon eigenlijk via andere kanalen het nummer vinden. Want je hebt het zelf aan mij doorgegeven. Want het is namelijk Jules Boogie.
1: Jules Boogie, ja.
0: En jij kan vertellen wie Jules Boogie speelt.
1: Ja, Jules Boogie is gespeeld door mijn zoon, Julian. Julian Rijken heet hij oorspronkelijk. Maar ja. Hij noemt zichzelf Jules Rich. En ik noem mezelf Johnny Laporte. Dus ja. Wat dat betreft geef ik God gelijk. Hij met Jules Boogie heeft hij op een gegeven moment op YouTube gezet. En daar had hij 3 miljoen views op. Allemaal Amerikanen die dat geweldig vonden. En 3 miljoen is natuurlijk gigantisch veel.
0: Het is ook de piano die hij speelt. Hè?
1: Hij speelt boogie woogie, ja.
0: Is hij ook een begenadigd pianist?
1: Hij is een begenadigd, ja hoor. Maar hij speelt dus wel alleen maar die stijl.
0: Alleen maar boogie woogie?
1: Boogie woogie, ja.
0: En kan hij dan nooit de Moonshine-sonate zo gaan...
1: Aanvankelijk had hij ook wel heel andere stijlen, hoor. Die speelde.
0: Klassiek? Maar,
1: wel heel melodieus. En dat vond ik ook prachtig. En dat kan hij dus ook goed. Maar voornamelijk Boogie Woogie speelt hij.
0: Zou hij ook beroepsmuzikant willen worden?
1: Ik denk het niet, want hij heeft zoveel andere interesses.
0: Oké.
1: Wat dat betreft...
0: Ik herken het helemaal, want elke zoon heeft zijn eigen stijl. Ja, toch? Ja. Oké. Hier heb je Jules Rich met Jules Boogie.

0: Ja, dat was zo'n lief. Die dus toch ook wel op een fenomenale manier de piano bespeelt. Hè?
1: Ja, ja.
0: Doet hij dat al lang?
1: Ja, 10 jaar of zo. Ik weet het niet, ja.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat je gewoon op een gegeven moment zegt van jongens, hij speelt zo goed piano. Uh-huh. Hij zou iets misschien kunnen gaan doen in een band, maar dat wilde hij dus niet. Hè?
1: Nou, ik heb wel met hem opgetreden.
0: Oké, en hoe was dat?
1: Ja, geweldig. En dat was dan gewoon ook, dat deed ik wel meer. Deed ik gewoon bluesnummers en deed ik wat Indische liedjes. En Jules die begeleidde dan. Maar niet alleen op piano, maar hij was dan meer drummer.
0: Oké. Okay.
1: Hij kan ook goed, ontzettend goed drummen. Dus hij
0: hoe groot was de band dan?
1: Man of 4 of zo.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Was het een soort familieband?
1: Ja, ook een neef van ons, een Indische jongen. En qua, ja, Jules speelde dan piano. Ja, hij heeft ook nog Oscar Bent begeleid toen in zijn latere periode.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, dus. Ik herken het wel een beetje, want binnen de Molukse familie bij ons is ook zo dat we hebben dus zelf ook een familieband. Hè?
1: Ja, ja.
0: En die dus op feesten, partijen en zo ook altijd speelt. En dat zijn dus allemaal muzikanten. Ja, in de goede zin. Gewoon die ze leuk vinden. En dat vind je zo waarschijnlijk ook.
1: Ja, vroeger hadden we aan de keukentafel constant dat we muziek maakten.
0: Ja.
1: Iedereen zingen en dansen en noem maar op. Dat was heerlijk.
0: Oké. Okay. We gaan even door naar het nummer van... ik zeg het nummer, maar het heet Session. En dat was dus jazz georiënteerd. En je hebt dus Albert Collins daar als liedzanger. Hoe ben je dus daar in hemelsnaam opgekomen? Op een gegeven moment had je dus Albert Collins, die begeleidde jullie. Of jij begeleidde hem.
1: Ja.
0: En hoe ben je aan Albert Collins gekomen?
1: Nou ja, dat was... Kijk, vanuit Tross Session kregen wij het verzoek om te spelen.
0: Jazz.
1: In dat programma, Session. En dat is een live programma. Daar speel je live. En toen hadden zij het idee van, ja, vinden jullie het ook leuk om in combinatie met een Amerikaan dat optreden te doen. Ja, dat vonden we hartstikke leuk natuurlijk, weet je wel. Ik bedoel, dat is alleen maar een eer om dat te kunnen doen. En toen hebben we gekozen voor... toen gingen we zoeken naar iemand die daartoe geschikt was. En toen aanvankelijk hadden we Otis Rush gevraagd om te komen. Maar die wilde niet in het vliegtuig stappen. Ja, toen niet. Maar later is hij wel nog naar Nederland gekomen. Nou, toen moesten we dus iemand anders zien te vinden. En toen vonden we... Albert Collins, die vond het leuk om om te komen. En die was toen ook gekomen. En die landde op een gegeven moment in Luxemburg. En toen kwam hij met de auto hierheen. En toen zijn we meteen gaan repeteren. Want de volgende dag, toen moesten we dus...
0: Spelen
1: en live. Hè? En het mooie was van bij Albert. Ja, die kenden wij dan. Want we hadden al een paar nummers van hem opgenomen op ons album, eerste album. En toen gingen wij dus zeggen van nou dat en dat, dat nummer. En het mooie was, een aantal van die nummers kende hij niet eens. Want die speelde hij lang niet meer. En is that me? Weet je wel. En dat was een geweldige man. Enorm veel plezier mee gehad, inderdaad.
0: Maar hij is jullie ook wel een beetje dankbaar, hè? Want zijn leven werd na dit optreden totaal anders. Hè? Hij werd populair, beroemd. Ja,
1: ja, kijk, als je terugkomt in Amerika vanuit Europa en je hebt hier in Europa op tv gespeeld.
0: Ja.
1: Dan stijg je gewoon in de achting. En ik vond het ook zo mooi. Want toen hadden we dus met hem al 2 keer sessies gedaan. Optredens. En op een gegeven moment zag ik Albert Collins bij Live Aid. Nou ja, dat wil dus zeggen dat je wereldberoemd geworden bent.
0: Ja.
1: En iedere keer als je dan ook in Nederland was. Met name op het North Sea Jazz Festival. Dan zei hij ook tegen het publiek van... Thanks to Barrel House, I'm here. Weet je wel, dat vond ik zo... Nou, ik kreeg gewoon kippenvel toen ik dat hoorde.
0: Nou, het is toch fantastisch dat iemand zo reageert. Hè? Ja. Ik wil even een beetje terugvallen op een aantal dingen. Ik las dus ook op een gegeven moment Boudewijn de Groot als producer.
1: Bij Oscar, ja. Ja. Nou ja, dat was... ja, sorry Boudewijn, maar dat was niet zo'n succes.
0: Nee, hè? Dat hoorde.
1: Het was wel een succes, maar dat Oscar Band en Blues Band niet te danken aan Boudewijn, laat ik het zo zeggen. Ja. Want ik weet nog goed dat... ik was er ook bij toen Boudewijn er was. En toen vroeg hij aan Han van Dam, die dus gewoon een blues- en boogie-woogie pianist is, vroeg hij, kun je dit nummer een beetje barokkig spelen? Nou ja, toen moesten we zo lachen. Maar het was niet eens een grapje van
0: Baden. Nee, serieus, hè?
1: Dat was echt serieus. Maar goed, ik kan me wel voorstellen, hij was producer. En hij wilde ons in de richting van, ja, het commercieel, weet je wel. En,
0: dat is niks voor jullie.
1: Ja, Rick van Linden, die, dat is van Exception. Ja. Dat was dus iemand die gewoon klassiek muziek commercieel maakte. Nou, dat wilde hij bij ons ook, Boudewijn waarschijnlijk. Maar ja, aangezien Han niet brokkig kon spelen, hebben wij dat maar gewoon.
0: En ik noem er nog één. Jaap Dekker.
1: Jaap Dekker.
0: Pianoman. Die wilde jou een gitaar laten spelen.
1: Nou, hij ging zich bemoeien met mijn gitaarspel. En toen zei hij van... Hey, mag ik even je gitaar... Mag ik er even op spelen? Misschien kun je het zo doen. Nou, toen ging hij spelen. Nou, dat sloeg helemaal nergens op. En op een gegeven moment na een kwartier zei hij... Nou, eigenlijk kan ik ook helemaal geen gitaar spelen. Weet je wel?
0: Was hij eerlijk in, hè?
1: Ja, hij was er eerlijk in. Dat vond ik wel grappig.
0: Oké. Ik ga naar een volgend nummer. En dat is... Misschien ook enigszins bluesy getint. Maar het is wel een groepje waarin je dus misschien moeite vroeger mee had... om dus eventueel gitaar mee te kunnen spelen. En dan praat ik over de Beatles. Hè. Mm-hmm. Als ik dit nummer wordt ook helemaal niet zo vaak gevraagd. Omdat sommige mensen het misschien een moeilijk nummer vinden, of niet?
1: Ik vind het een van de mooiste nummers van de Beatles.
0: Ja.
1: En dat is de flip side van Get Back.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En dat nummer, dat heeft enorm veel met blues te maken. Ook zoals het gezongen is door John Lennon. En samen met Paul McCartney natuurlijk. Maar ook de akkoorden die ze gebruiken. Hè, het nummer staat in E. En dan wordt op een gegeven moment...
0: Wat bedoel je met E in E?
1: Met een E, een I eigenlijk.
0: Oh ja?
1: Dus ook het akkoord E.
0: Ja, ja, ik ben A-muzikaal.
1: Oh ja, nou ja, goed. In ieder geval voor de luisteraar.
0: Ja.
1: En in feite staat het nummer alleen maar in twee akkoorden.
0: Zou je het als band ook kunnen spelen?
1: Nee.
0: Heb je wel eens over nagedacht?
1: Ja, ik ga het wel doen, want ik vind het een uitdaging. Het is een prachtig arrangement wat ze geschreven met een fantastisch arrangement van gitaar van George Harrison. En sowieso. En dan ook Billy Preston.
0: Ja,
1: geweldig. Ja, zo ontzettend soulful gespeeld.
0: Oké. Hier zijn de Beatles met Don't Let Me Down.

0: Dat waren natuurlijk de Beatles met John Lennon in de lead.
1: Ja.
0: Voor jou iets wat je dus ook fantastisch vindt.
1: Ja.
0: Het nummer Don't Let Me Down. Waarom vind je het zo'n fantastisch nummer?
1: Omdat het een van de bluesnummers is van de Beatles. It's so bluesy. En wat dat betreft heb je zoveel vrijheid ook in de blues in feite. En John Lennon, ja, dat is natuurlijk, die kon het ontzettend goed zingen, de blues. Ja.
0: En dat heeft hij ook in zich, hè?
1: Ja, ja.
0: Daar kan hij zich ook in laten horen, in alles. En dat is natuurlijk heel veel.
1: En dan dat gitaarspel van George Harrison.
0: Ja. Ja. Ik ga even verder met The Barrel House. Mm-hmm. Hoe kom je dus aan de ontmoeting met Hans Dulfer? En aan Candy Dulfer?
1: aan Candy natuurlijk via Hans.
0: Ja, oké. Als laatste natuurlijk.
1: En op een gegeven moment nam Hans, zei hij van tegen ons. Hey, ik neem mijn dochter mee hoor.
0: Ze was 11.
1: Ze was 11. En mocht zij een liedje zingen? Een liedje meespelen. De solo van Beware. Ja, tuurlijk. Hartstikke leuk. Nou, dat ging ze dan gewoon doen. Dus dat was de kennismaking met Candy. Geweldig dat ze daarna wereldberoemd werd natuurlijk. Maar met Hans, dat was ook een heel verhaal. Op een gegeven moment speelde op een soort festival, indoor. Dat was een grote zaal. En er stonden twee podia. Eentje die stond hier en de andere stond schuin er tegenover. En we wisten dat Hans al gespeeld had. En wij begonnen dan later op het andere podium te spelen. En op een gegeven moment, tijdens dat we speelden, misschien was het wel tijdens Beware, hoorden we saxofoon. En Hans die speelde dus aan de overkant gewoon mee met ons. Ja. En zo zijn we dus aan Hans gekomen. Nou, dat was ontzettend leuk was dat. Toen we dus weggingen, toen vroeg Hans van, waar spelen jullie over 2 weken of volgende week? Waar spelen jullie dan? Nou, daar en daar. Nou, verder niks afgesproken, maar hij was er ook. En hij speelde gewoon mee toen.
0: Nou, hij was hier ook een gigant, hè? Bij het Goud 6 Festival.
1: Ah, ja.
0: Altijd in een kroeg hier in Gouda, die altijd afgeladen vol was. Mm-hmm. Omdat hij speelde.
1: Ja. Ja, maar Hans is natuurlijk ook iemand die. En waarom die met ons speelde? Want hij

0: andere blazers mee. En ja, na ons is hij, geloof ik, heavy metal gaan doen of zo. Dat is echt ongelooflijk. Ja, iemand die
1: een duizendpoot, hè?
0: Constant zoekende was naar. De...
1: Maar dat hebben jullie toch ook?
0: Hebben wij ook wel, ja. Wij hebben het ook. Dat, nou ja, gewoon zoeken naar... Met de vrijheid die je hebt...
1: Okay.
0: Kun je gewoon ook naar de randen toe.
1: Nou kom ik toch met een punt... wat dus toch wel iets is... waarvan je zegt van ja... want in 85... dan is de rekker een beetje uit, hè. Tinker Schoenmaker gaat zingen bij Rob van Donselaar... van de Bintanks. En Jan-Willem Stichting... die stopt ermee. Ja. Dus het is al een groot gedeelte van de band die dus ermee stopt. Mm-hmm. Hoe was dat voor jullie?
0: Eigenlijk zijn we niet gestopt daarna. Want we zijn gewoon doorgegaan. En toen Tineke dus met Rob ging spelen bij One Two. Toen zijn wij we zijn nog even met Berlhaus verder gegaan.
1: Ja, Oscar Benten die vraagt jullie toch...
0: Nog even met een zangeres hebben we gespeeld. Okay. Met Joni de Boer.
1: Ja.
0: En dat was misschien ook anderhalf jaar. We hebben zelfs ook een album uitgebracht. En toen zijn we daarna definitief gestopt. En ongeveer 3 weken daarna stond Oscar al met ons te spelen. Want die had op dat moment ook eventjes een soort zoekperiode. En toen zijn we met Oscar 5 jaar gaan spelen.
1: Maar het was niet wat jullie wilden. Uiteindelijk. Want het was toch een periode waarin je zei van ja... we zijn dus eigenlijk als vriendengroep zijn een beetje uit elkaar gegaan. En dan kom je toch weer bij elkaar terug. Mm-hmm. Uiteindelijk. Ja, toch?
0: Ja, ook omdat met Oscar gewoon niet...
1: Het was niet wat het was.
0: Nou, het was het wel, maar je hield het niet lang vol. Het was een herhaling van hetgene wat je gedaan had. En eigenlijk deed het meer omdat het kon. Het was niet zo dat je jezelf ontwikkelde of zo. En wat dat betreft hoefde dat voor ons ook niet echt lang te duren.
1: Speelde dat al voor jullie mee uiteindelijk? Dat je zegt van jongens, ik wil wat anders. Of ik wil even stoppen. Of ik wil rust en zo. Of zei je van, het ging wel weer verder. Want ik ga even terug naar Arnhem. Mm-hmm. Want ik krijg een soort van reunieconcert. Dat was een daverend succes. Hè?
0: Arnhem?
1: Ja.
0: Ja, sorry hoor.
1: Reunie in Arnhem. Ja, als je dus, dat was in 93.
0: Oh, toen we voor het eerst weer met Tineke gingen spelen.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En dat was een daverend succes.
0: Ja.
1: Want ik denk dat het bij iedereen een boost gaf... dat jullie dus weer een waanzinnig goed concert neerzetten. Mm-hmm. Ja, toch?
0: Mm-hmm.
1: Ook bij jezelf, hè?
0: Ja, ook voor onszelf. Kijk, anders begin je er niet aan. Dat is één. En met Oscar, dat was een mooie periode. Maar dat was gewoon, op een gegeven moment hebben we dat afgesloten. En dan ga je aan iets nieuws beginnen. En dat was in feite ook iets nieuws wat we gingen doen.
1: Wat nieuws dan? Wat?
0: Nou, ook al was het, hebben we 10 jaar met Berlhaus getoerd. Toen we weer begonnen, is het toch, je bent met z'n allen veranderd. En je gaat toch weer kijken van, nou, wat gaat er gebeuren, weet je wel? En we hebben ook niet echt stilgestaan. We zijn gewoon weer opnieuw ons gaan ontwikkelen. Dat is, en dat was het fijne van die periode met Berlhaus.
1: Nou, ik denk ook dat je dan op een gegeven moment ook het gevoel en het idee hebt van... we zijn er weer.
0: Ja, ja. Nou ja, dat merkte je ook aan het publiek.
1: Ja, want die hadden jullie waarschijnlijk enorm geweest. Want jullie hebben natuurlijk ook een vaste schare fans.
0: Ja, ja, ik denk dat ook de reden is waarom in dat boek De Nederblues. Heb je dat boek al gelezen?
1: Nou, ik wil hem via de bibliotheek ik wil hem lezen.
0: Ja.
1: Maar daar staat natuurlijk alles over in, hè?
0: Alles staat erin over de Nederblues. En voor ons, zeker voor mij, is het een eer om daar bij Berlhaus ging genoemd te worden. En ook bij Oscar Benten. En ook bij Oscar Benten in zijn latere periode. Hè. Dus, wat dat betreft ben ik aardig erin vertegenwoordigd in het boek.
1: Nou, jullie krijgen ook de nodige vaantjes. Want Berlhaus is opgenomen in de Dutch Blues Hall of Fame.

0: Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk al heel wat.
1: Ja, zeker.
0: Dat is natuurlijk al heel wat. Dat je dus in de Dutch Blues Hall of Fame terechtkomt. Ja. Want er waren natuurlijk wel de nodige bluesbandjes die misschien daar ook een beetje... Ja, eigenlijk dachten van misschien hebben wij er ook wel geleden. Maar jullie waren onverslaanbaar, hè?
1: Ja, ja, iedere keer waren we ook verbaasd dat we...
0: Waarom verbaasd?
1: Ja, verbaasd gewoon. Ik bedoel, dat we daar nooit mee bezig zijn geweest om ons heen te kijken van nou, doe. Nee, ja, gewoon, we waren Berlhuis.
0: Maar bij jullie manier van spelen zit in 150% gevoel, 150% spontaniteit, mm-hmm. 150% mentaliteit. Waarin je dus zegt van jongens, we gaan er ook voor. Mm-hmm. Want niemand gaat ontevreden naar huis als ze jullie hebben zien spelen. Mm-hmm. Zeg ik het netjes?
1: Ja, dat zeg je heel mooi. Ja, ja goed, ja, dat was ook zo. Ja, dat, wat dat betreft... hebben we alleen maar gewoon heel lovende reacties op.
0: Ja, en dan dus ook... je kreeg dus de Jazz Publieksprijs voor het album Almost There.
1: Almost There, ja.
0: Is het hetzelfde als de beste bluesband van Nederland?
1: Ja,
0: kun je het vergelijken?
1: Ja. Nou ja, goed, we hebben al een tweede Edison ook gekregen.
0: Daar kom ik ook zo op. Die heb ik staan.
1: Ja, en wat dat betreft is het natuurlijk ook een soort bekroning... waarbij je kan zeggen van ja, het beste bluesband van Nederland. Maar ja, zo heb ik het nooit gezien, hoor.
0: Ja, maar wat is... Ik vind het enorm belangrijk... dat je dus een Edison Jazz World Document 2020 voor box 45 years on the road. Mm-hmm. Dat geeft me eigenlijk al iets van... Het is toch een waanzinnig dat je dus op die manier... gewoon al drie soorten met prijzen krijgt, maar toch anders. Ja, toch?
1: Ja. Nou ja, we hebben aardig wat prijzen in de wacht gesleept.
0: Nou, is toch fantastisch.
1: Ja, nu je het zegt, weet je wel. Ja, goed, nogmaals, ik ben er echt niet zo mee bezig geweest, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, maar
1: als ik achteraf kijk wat ik allemaal heb gedaan en heb mogen doen... Nou, het is echt best wel veel.
0: Ja, maar dat zie je wel, dat je het dus op deze manier zegt. Nee, het is gewoon zo. En dat vind ik gewoon onwijs. Maar even kijken van... 2024, want ik ga even een stapje verder. Zijn jullie dus aan het toeren geweest. Het was een soort van afscheidstournee. En ik noem het, de noemer is... Geen podium te klein, geen festival te groot. De manier waarop je zegt... Echt, geen podium te klein, geen festival te groot. Ja. Volgens mij heb je dus op elk podium... wat hier in Nederland is, heb je dus een beetje gespeeld. Hè?
1: Ja, behalve op bij Carré.
0: Pinkpop heb je gehad. Pinkpop heb je gehad, maar Carré niet.
1: Nee, Pinkpop niet. Maar wel 7 maal Noordzee Jazz.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk en de eerste editie van het Parkpop Festival, hè, wat inmiddels 300.000 mensen trekt.
0: Ja.
1: Daar hebben we als eerste gestaan eigenlijk, ook, maar dan ook als eerste band.
0: Ja, en dan denk je ervan, wat heb je dus eigenlijk niet gehad?
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, ook, ja, dat klopt.
0: Oké. Even een vraagje. Ik ben natuurlijk aan het spitten geweest naar jullie verleden, maar ook hoe het is. En ik lees in Spotify dat je in de Duke of George in Australië naartoe gaan. Is dat klopt? Is dat een vakantiereis, een gezamenlijk optreden, of is dat niet zo? Dat las ik in Spotify.
1: Spotify?
0: Oh, dat zou wel niks zijn. Of het is die andere band.
1: Was het niet bij een andere band, ja. Nou, bij Erwin Java of zo.
0: Ja, nee, die niet. Oké. ik ga nu toch nog even een muziekje draaien. En dan ga ik je wat vragen over je boek. Want mm-hmm. dat vind ik ook heel belangrijk. Dat als item naar voren komt. Mm. En ik ga dus nu draaien John Mayall en de Bluesbreakers. En op de gitaar Eric Clapton. Mm-hmm. Jou wel bekend.
1: Ja, met Eric Clapton, daar ben ik mee begonnen. Hè. Met name die van in combinatie met John Mayall. En die hele LP is voor mij gewoon een soort bijbel.
0: Ja, hij is... Hoe heet hij nou... Ik heb hem dus... Vroeger heb ik hem heel vaak gedraaid. Mm-hmm. Omdat dus elk nummer gewoon fenomenaal was.
1: Ja.
0: Waarin dus ook John Mayle het soms overnam van Clapton, maar andersom ook.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En waarin dus de gitaar eigenlijk heel belangrijk was. Hè?
1: Ja, Clapton heeft gewoon op dat moment de wereld laten horen hoe bluesgitaar gespeeld wordt.
0: Ja. En hij komt weer, hè? Hij komt weer. Maar ik heb nu al denk 3 of 4 concerten wel nog gezien.
1: Mm-hmm.
0: En ik vind hem nog steeds waanzinnig. Maar we worden ook een dagje ouder. Dus,
1: ja, nee, maar weet je, je hebt gelijk. En wat dat betreft heb ik hem ook losgelaten op een gegeven moment.
0: Ja.
1: Ben ik het niet meer gaan volgen. Eigenlijk was het al heel snel na de Cream. Dacht ik van, nou oké, okay, weet je, andere de kans geven. Maar ja, hij heeft natuurlijk heel mooie dingen daarna ook nog gedaan. Maar...
0: Weet je wat een favoriet is van mij? River of Tears.
1: Ja, ja. Nou, prachtig, hè?
0: Ja, ja, vind ik heel mooi. Oké, hier is John Mayle met de Bluesbreakers. Met Eric Clapton on the lead. Met Hideaway.

0: Dat, ja, hij staat aan. Want we waren even aan het praten over sowieso welk nummer er dus over de boekbespreking gewoon komt. En dan praat ik dus toch over Oscar Benson. En precies het nummer, hoe heet het, John?
1: Bensonhurst Blues.
0: Ja, en ik heb het, op een of andere manier heb ik het er niet in staan. Maar ik heb het er maar even bijgeschreven. Maar het is voor mij een klein beetje onleesbaar. Dus ik ben blij dat ik dus iemand heb die dus gewoon precies weet van hoe het moet en hoe het gaat. Maar wat ik net al zei, dit was natuurlijk John Mayall met de Bluesbreakers. Eric Clapton op de leadgitaar met Hide Away. We gaan toch even naar de boekbespreking. Want naast zijn gitaar is het boek natuurlijk bij John ook heel belangrijk. Tenminste, lijkt mij. Want als je gewoon gaat zitten en je denkt van ik ga wat schrijven, dan ben je toch wel een poosje bezig. Maar je hebt toch aardig wat bladzijden geschreven. Hoe kwam dat?
1: Hoe kwam dat?
0: Nou, ja, had je zo'n inspiratie? Ik bedoel,
1: ik begon met schrijven op het moment dat binnen Nederland verklaard werd dat Nederland dat er corona was. Hè. En toen kregen we te horen dat we voorlopig optredens dat er niet in zat. En toen, toen ben ik gewoon uit verveling. Nou, niet uit verveling, maar gewoon van dan hebben we al ruimte om gewoon dingen te doen die je leuk vindt. En toen ben ik gaan schrijven. En ik heb nooit geschreven eigenlijk. Ja, ik schreef vroeger wel veel op mijn werk voor projecten en zo. Maar ik ben achter de computer gaan zitten en ik ben over mezelf gaan schrijven. En ik ben over alles en nog wat gaan schrijven. En op een gegeven moment was ik bezig met het boek. Met zwijgen, zwijgen, zwijgen. En na 2,5 maand was ik klaar. En toen had ik ongeveer bijna 500 pagina's geschreven. Hè? En zo ging dat.
0: De titel. Zwijgen, zweeg, gezwegen.
1: Nou, dat slaat op mij.
0: Vertel.
1: Ja, want ik ben gewoon normaal heel erg
0: extrovert.
1: Introvert.
0: Introvert?
1: Mij hoor je niet. Als je mij niks vraagt, zul je mij niet horen.
0: Oké. Okay.
1: En, vandaar dat het interview ook handig is.
0: Ja, oké. Okay. Maar heb je dan iets voor jezelf dat je dus dingen herkent? Hè? De Joachim Broekhuis, de hoofdpersoon. Mm-hmm. Zit daar heel veel van jou in?
1: Eerder in die andere persoon. Dat is een vriend die op een gegeven moment... Daar zit alles van mij in. Nou, niet alles, maar gewoon wel een groot gedeelte. Veel angst. Nee, ik ben nogal angstig uitgevallen. Ik kan niet zwemmen. Ik kan wel zwemmen, maar ik ben bang dat ik verzuip. Dus wat dat betreft heb ik ongeveer in vier hoofdstukken... in vier passages heb ik dus de dood... de angst voor het zwemmen en voor de dood eigenlijk beschreven... En dat, een aantal elementen komt daar wel in voor, wat op mij slaat. En waar het boek ook voornamelijk over gaat, is vriendschap. Want die twee jongens die komen bij elkaar, die blijven voor hun hele leven bij elkaar. En het boek gaat ook over natuurlijk zijn relatie met zijn vrouw, van Joachim. Wat ook bijna... Nou, niet in iedere relatie voorkomt, maar het vreemdgaan. Dat komt er ook behoorlijk in voor. Ja.
0: Ik heb het boek in één dag heb ik het uitgelezen.
1: Nou ja, zeker.
0: Want ik heb het voordeel dat ik dus met pensioen ben. Mm-hmm. En dat ik dus sommige dagen alleen thuis ben omdat mijn vrouw moet werken. Mm-hmm. En dan ga ik lezen, ga ik zitten. Ja. En ik herken hier heel veel dingen. Maar ik ga toch even iets uit voorlezen. En dan praat ik dus over het gedicht wat je erin hebt staan. Mm-hmm. En het heet Lieflijk Indië. Als ik denk aan ons lieflijk Indië, ja, dan doet mijn hart zo'n pijn. Siviasawa's, hoge bergen, kalis en een diep ravijn. Brede stranden, klapperbomen, seringen, geur en maneschijn. tropisch land, zo innig dierbaar. Voor jou alleen zing ik dit refrein. Lieflijk Indië, land van zonneschijn. Zou zo gaarne nog eenmaal bij jou zijn. In gedachten leeft een stil verdriet. Jou vergeten, lieflijk Indië, dat kan ik niet. Wij leven nu in verre landen. Ja, heel ver bij jou vandaan. Geen warme gins, bamboebossen, ruisen in het licht der maan. Toch zijn we dankbaar voor dit leven. Met de vreugd, de zorg of de pijn. Want niemand kan het ons ontnemen in gedachten bij jou te zijn. En het refrein komt er naar achteraan. Is dit de melancholie? En ook het verlangen, wat je dus ook in je boek hebt.
1: Ja.
0: Helemaal.
1: Helemaal, ja. Dat is gewoon de basis ervan. Dit is een liedje wat wij altijd zongen vroeger. En dat had mijn tante geschreven. Mm-hmm. En altijd als we dan aan de keukentafel zaten en de hele boel zong mee, dan was dit gewoon het laatste liedje wat we zongen.
0: En dat zit gewoon in je hoofd, hè?
1: Ja. Ja, maar ieder woord is gewoon waar wat erin staat.
0: Ja, en dan. Maar het geeft ook iets weer wat je zelf voelt.
1: Ja.
0: Als ik het lees, voel ik het zelf ook. Hè?
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Ja.
0: Ja, dat je dus op die manier die melancholie ziet en voelt en dat soort dingen meer. We gaan toch even nog muziek draaien, want dan zitten we hier ook voor. Het volgende nummer is van The Cream, Crossroads. Ik weet dat Clapton ook een soort van festival heeft. Dat heet Crossroads, hè?
1: Nou ja. Bessoners Blues had je aangekondigd.
0: Ja, ik ben helemaal van me apropos van het gedicht. En mijn excuses, ja. Ook de autochon. Maar het is goed dat jullie mij even erop wijzen dat ik dus gewoon Oscar Benton zou draaien. En die gaan we dus nu ook draaien.
1: Dan ben ik benieuwd welke versie je gaat draaien. Want ik had aanvankelijk gevraagd Bessoners Blues Revisited. Mm-hmm. En dat staat op het album I'm Back. En dat is een versie die ik... eigenlijk wilde ik helemaal niet dit nummer doen. Maar de platenmaatschappij droeg me erop aan om wel... Want het is Bessoners Blues is dus de wereldhit van Oscar. En ja, dat is al zo gedaan. En toen heb ik gedacht, dan ga ik het gewoon op mijn manier doen. En dat is een heel andere versie geworden. En ik weet niet of dat nu gedraaid wordt, maar ik ben benieuwd.
0: Ik hoor het ook wel. Jaap, die is degene die dus eigenlijk de regie over de muziek op dit moment heeft. Wij kunnen eigenlijk alleen maar dingen zeggen.
1: Jeetje.
0: En het is maar goed. Het is maar goed, nee, dat je mij even gewoon op mijn plaats zet. Omdat ik dus ook wel dingen doe waarvan ik zeg van hey. Goed zo. Hier is George Benson. Ga je gang, Jaap.
1: Oscar Benson.
0: Oscar, bij mij horen. Hou alsjeblieft op.

0: Dat vind ik wel mooi, want ten eerste was het dus net even verbeteringen van Johnny Laporte, die tegen me zei van Jurgen Veldman, je had iets anders gezegd en dat was het zo. Mm-hmm. En Jaap Buijs die sloeg bijna door de ruiten heen van je zou toch iets anders doen. En dat klopt ook wel. Maar ik vind het ook mooi dat je dus op deze manier toch over iets eigenlijk kan afsluiten voor jezelf. Want dit was ook een beetje jouw band, hè?
1: Ja. Oscar Band en Blues Band, bedoel je? Ja. Nou ja, zeker in de laatste periode dat ik met Oscar dus een aantal projecten heb kunnen doen. Want hij, ja, zoals je weet, hij is natuurlijk enorm ziek geweest, tenminste ziek.
0: Ja, want hoe is het met hem?
1: Hij is dood.
0: Ja, ik dacht. Ja, nou, het is echt. Nee, maar ik dacht tenminste dat ik gelezen heb, dat het weer verbetering was.
1: Nee.
0: Hoe oud is hij geworden dan?
1: 72. Nou. Nee, jonger dan ik.
0: Dat bedoel
1: ik
0: wel.
1: Goed, kijk, de man heeft natuurlijk een enorm leven achter de rug met een enorme geschiedenis. Op een gegeven moment was hij van een trap gevallen. En hij is toen. Het was nog. Hoe moet ik zeggen? Een wonder dat hij nog leefde eigenlijk. Hij is toen 2 weken in coma geraakt. En toen hebben ze hem nog kunnen redden. En na 5 jaar. Ja, want hij leefde gewoon als een kasplant eigenlijk. Na 5 jaar, toen kwam hij weer. Ja. Weer bij zinnen. Gelukkig dat hij dus.
0: Dat bedoel ik, dat
1: leefde.
0: Dat heb ik gelezen.
1: Ja, klopt. En na 5 jaar of nog langer zelfs. Toen ben ik hem. Ik zocht hem al. Want ik moest. Ja, ik was al vaak bij hem op bezoek. Maar toen ik merkte dat hij dus weer. Kon praten en noem maar op. Ben ik bij hem langs gegaan en toen ging ik ontdekken of hij nog kon zingen. En,
0: heb je dat aan hem gevraagd?
1: Sorry?
0: Heb je dat aan hem gevraagd?
1: Nee, ik heb gewoon. Wat dat betreft kon je niks aan hem vragen, want weet je wel, dan krijg je geen antwoord.
0: Nee.
1: Maar op een gegeven moment was ik op zijn verjaardag en een heleboel mensen waren er. En op een gegeven moment stond hij op en dan begon hij spontaan te zingen. My Way van
0: Frank Sinatra.
1: Dat de song die naar alle dames die er waren. En toen dacht ik, hey, ik heb je, weet je wel. Jij kan gewoon weer zingen. En toen heb ik met hem afgesproken de volgende dag. Of nee, de volgende week kom ik bij je langs. En dan neem ik opnameapparatuur mee. En dan ga je maar laten horen hoe ver je kan, hoeveel je kan zingen en zo. Nou, zo is het begonnen. En toen ben ik wekelijks bij hem langs gegaan. En toen heb ik, na ongeveer een half jaar of zo, had ik een album met hem opgenomen. Maar het ging niet allemaal vanzelf.
0: Nee.
1: Want ik moest hem echt. Als ik, want ik schreef zelf de nummers. Hè? En als ik dan hem het nummer liet horen. Dan vroeg ik aan hem: vind je het leuk om dit te zingen? Ja, hij vond alles leuk hoor. En, maar dan moest ik dus de tekst zinnetje voor zinnetje voorzingen. En dan zong hij het na. En dan nam ik dat op. Ik had inmiddels al gedeeltelijk de muziek klaar. Zodat je dus al meteen een soort arrangement had. En als je dan alles ingezongen had, zinnetje voor zinnetje, dan ging ik thuis alles in elkaar zetten. En dan, als een technicus in feite, gewoon het nummer in elkaar zetten en alles erbij inspelen wat erbij moest.
0: Hoe lang was je daarmee bezig?
1: Met één nummer?
0: Ja.
1: Ja, een tijdje. Toch zeker wel. Hij kon op dat moment ook niet echt urenlang achter elkaar doorgaan. Dus ik was intensief ongeveer 1,5 uur met hem bezig. En dan was hij back off en dan moest hij gewoon uitrusten. En dan ging ik thuis verder met het ontwikkelen van het nummer.
0: Je hebt een eigen opnamestudio.
1: Ja.
0: Nou, wil je daar wat mee gaan doen? Want omdat je dus nu dit onderwerp eigenlijk aansnijdt. Wil je daar wat mee gaan doen?
1: Nou ja, ik heb voor mezelf ook al een album uitgebracht eigenlijk. Ja. Waarbij ik alles zelf gedaan heb. Ook alles ingezongen en noem maar op. En dat ga ik weer doen.
0: Oké. En het lezen, wat doe je daarmee? Ga je het schrijven?
1: Schrijven, ja. Nou ja, ik heb inmiddels al een heel verhaal af met ongeveer 300 bladzijden. Maar ik denk dat ik dat gewoon in de vuilnisbak gooi. Want het is... dat wordt
0: waarom?
1: Niets. Nou, omdat ik er niet zo tevreden over ben. En ik ben inmiddels al met een ander verhaal bezig. En dat spreekt me meer aan eigenlijk. Ja.
0: Maar ik denk, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik denk als iemand van Berlhouse of van elke bluesband die er is... jou eigenlijk vragen van... wil je wat met ons gaan doen? Dan heb je dat wel in je hoofd. Of is dat niet zo?
1: Ja, nee, natuurlijk. Kijk, ik ben wel gestopt met... we zijn gestopt met Berlhouse. Ja. En ik vind het heerlijk, want ik geniet van mijn vrijheid. Ik kan nu naar alle verjaardagen... en alle feestjes en partijtjes zien. Ga ik langs. Ik vind het ook heerlijk om niet meer... om 3:30 s'nachts thuis te komen... en dan je bed in te duiken... en, want je bent toch...
0: Je leeft s'nachts, hè? Je leeft s'avonds en s'nachts door het spelen met een band.
1: Precies. Ik merk toch wel dat het enorm veel energie kost. En je bent wat ouder natuurlijk. Kijk, vroeger was het allemaal geen probleem. Dan speelde je 3 keer per week. En dan nog een keertje repeteren erbij. Plaatopnames maken. En daarbij nog fulltime job, hè? Dus het was wel best wel een zwaar leven, ja. Dus dat is nu voorbij.
0: Ja, je bent eigenlijk met sowieso muziekpensioen. En met je baan.
1: Ja, nou ja, toen ik met pensioen ging, werkelijk met pensioen op mijn 67ste, toen ben ik eigenlijk fulltime muzikant geworden.
0: Ja.
1: En dat was de mooiste periode van tot nu toe.
0: Het geeft je ook een relaxed gevoel, hè?
1: Ja, je kunt alles doen wat je wil.
0: Ja, dat is het punt. Je kan alles doen wat je wil. Ik weet wat het is, maar ik denk dat je ook gewoon bewust, ook gevoelsmatig lekker druk bent met dingen.
1: Ja.
0: Ja. En dat geeft je een heel erg relaxed gevoel. Hè?
1: Ja, ik begrijp mensen niet die gewoon de hele dag niks doen.
0: Oh, nee, dat kan ik ook niet. Dat is waar.
1: Dat kan net zo goed meteen
0: weg. Oké. Ik bedank Johnny Laporte voor de medewerking om deze uitzending te kunnen maken. En verder bedank ik natuurlijk Jaap Buijs, die mij dus, en jij ook John, mij even gecorrigeerd hebt in de dingen. Maar dat lag gewoon aan het feit dat ik dus een gedicht van je las, wat me eigenlijk ook een beetje in mijn genen kwam te zitten. Mm-hmm. Dus vandaar dus dat het dus even verkeerd ging. Maar ik bedank jullie gewoon voor het feit dat we dus deze uitzending konden maken. En ja, ik wil dus eigenlijk zeggen van... we willen toch ook het zaakje goed besluiten. En dat doen we straks met muziek. En is met muziek van The Cream, Crossroads. En ook een beetje jouw muziek, denk ik.
1: Ja, een beetje.
0: Nou, oké. Zeg ik het netjes? zometeen eindigen we met Crossroads. Clapton met Crossroads. Moet mij horen. Want ik ben helemaal van apropos, maar dat geeft niet. Gouwestad zendt uit op de kabelfrequenties 97.7. Rekam, KJW, KPM. Podcast aanbieden voor Gouwestad Muziek. En 106.2 in de ether. En live via de website van Gouwestad. www.gouwestad.nl. Dit interview, dat krijg je dus te horen op zondag aanstaande. En dat is dus van 2 tot 4, denk ik, in het rouleersysteem. Maar ik hoop dus dat iedereen ook met veel plezier deze uitzending kan luisteren. En we eindigen ook met een muziekje. En muziekje moet mij horen. Met muziek. The Cream met Crossroads. Tot horens en bedankt.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag

0: De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwestad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Ati Veldhuizen.
1: Na de tune van Intermezzo Uurtje Klassiek gaan technicus John Goedkoop en ik een mooi programma voor u maken. Als onderwerp voor dit programma koos ik de blaasinstrumenten van het symfonieorkest. De blaasinstrumenten in een symfonieorkest worden verdeeld in twee hoofdgroepen. De houtblazers en de koperblazers. Doorgaans zitten ze midden in het orkest achter de violen en zorgen voor de harmonische ondersteuning. De houtblazers zitten voor de koperblazers. De naam houtblazers is tegenwoordig vaak misleidend, omdat bijvoorbeeld fluiten tegenwoordig ook van metaal zijn gemaakt. De eerste muziek die ik u wil laten horen is van het Califax Reed Quintet. U hoort meteen 5 blaasinstrumenten, zowel hout als koper. Houten instrumenten zijn hobo, klarinet en fagot. Van koper is de saxofoon van Raaf Hekema, die het arrangement maakte van het volgende stuk. Het menuet uit de suite Le Tombeau de Couperin van Maurice Ravel.

Ravel geldt als een van de voornaamste componisten van de 20e eeuw. En samen met zijn oudere landgenoot Claude Debussy geldt hij als de belangrijkste impressionist in de klassieke muziek, hoewel hij daar zelf niets van wilde horen. Het stuk Le Tombeau de Couperin, de gedenksteen voor Couperin, is een belangrijk werk van Ravel. In eerste instantie niet bedoeld als eer aan Couperin. Elk deel van dit werk is opgedragen aan een van de vrienden van de componist die tijdens de Eerste Wereldoorlog waren gesneuveld. Oorspronkelijk was het gecomponeerd als zesdelig pianowerk. De sectie houtblazers van het orkest bevindt zich traditioneel voor de koperblazers. Tot deze groep behoren fluiten, zoals de dwarsfluit en de kleinere piccolo. Luistert u naar een fluitconcert van Carl Philipp Emanuel Bach. Hij is de tweede overlevende en bekendste zoon van Johann Sebastian Bach. Hij werd door tijdgenoten aangeduid als de Berlijnse Bach.

Als componist geldt Carl Philipp Emanuel als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de empfindzame stijl, die sterk de nadruk legt op een gevoelige expressie. Hij was een van de belangrijkste theoreticus voor klavierinstrumenten. Hij kende alle mogelijke theorieën en technieken en men mag hem zelfs beschouwen als de vader van de moderne pianotechniek. De hobo is een blaasinstrument met een dubbel riet. Het is niet gemakkelijk om een toon uit een hobo te krijgen. Vaak zie je dat hoboïsten rood aanlopen tijdens het spelen. Er komt een geweldige druk op je hersenen. De hoboïsten snijden zelf hun rieten. Rieten zijn wel te koop, maar ieder heeft zo zijn eigen manier van blazen en snijden van een riet. De hobo neemt een belangrijke plaats in het orkest. Voor aanvang van het concert loopt de hoboïst langs het orkest en gaat langs alle leden en alle secties en blaast de toon A. Alle leden van het orkest stemmen hun instrument op deze A. Luistert u naar het hoboconcert in C majeur 314 van Wolfgang Amadeus Mozart. De hobo wordt bespeeld door Bart Schneeman. U hoort het derde deel van het concert, het Allegro.

Bart Sneeman is vooral bekend als leider van het Nederlands Blazersensemble. Op nieuwjaarsdag geven zij altijd een concert in het Concertgebouw. Vaak in wisselende samenstelling en geven zij jong talent de kans om op te treden. Sneeman werd geboren in Melbourne in 1954. Zijn ouders waren immigranten en vertrokken weer naar Nederland toen Bart 8 jaar oud was. Een buurman bracht hem op het idee hobo te gaan spelen. Nadat hij was afgestudeerd aan het Amsterdams Conservatorium, was hij 20 jaar eerste hoboïst bij het Radio Philharmonisch Orkest en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. En daarna richtte hij zich op zijn solocarrière en het Nederlandse Blazersensemble. Naast de hoboïst in het orkest zit de klarinetist. Het is een instrument dat aangeblazen wordt met 1 enkel riet. De basklarinet is veruit het meest bespeelde instrument, maar de klarinettenfamilie kent veel leden. De S-klarinet die hoog klinkt en de laagklinkende contrabasklarinet. Het hangt van het genre muziek af op welk instrument er wordt gespeeld. U kunt nu gaan luisteren naar het klarinetconcert nummer 1 van Carl Maria von Weber. Ik laat u het derde deel, het Rondo Allegretto, horen. Er wordt gespeeld op een klarinet door Emma Johnson en de English Chamber Orchestra begeleidt haar.

Emma Johnson is een Brits klarinetiste. Ze werd geboren in 1966 in Londen. In 1984 won ze het BBC Young Musician of the Year concours. Na de middelbare school studeerde ze eerst Engels en later muziek in het Pembroke College in Cambridge. Fagotten zijn grote blaasinstrumenten met een dubbel riet. Het instrument steekt boven de spelers uit. De contrafagot is nog langer, waardoor deze lager klinkt.

Na de houtblazers zijn de koperblazers aan de beurt. Meestal zitten zij achter de houtblazers, maar ook wel eens ernaast. De kopersectie van een symfonieorkest bestaat traditioneel uit 4 vaste instrumentenfamilies: horens, trompetten, trombones en de tuba. De instrumenten danken hun naam aan het materiaal en de vorm van hun mondstuk. De speler maakt de toon via lipspanning. In een volledig bezet symfonieorkest bestaat de kopersectie doorgaans uit de volgende specifieke instrumenten: de horen. Een orkestsectie bestaat vaak tot 4 tot 8 horens. Het instrument heeft een warme, ronde klank. De tweede, de trompet, doorgaans zijn er 2 tot 4 trompetisten. De trompet heeft de hoogste ligging en een helder, doordringend geluid. Ten derde, de trombone. Het is het enige koperinstrument dat gebruik maakt van een schuif in plaats van ventielen om de noten te veranderen. De sectie bestaat vaak uit 2 instrumenten, een tenor en een bastrombone. Als laatste het grootste instrument van deze sectie, de tuba. Hij klinkt het laagste van de koperinstrumenten en fungeert als een solide bas. Meestal is er maar 1 tuba aanwezig in het orkest. We beginnen bij het eerste instrument in de rij, de horen. Van Mozart zijn er een aantal horenconcerten bekend. Luistert u naar het Allegro uit het concert voor horen in E majeur.

U hoorde het Allegro uit het Hoornconcert Café 370B. De hoorn werd bespeeld door Herman Jurissen. Hij was de solohoornist bij het residentieorkest en is vakdocent aan het Conservatorium van Amsterdam. Hij heeft dit stuk gereconstrueerd. Hij arrangeert en componeert voor hoorn en hoornensemble, met name pedagogische werken, onder andere een hoornmethode, etudes en een oefenwerk voor hoorn. Hij werd onderscheiden met de Prix d'Excellence en de Zilveren Vriendenkrans van het Concertgebouw. Het volgende instrument in de rij is de trombone. Onder de koperen blaasinstrumenten neemt de trombone een middenpositie in. De trompet en de hoorn klinken hoger. De tuba klinkt lager dan de trombone. De manier waarop bij de trombone de toonhoogte geregeld wordt, verschilt van de andere koperen blaasinstrumenten. De meeste koperen blaasinstrumenten hebben ventielen, maar de trombone is uitgerust met een schuif. Als de trombonist de schuif van zich afduwt, wordt het instrument langer en daardoor de toon lager. De trombone bestaat al zo'n 600 jaar en is ontstaan uit de trompet. In die tijd hadden trompetten geen ventielen, zodat er maar een beperkt aantal tonen op kon worden bespeeld. Toen de trompetten een schuif kregen, werd het mogelijk om veel meer tonen te spelen. De naam trombone bestaat uit het Italiaanse woord tromba en betekent trompet. In de 15e en de 16e eeuw was de trombone vooral in Engeland een populair instrument. Veel Engelse koningen hadden trombonisten in dienst bij hun orkesten. Ik laat u hiervan een voorbeeld horen. Het is de ouverture van Handel's Water Music, een stuk dat Handel maakte voor koning George I van Engeland.

Dit was het eerste deel van Handel's Water Music, gespeeld door de Scottish Chamber Orchestra. Vanaf ongeveer 1750 maakt de trombone deel uit van het symfonieorkest. De meeste orkesten hebben 3 trombones. De trombone is zeer zangerig, waardoor hij uitdrukking kan geven aan diepe emoties. De trombone is ook een instrument met een enorme geluidssterkte. Het geluid wordt vaak gedempt met een beker in het klankgat. Het laatste koperen blaasinstrument is de tuba. U hoort de Noorse tuba-solist, kamermuzikus Øystein Batsik. Een solist is een opmerkelijke onderscheiding, want een tuba is niet echt een solo-instrument. En de bespeler hiervan krijgt ook zelden aandacht. Dat Batsik wordt erkend als een van 's werelds vooraanstaande tuba-spelers is zeer opmerkelijk. En dan neem ik vast afscheid van u en bedank u voor het luisteren. En ik bedank onze technicus John Goedkoop voor zijn medewerking. En dan zeg ik tot de volgende keer.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc...

0: Het NOS-journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en ga.

0: Nou, niet dus. Het ligt geen plaat op. Je had gelijk, Anneke. Sorry. Kan er misschien een plaat dan op de radio? Op de draairadio, tafel? La, la. Kom er bekend voor.
1: Vroom.
0: Ja, ik hoor het alweer.

een hele goede morgen, middag, avond of nacht. Het is maar net wanneer u naar deze podcast luistert. Come Sunday, wekelijks Jazz Magazine is weer van zijn kant. En we begonnen met een plaat die toch wel ophef en vertier veroorzaakte binnen de jazzwereld. Een gezelschap afkomstig uit Newcastle, England. De formatie Nats, je schrijft Knats. Bij elkaar gebracht door vrienden Stan Woodward op de bas en King David Ike Ellechi op de drums. En zij toeren meestal als quintet door de diverse landen en de diverse podia. Maar voor hun nieuwste plaat A Great Day in Newcastle werkten ze echt met, geloof ik, een gezelschap van, nou, als ik het op de Hoes Hotel, een mannetje of 14, 15. Ze vonden het een aardige gedachtegang om de geschiedenis van het socialisme in Newcastle, om dat eens een keer te verklanken. En dat hebben ze dus gedaan op deze plaat. Het stuk wat je hoorde heette Azure Blues. En ik kan je zeggen, het is een hele lekkere plaat. Het is gewoon, hoe moet ik het nou zeggen, moderne jazz die bij jong en oud aan zal slaan. En het is lekker groovy. Kortom, een plaat en een band om in de gaten te houden. Nats. En je schrijft dus Knats. A Great Day in Newcastle. En het nummer wat je hoorde was Azure Blues. We hebben heel veel plaatjes en muziekjes klaarstaan. Dus we gaan snel verder. Niet zonder te melden dat we begonnen natuurlijk met onze eigen kleine herdenking bij het overlijden van Wim T. Schippers. Op naam van 1 januari 1989. Het begin van het programma Ronflonflon met Jacques Plafond. En mensen die Wim T. Schippers zeker kenden, ja, die liggen nu onder de naald. Luistert, we gaan terug naar 1988.

Huppatee. Je denkt in Brazilië te zijn, maar het is toch een Engelse groep die je net hoorde. Ook weer een kwartet in dit geval, aangevuld met heel veel Braziliaanse muzikanten en een gospelkoor. Ik heb het over de nieuwe plaat van het James Taylor kwartet. Ja, niet te verwarren met de singer-songwriter James Taylor die je wekelijks kunt beluisteren bij Sjaak Zeker Is. Tot vervelend toe zou ik bijna zeggen, die wel ooit een keer een plaat heeft gemaakt met een Afrikaans koor. Dus nou, er is wel een linkje. Maar James Taylor had, net zoals net met de andere jazzmuzikant uit Newcastle konden beleven, de behoefte om eens een keer een gospelachtige plaat te maken vanuit zijn zone in Engeland. En het koor wat je hoorde is het Benenden Chapel Choir. En de plaat heet Te Deum. En je hoorde de openingstrek van deze plaat. Have Mercy on Us. Fantastische plaat. Gospel en swing. En nou ja, je hoorde het al. Braziliaanse ritmes. Het knalt alle kanten uit. Stoere plaat. James, de James Taylor Quartet. Met de LP Te Deum. Ja, ik zeg het goed. Daarvoor hoorden we Freek de Jonge. Met Willem Breuker Collectief 1987. Speelden zij samen in het programma Strooman en Trawanten. Er werd bij het programmaboekje was een singeltje. En ik vind het nummer wat je net hoorde, die tekst, Democratie heet dat, is toch echt werkelijk een tekst die nog steeds urgent is. Ja, heel veel mensen vinden Freek de Jonge een oude lul en een zeikert en noem het wel maar op. Maar uiteindelijk zullen we er allemaal wel achter komen dat Freek echt een geniaal theatermaker was die heel veel fantastische programma's heeft gemaakt. Er kan een zekere Patrick Laurijs nog een puntje aanzuigen. Oftewel, die mag niet eens de schoenen van Freek dicht doen. Van Freek de Jonge gaan we terecht. Even een singeltje gewoon van iemand die ik gewoon fantastisch vind. En ik vind dit een geweldig nummer. 1966. Freek zou een tekst voor hem schrijven uiteindelijk in heel veel jaartjes later. Een jongen, Boudewijn de Groot.

Ja, 95 jaar mocht hij worden. Velen dachten dat hij al lang en breed niet meer onder ons was. Maar nou, hij heeft rustig zijn zeer oude dag beleefd. Abdullah Ibrahim, geboren als Dollar Brand in Zuid-Afrika. Maar hij werd begeesterd door het Mohammedaans geloof en veranderde zijn naam. Man heeft een aantal buitengewoon fraaie platen op zijn naam staan. Een behoorlijke oeuvre hoor. Als je 95 wordt kun je heel veel plaatjes afzetten. En dit was er een van Water from an Ancient Well. En je hoorde het stuk Song for Satima. En daarvoor ben ik eigenlijk al bijna vergeten wat we gedraaid hebben. Dat was, even snel bij de singeltjes grijpen. Nou, eigenlijk geen idee meer. Als ik er weer achter kom, dan gaat dit van mij vernemen. Boudewijn de Groot, natuurlijk kent u dat land. Op de draaitafel een single van een in Amerika hele gekende R&B-zangeres. Die nu 79 is. Maar eigenlijk gewoon een one-hit wonder. En dat is Dorothy Moore. En zij had een hele grote hit in 1976 met Misty Blue.

Er is hier een nieuwe plaat van hem uit. De contrabassist Avishai Cohen. Je hebt twee Avishai Cohens. En dat is de trompetist en dat is de contrabassist. Alle twee uit Israël. En het verhaal gaat, al denk ik misschien dat ik wel een beetje broodje aap is, dat ze alle twee elkaar niet mogen. Maar ik hoor ook wel eens verhalen dat ze het hartstikke goed bij elkaar kunnen vinden. Nou ja, whatever. Avishai de contrabassist heeft of gaat nog in concubinaat met het Metropoolorkest nieuwe plaat uitgebracht onder de titel Eternal Child. En je hoort het nummer Humbly Yours. En daarvoor Dorothy Moore. Prachtig nummer blijft dat toch. Misty Blue. Haar grote hit uit 1976. En onder de naald. Ja, als je begeleidingskoor bent van zowel Elvis Presley als van Ray Charles als van Aretha Franklin, dan mag je ook soloplaten maken natuurlijk als zanggroep zijnde. The Sweet Inspirations, daar hebben we het over.

Ja, er is ook weer een nieuwe plaat van trompetist Ambrose Akinmusier, die de titel draagt Slow-mo Neon Lemonade Hoverings. En je hoorde het openingstuk van deze plaat, Prelude in the Ash. En daarvoor de Sweet Inspirations. Ja, met een klassiek recht. Een gospelklassieke bijna, Let It Be Me. En wij drijven al langzamerhand weer naar het putje van deze uitzending. En ik ga gewoon even een partij herrie laten horen. Zo simpel ligt het. Cecil Taylor. Ja, ik draai het niet zo vaak, want ik weet, dat is voor de meeste mensen toch wel heel erg moeilijk luisteren. Tof vond ik de dubbel cd Alms Tiergarten Spree. En dan ga je er toch iets van laten horen. Want Cecil Taylor kreeg in 1988 een vrij baan in Berlijn om daar te werken. Om daar workshops te geven, concerten te geven, mensen les te geven, et cetera, et cetera. En ook concerten te geven met de Cecil Taylor European Orchestra. En wie daar allemaal niet in zaten, zeg, mijn genade, dat is echt inderdaad alle goden van de moderne jazz en de improv muziek. Ik noem gewoon maar even de namen, dan kun je even rustig naar achteren vallen. Rico Rava, Thomas Stanko, Peter van Bergen, Peter Brutsman, Hans Koch, Evan Parker, Louis Clavies, Hannes Bauer, Christian Rado van Wolter Wierbos, Martin Mees, Günter Hampel, Cecil Taylor zelf natuurlijk, Tristan Honzinger, Peter Kowalt, William Parker en ja, hij mocht niet ontbreken. Onze eigen Han Benink. Ik laat je een klein stukje horen van de opening van een van die twee stukken die die avond werden gespeeld op 2 juli 1988 in de Congreshalle Berlijn. En van al die activiteiten is echt een megabox uitgebracht. Die je kunt terugvinden op Bandcamp. Luister naar het begin van Involution, Evolution. En val maar even stil van de herrie. Als slot, en volgende week zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Cecil Taylor, European Orchestra.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij het programma Gast uit Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.

0: Bouwen, want als je omdraait, dan zien we de Gouden Kerk.
1: Ja.
0: Iconische plek midden in Gouda. En zowel van binnen als van buiten heel mooi. Dus ik laat je graag de plek zien en wellicht kan ik wat over vertellen.
1: Hoe lang ben jij al betrokken bij dit mooie pand?
0: Ik ben er al lang verliefd op. Misschien al wel 25 jaar, denk ik. Dus ik heb er ook veel georganiseerd in het verleden. Maar sinds maart 24 doe ik de exploitatie van dit mooie gebouw.
1: En hoe komt het dat jij die leuke baan hebt kunnen krijgen?
0: Ja, dat is ook gewoon een beetje...
1: Heb je hem solliciteerd?
0: Ik heb wel een plan gemaakt en daar mee naar iemand toegestapt met een leuk voorstel. En dat is het wel geworden, ja.
1: Ja, want wat is er nou aan vooraf gegaan voordat jij hier zeg maar actief werd? Het is een tijd leeg geweest. Het was eigenlijk een beetje onduidelijk wat ermee moest.
0: Ja, klopt. Nou, dat heb ik al een beetje vanaf de zijlijn gevolgd. Ook omdat ik zelf ook op de Hoge Gouwen woon. Dus ik ben ook buurman en... Ik zag het gebouw veel en ik las natuurlijk wat er allemaal gebeurde. Wat ik aangaf in het verleden, heb ik hem ook toen ik nog van Maasbach was, dus wel vaak gehuurd voor concerten. Dus ik kende het gebouw ook al wel goed van binnen. En toen ik een beetje door had van ja, maar alle plannen die er zijn, die dreigen te mislukken is het een groot woord, maar niet gerealiseerd te kunnen worden. Heb ik eens nagedacht over wat zou wel een plan kunnen zijn. En dat heb ik eigenlijk op een, ze zeggen dan altijd op de achterkant van een bierveeltje, maar dat is het misschien wel zelfs een beetje. Geschreven en toen ben ik naar de projectontwikkelaar toegestapt. Ik zeg, joh, ik heb een goed plan voor jullie kerk. En een dag later hadden we een deal, maar in ieder geval een samenwerking door elkaar gewoon. We kenden elkaar al wel goed. Ervoor te gaan, vol vertrouwen. En dat doe ik nu 2 jaar en dat is fantastisch om te doen.
1: Dus jij kan ook lopend naar je werk als ik je zo hoor?
0: Ik kan lopend naar mijn werk, ja. Zeker, het is echt om de hoek.
1: Ja. Gisteren zag ik een bericht van jou op Facebook voorbij komen van wat bof ik toch dat ik hier in dit mooie gebouw mag werken.
0: Ja. Oh, dat is grappig dat je dat gezien hebt. Ja. Dat was dat ik, je vertelde net al van hoe mooi is de stad als het mooi weer is. En ik liep eigenlijk naar huis om 1:05 en ik keek achterom en dan zit het zonlicht in het dak van de kerk. Door die prachtige ramen en dan, daar kan ik wel kippenvel van krijgen. Gewoon hoe mooi dat is, het natuurlijke licht en... Hoef je niks aan te doen.
1: Nee.
0: Krijg je gewoon cadeau.
1: Ja.
0: Het is ook kunst om het te zien, denk ik. Dus dat probeer ik ook altijd wel gewoon...
1: Dat het niet vanzelfsprekend is?
0: Nee, niet vanzelfsprekend is. Ja. Dus dat heb ik inderdaad even... Denk ik, dat moet ik delen met iedereen.
1: Is gelukt.
0: Toch?
1: Van bij mij.
0: Ja.
1: We staan nu voor die 2 deuren. Er zijn er 4.
0: Er zijn er zelfs 6. Ja.
1: 6 zelfs?
0: Ja.
1: Maar waar zijn die anderen dan aan de zijkant?
0: Die kant ook nog, ja.
1: Oké. Okay. Ja. Oh, dubbele deuren.
0: Ja, dubbele deuren. Ja, je hebt gelijk. Ja.
1: Ja. Mooie smeetwerk erop.
0: Ja. Ja, allemaal opgeknapt 2 jaar geleden. Voordat we zeg maar een soort open gingen naar de restauratie. Want 2 jaar geleden is wel de kerk enigszins opgeknapt. Een hele nieuwe vloer ingegaan. Met vloerverwarming. Waardoor we hem nu ook gewoon in de winter kunnen gebruiken. Want dat is natuurlijk altijd wat de uitdaging in zo'n pand. Wat werkzaamheden aan het dak. Maar hij is vooral gewoon in... Waanzinnig goede staat. Hij is natuurlijk ook nog maar 125 jaar oud.
1: Mm-hmm. Ik fietste van mijn huis over de sportlaan hierheen. En dan zie je dus de toren. Hè?
0: Ja, het is heel grappig hoe die waai ook vandaan komt. Waai ook loopt, heb ik zelf ook nog steeds. Als ik in de binnenstad woon, dat je ineens in een steegje of door een straatje weer die toren ziet.
1: En slank, hè?
0: Ja, en hoog. En,
1: hoger dan de Sint-Jan.
0: Zeker. We kijken een beetje op de protestanten neer hier vandaan. En ik denk ook echt dat dat wel de reden geweest is dat de kerk hoger is dan de Sint-Janskerk.
1: Ik heb dat ook wel eens gehoord.
0: Ja.
1: Ook omdat ze een hele tijd niet katholiek mochten zijn, hè?
0: Precies. Dus, toch een beetje,
1: en dan zullen we toch maar gaan nu.
0: Ja, een beetje. Het is zelfs een soort schouwkerk geweest toen het vorige gebouw hier stond. En deze is in 1902 neergezet. Veel groter dan de oude kerk die er stond, de Jozefkerk. Want zo heet die eigenlijk ook officieel nog steeds, Sint-Jozefkerk.
1: Niet de Gouden Kerk, maar de Jozefkerk.
0: Dat is het geworden in de volksmond. Maar het is eigenlijk de Jozefkerk. En de initialen van Sint-Jozef staan ook nog in het houten hek. Boven.
1: Zullen we zo
0: op het,
1: even dan naar binnen gaan om dat te bekijken?
0: Het is wel verleidelijk om hier te blijven staan.
1: Maar
0: de zon.
1: Het is fantastisch.
0: Maar zon hebben we binnen ook.
1: Precies. Zullen we dan naar binnen gaan en door deze mooie deuren?
0: Goed idee. Zoals het bij kerkdeuren hoort, piepen ze ook af en toe. Hè?
1: Oh, dat gaan we meteen even luisteren.
0: Nou, vooral de volgende is volgens mij.
1: Deze is gesmeerd.
0: Ja, die wel. Die loopt gesmeerd. En, deze. Hey, we hebben goede vrijwilligers, hè? Deuren zijn gesmeerd inmiddels.
1: Ja, en waar komen die vrijwilligers vandaan?
0: Ja, dat verzamelt ook een beetje in de loop van de tijd. Dat hadden we met het organiseren van concerten eigenlijk altijd al. En mensen vinden het ook gewoon een voorrecht om... ja, die zijn die, die

0: danken dan dat ze mogen helpen. Het is een mooi gebouw. Dus we hebben echt een heel fijn groep met vrijwilligers die in ieder geval bij het organiseren van de concerten ondersteunen. Ook net zo gek zijn van dit mooie gebouw en wat we hier doen. Maar ik moet ook heel eerlijk zijn, dat is ook gelijk een beetje een oproep. We kunnen er ook nog wel een stuk of 20, 30 gebruiken.
1: Ja, doen we dat.
0: Ja, ja, want we willen het gebouw echt wel liefst elke dag gewoon open laten zijn. Dus de deur gewoon los.
1: Heb je hem nu wel even op slot gedaan?
0: Nee, hij mag wel open zijn. Wij zijn er toch en dan kunnen toeristen ook wel een blik werpen. Want dat is natuurlijk gewoon waard. En ik weet niet hoe het met jou is, maar ik zit in het buitenland of waar dan ook altijd aan de kerkdeur.
1: Ik ook.
0: Ik wil naar binnen.
1: Ja, ik ook. Ja, nou, ik heb mijn fietsje net neergezet omdat ik dacht, ja, het is wel Gouda.
0: Ja.
1: Dus ik bel je maar even. Maar ja, hij was open.
0: Hij was open, ja. Nee, dat hoort ook eigenlijk bij een kerk. Dus dat willen we ook zeker wel. Maar goed, daar heb je wel handjes en voetjes voor nodig die dat mogelijk maken.
1: Ja. Arjan de Knecht, wat ben je nou eigenlijk van deze kerk?
0: Ik doe de exploitatie van dit gebouw. Dat betekent dat ik hem beheer en zorg voor draag. En tegelijkertijd ook commercieel zorg dat er huurinkomsten zijn. Maar dat gebruik is zeg maar heel breed. Dat is commercieel, maar ook sociaal, cultureel, religieus. Want er zijn in de Gouden Kerk ook elke zondag weer kerkdiensten sinds anderhalf jaar geleden. En daar ben ik echt heel blij mee. Dat is de reden dat dit gebouw is neergezet. Dus hoe mooi is dat? Maar ik doe mijn best om met hart en ziel gewoon dit gebouw te laten stralen in de stad. En iedereen moet eigenlijk in een jaar een reden hebben om hier naar binnen te gaan.
1: Oh, vind ik heel erg mooi.
0: Ja.
1: En je bent mijn gast uit de streek. En we gaan dus ook luisteren zo naar muziek. Als het de muziek geweest is, dan hoor ik wel graag van jou waarom je daarvoor gekozen hebt.
0: Ja, zeker.

0: frailty of your son.
1: Het is hier inderdaad heel erg mooi hier binnen.
2: Ja, prachtig hè? Ja. Zeker met dit cadeau, dit mooie licht op zo'n dag. Dan, en daar ben ik ook echt heel blij om, omdat oude kerken kunnen ook een beetje somber zijn. Mm-hmm. Dat krijg ik van zoveel mensen terug. Dat gewoon door de kleuren en de hoeveelheid ramen, het licht wat binnenvalt. Dat je hier altijd wel een soort optimistisch weer vandaan gaat.
1: Ja, en ik vind ook dat die stenen hebben zo'n mooie kleur.
2: Ja, dat pastel met dat roze en die unieke tegels die je ook ziet. Er komen heel veel mensen ook kijken naar het metselwerk, gewoon de techniek daarvan.
1: Dat is heel mooi, hè?
2: Ja, prachtig. Ja.
1: Meneer Dessing is toch de ontwerper geweest?
2: Opa van Floortje, die het reisprogramma was. Ja.
1: Ja.
2: Ja, hij heeft een aantal van dit soort iconische gebouwen gemaakt in Nederland. Ik dacht 3 of 4 kerken. En ook de stijl van Kuiper een beetje. De Vondelkerk in Amsterdam, die helaas afbrandde met oudejaars.
1: Oh, is dat van dezelfde?
2: Nou, van Kuiper. En dat
1: was
2: tijdsgenoot,
1: dezelfde tijd.
2: Ja. En toen ik dat zo zag, dacht ik wel van, dat lijkt, dat heeft een beetje dezelfde sfeer. En dan denk je ook snel, ik moet een brandwacht met oudejaarsavond bovenop gaan zetten. Want ook wij hebben alles van hout boven. Hè, dus,
1: Dan kijk je dus ook wel met een beetje zenuwachtigheid
2: naar, of ja, niet? Zenuwachtig, maar wel. Dat je denkt, ik hoop maar dat het niet overkomt.
1: Ja,
2: nee, klopt.
1: Ja, en dat waarschijnlijk door vuurwerk, hè?
2: Ja, dus dat kan altijd gebeuren. Nou is de binnenstad van Gouda gelukkig volgens mij in de toekomst vuurwerk vrij.
1: Ja.
2: Dus laten we daar maar op hopen.
1: Ja. Dan had je buiten over dat het ook de Sint-Jozefkerk zou heten. Waar kom ik dat nou hier tegen in deze kerk?
2: In deze, als je omdraait, zie je op het... dat heette volgens mij het koor, maar waar vroeger het orgel stond. Ik noem het ook nu nog als orgelplateau. Zie je de SJ staan in het hout in het midden van Sint-Jozef.
1: Oh, kijk. En waar is dat orgel gebleven?
2: Dat schijnt naar Italië gegaan te zijn. Al in de tijd dat de katholieken dit gebouw verkocht aan de gemeente en de gemeente weer aan Maasbach later.
1: Voor een gulden?
2: Ja. Maar die gulden is symbolisch, hè, want daarna begint de verplichting om het gebouw te onderhouden.
1: Ja. En jij kent het nog uit de tijd van Maasbach, zeg jij?
2: Ja, ik
1: was
2: ben zelf
1: was het heel veel anders dan nu? Want je zegt nu, dit is een hele mooie betonnen vloer en er zit vloerverwarming in.
2: Ja.
1: Ik herinner mij nog, maar misschien is het een fabel, dat hier ergens ook nog een grote zwembad moet hebben gezeten.
2: Ja, de contouren kun je nog zien. We hebben hem wel dichtgegooid. In de zin van, het zwembad zat midden op het podium. En bij Maasbach werden mensen gedoopt door onderdompeling. Dus je had dan links en rechts een trappetje waar je naar beneden liep. De klep die open ging had een spiegel aan de binnenkant, waardoor iedereen die zat dat kon zien. Dat
1: mensen
2: het water gingen. Ja. Maar het was natuurlijk wel een gat midden in het podium. En we hebben ambities om dit gebouw breed te gebruiken. Dus
1: zwembad is dichtgegooid.
2: Het zwembad is dichtgegooid, ja. We hebben heel lang gezocht naar mooie tegels die in dezelfde stijl en kleuren. Die liggen er nu overheen. Maar dat is inderdaad wel een van de kenmerken van Maasbach.
1: Ik wil er even heen lopen, want jij zegt dat je het nog ziet.
2: Ja,
1: maar ik zie het nog niet.
2: Nee, dat ga ik je laten zien.
1: Oh, ik denk dat deze vierkanten en dan... Oh, die lijn.
2: En eigenlijk als het dus hier staat, dan heb je hier dus het trappetje zo naar beneden. Het water in.
1: Ja.
2: En liep je aan de andere kant weer omhoog.
1: Oh, en dan en aan die kant een klep met een spiegel, zodat iedereen het kon zien.
2: Ja, die stond zo hier naartoe en dan kon iedereen het zien.
1: Over nagedacht.
2: En als je hier doorheen gelopen was je aan de andere kant gereinigd. Ja.
1: Ach. Ja. Nu zeg jij dat hier dus ook een kerk is, maar ik liep net naar binnen en voor de mensen die dit natuurlijk horen.
2: Ja.
1: Ik was wel verrast om te zien dat dit een ruimte is waar ook allerlei dingen te koop worden aangeboden, maar niet voor particulieren, heb ik net gehoord. Van een collega van je.
2: Ja, dat klopt.
1: Want je gebruikt het commercieel.
2: Ja, wat ik aangaf, toen ik nadacht over plannetjes voor de Gouden Kerk, toen dacht ik ook voor, ik ben ook ondernemer, dus wat je hier ziet staan, dat is ons bedrijf, dat heet Gift Stories, en wij zijn agent voor een aantal woonmerken. En we zochten eigenlijk een nieuwe ruimte voor een showroom. En dat, in mijn ambitie moest dat wel wat anders zijn dan een systeemplafond op een industrieterrein.
1: Nou, dat is wel gelukt, hè?
2: Dat dacht ik ook. Dus dat was zeker onderdeel van het plan. Want 6 maanden per jaar, dat zijn de eerste 6 maanden, richten wij het schip van de kerk in als showroom-expositie. Ontvangen we winkels hier op afspraak die eigenlijk inkopen komen doen. Daarmee zorg je voor een stuk permanent gebruik van het gebouw. Maar het vult ook heel mooi de ruimte. En tegelijkertijd met dit gebruik organiseren we hier aan de voorkant gewoon allerlei events, diners. Er zijn in deze setting in combinatie ook gewoon huwelijken, uitvaarten. Maar ook zakelijke bijeenkomsten. We kunnen dat heel mooi afzetten, ook met die gordijnen die je daar ziet.
1: Ja.
2: Dus het zorgt, en dat vind ik het mooi aan het brede gebruik. Want de kerkdienst op zondagochtend, dat is goudslicht. Die jonge kerk met een beetje evangelisch karakter. Jonge mensen, hele enthousiaste mensen. Groeit heel hard. Die zitten hier in hetzelfde decor met 350 mensen rondom dit podium.
1: Niet te geloven. En dan, ja, dan zetten jullie die...
2: Nou, voor hun zetten we het eigenlijk niet eens af. Wel dat er even een koord wordt gespannen. Dat
1: ze niet in die winkeltjes komen.
2: Niet te veel er doorheen lopen. Maar zij vinden dat zij wisselen eigenlijk gewoon met onze decors mee. Dus dat betekent dat ze nu in deze sfeervolle omgeving zitten met kerst tussen de kerstbomen. En dat past ook een beetje bij hoe zij...
1: Je hoeft het niet te versieren of aan te passen, want het is
2: nee,
1: er al.
2: Het is er allemaal al. En dan heb je een goede samenwerking nodig en die hebben we. Dus dat werkt op deze manier goed. Maar klopt, tegelijkertijd is het wel de bedoeling dat binnen een paar maanden ook een winkeltje open gaat aan de voorkant. Dus waar de leukste producten die we hier hebben, leuke producten van Gouda, die bij de kerk passen, mooie wijnen die we hier schenken, dat we die hier verkopen in een soort museum gift shop. Zodat consument die binnenstap of toeristen niet alleen een showroom zien, maar ook een winkel.
1: Ja, dat snap ik.
2: Ja,
1: ja, want dat zou ik zelf ook hebben.
2: Ja, ik leg best vaak uit dat dit helaas niet... Als mensen vragen, waar is de kassa? Nou, die hebben we nog niet. Alles staat er ook maar één keer. Het is echt een showroom.
1: Mm.
2: Ja.
1: En rechts zie ik de enorme stapel stoelen die waarschijnlijk voor die kerkdienst zijn.
2: Die zijn voor de kerkdienst, ja. Die zie je nu nog in beeld. Maar we zijn een soort ruimte aan het timmeren bouwen waar ze straks keurig achter kunnen. Want de kerk heeft alleen maar mooie kanten. Maar zoals alles zijn er ook keerzijdes. Nou, we hebben niet zoveel bijruimtes, niet zoveel zalen. Opbergruimte. En dat betekent dat we altijd moeten puzzelen van waar laten we alles?
1: Mm.
2: Want ik wil eigenlijk liever niet dat die stoelen natuurlijk in beeld staan. Maar, goed.
1: Nou, maar je hebt met daar is een zwart gordijn.
2: Ja,
1: dus wellicht
2: doe
1: je dat misschien ook nog wel achter
2: ja,
1: de gordijn.
2: Zeker. Dat, ja. Maar dat is nou een van die dingen waar je dan altijd weer handjes voor nodig hebt.
1: En, daar heb je die vrijwilligers voor.
2: Ja, ja, klopt.
1: Dus als die kerkdienst begint op zondag,
2: nou,
1: wat dan?
2: Ik moet eerlijk zeggen, dat doet eigenlijk zeg maar het team van de kerk zelf. Dus inmiddels ben ik daar ook niet meer bij. En dat is ook mooi. Dus zij zijn echt vaste gebruiker, huurder van de Gouden Kerk op zondagmorgen. En draaien eigenlijk hier gewoon zelfstandig hun bijeenkomst. Maken gebruik van alle spullen die we hebben. Van de mooie techniek, van de catering, de horeca, de koffiemachines. En nou, dat doen we in een hele goede samenwerking. Ja.
1: Ik denk dat het wel weer tijd is voor muziek. We hebben net geluisterd naar El Shaddai.
2: Ja. En dan was jij nog benieuwd waarom ik dat nummer wilde horen.
1: Ja, precies. Dat vergat ik zojuist.
2: Nou,
1: dus leuk
2: is
1: dat,
2: dan komen we nog even lekker terug. Nou, eigenlijk heel simpel. Michael Card is de eerste, het eerste concert dat ik georganiseerd heb in Gouda in de Gouden Kerk. Al heel lang geleden, ik denk in 2009. Zijn muziek kende ik via de Bijbelshop, via Irene van Samma. En toen ik vroeg, komt hij nou eens een keer in Nederland? Na 5 keer zei ze, joh, misschien moet je het zelf organiseren. En dat hebben we toen gedaan. Dus we zaten hier met 400 mensen uit heel Nederland. Want hij was hier nog nooit geweest. Is een Amerikaan met een prachtig strijkkwartet. Mooie muziek is voor mij onvergetelijk. En El Shaddai is Michael Card zijn bekendste nummer. Wat door heel veel christelijke artiesten ook is gecoverd.
1: Dus het is zijn nummer?
2: Het is zijn nummer, ja. Hij heeft het geschreven. En
1: wat deed dat met jou toen dat concert hier was?
2: Ja, ik kan heel erg genieten van dat dan gewoon uitkomt wat je een beetje voor ogen hebt, zeg maar. Toen die eerste violen hier klonken met dat liedje, dacht ik van ja, wauw. En dan deze entourage, mooier wordt het denk ik niet. En het was het begin van heel veel concerten die we hebben georganiseerd en nog steeds organiseren. Dus ik dacht, nou, als het dan gaat over een soort markeerpunt, dan mag zijn muziek niet ontbreken.
1: Mooi. En nu gaan we weer luisteren naar muziek. Weet je wat het gaat worden?
2: Ja, dat weet ik wat het gaat worden. Iets wat iets vrolijk is, dat zijn de Holmes Brothers. Dat zijn drie donkere mannen die een beetje blues maken. Die ook in Gouda geweest zijn, omdat we daar groot fan van waren. Twee zijn helaas inmiddels overleden, maar destijds hebben ze in de Agnietenkapel met een heel tof concert gehad, onvergetelijk. En de Holmes Brothers, die muziek is gewoon tijdloos, daar word je vrolijk van, maar is ook filosofisch en gaat ergens over. En een nummer wat we horen heet We Meet, We Part, We Remember, eigenlijk een beetje hoe het leven gaat en je komt mensen tegen. Het delen van dingen is heel mooi en uiteindelijk eindigen ze in herinneringen. Lekker swingend, zoals zij dat heel goed kunnen. Ja, ook voor mij gewoon muziek die een beetje bij mijn leven hoort. Dus vandaar de Holmes Brothers.
1: Mooi.
2: Ja.

0: zit hier naast Arjan de Knecht. We hebben net geluisterd naar de Holmes Brothers. Leuke swing aan de muziek.
1: Ja.
0: En nu zitten we aan de koffie. Want ondertussen heb je voor mij koffie geregeld.
1: Lekker, hè?
0: En even, we zitten in een kas.
1: Even een bakje, ja. We zitten krap bij kas, zul je maar zeggen. Ja.
0: Waarom heb je hier een kas neergezet?
1: Nou, eigenlijk simpel, omdat het is een grote kerk met veel ruimte. En ik zocht een plek die ook in de winter even geschikt is om je terug te trekken. Of met iemand even bij te praten of een gesprek te voeren. En toen kwam ik op een beurs een kweekkast tegen, een tuinkast. En dacht, hey, dat is leuk om in het decor van de kerk, dat is mooi zwart staal glas, waardoor je gewoon eigenlijk opgaat in het interieur als je erin zit. Maar het is wel lekker afgeschermd.
0: En je kan overal kijken.
1: En je kan overal kijken. En je hebt de warmte van de vloerwarming die lekker blijft hangen. Dus dit is een beetje ons meeting point. Als er een bruidspaar op gesprek komt, dan voer ik het gesprek hier. Als ik even iemand privé wil bellen, doe ik dat hier. Als we met elkaar willen eten voordat het concert begint met de vrijwilligers of de artiest, zitten we
0: ook
1: hier lekker.
0: Hier.
1: Het is soms een backstage plek voor een concert. Dan zetten we een mooi zwart gordijntje voor waar artiesten die op het podium op en af gaan zich even terugtrekken.
0: En verkleden.
1: Ja, dus het is een multifunctioneel hokje geworden.
0: Heel blij, ja. En dan ook zo dicht bij dat podium, dus dat is ook wel weer slim.
1: Ja.
0: Maar je had er natuurlijk ook voor kunnen kiezen dat je het ergens aan het begin neerzet.
1: Nou, dat had jij niet, hè? Nee, lekker prominent in beeld.
0: Ja.
1: Ik hou ervan, ja.
0: En Arjan, ik heb het idee dat Gouden voor jou een heel bekend gebied is.
1: Ja.
0: Ben je er geboren en
1: ik
0: getogen?
1: Ik ben er geboren en getogen.
0: Kan je wat vertellen over?
1: Ik ga er ook nooit meer weg.
0: Nee?
1: Nee, dat weet ik ook zeker. Ja. Nee, Gouden is gewoon mijn stadje. Ik ben inderdaad ik ben van 1971 en geboren in Van Middellandstraat, vlakbij de burgemeester Martensingel.
0: Even goed nadenken, waar is dat?
1: Burgemeester Martensingel is naast de...
0: Dat heet ik, maar de Middellandstraat.
1: Die zit achter de Julianaschool.
0: Dus dat stukje. Ja,
1: dat kleine straatje.
0: Zeg maar bij de Zoutmanstraat.
1: Ja,
0: en zo,
1: klopt, bij de Zoutmanstraat. En daar ben ik geboren op het Hoekhuis. En, of in het Hoekhuis, niet op het huis gelukkig. Dus ik ken het schoolplein waar nu mijn... Ik heb twee dochters van 7 en 8 op school zitten. Ken ik nog van vroeger.
0: De Julianaschool, daar heb jij zelf ook gezeten?
1: Ja, nou nee, ik speelde daar op het plein.
0: Oh, daar speelde je op het plein?
1: Ja, wij zijn toen ik 4 was verhuisd naar de Vosselburgkade langs het spoor. En later ben ik zelf eigenlijk al vrij snel in de binnenstad beland.
0: Maar waar zat jij dan als kind op school? Niet op de Julianaschool?
1: De Graaf Jan van Assenschool.
0: Oh, ja, dat was in het verlengde daarvan.
1: Klopt. Ik kom echt uit de rechtse tak, zeg maar, van de gereformeerde gezin. Dus ik heb ook alles met religie en geloof. En ook heel veel dingen in die vorm wel weer losgelaten. Maar
0: ja?
1: Nou, wel de reformatorische kant. Van, ja, ik koester mijn opvoeding echt. Maar ik ben wel blij dat ik wat ruimer en met wat meer vreugde en in het leven kan staan.
0: Ja. Ja. Maar ja, je ziet er inderdaad niet uit als iemand die heel treurig is.
1: Nee, zeker niet. Nee, zo voel ik me ook echt niet. Dus, en weet je, dus het hele christelijke geloof is wel een vast onderdeel van mijn leven altijd geweest. Ik vind die tradities ook mooi, maar wel goed om jezelf je weg daarin te kiezen. En het leuke is dat in zo'n gebouw, hè, hier zit een katholieke achtergrond natuurlijk achter. Ik ontmoet heel veel mensen die nog steeds katholiek diepgelovig zijn, die weer heel anders naar zo'n gebouw kijken als iets heiligs. Dit ook lastig vinden, hè, dat er een showroom
0: commercie
1: is. Ja, commercie. En vooral Zuid-Amerikanen vinden dat...
0: Oh ja?
1: Ja? Ja, voor hun is een gebouw heilig. Ik heb in mijn protestante traditie meer geleerd dat het gebouw niet heilig is, maar dat het pas een kerk wordt als je er samenkomt.
0: Ja.
1: En de Bijbel open doet of met God bidt en praat. Maar natuurlijk vraagt zo'n gebouw wel om geëerbiedigd te worden. Dus ik vind ook niet echt dat niet alles hier kan. Maar juist dat samenkomen van al die verschillende mensen en meningen, dat is natuurlijk, ja, ik wil niet te zwaar onderwerp van maken, maar dat is natuurlijk vandaag de dag wel, wat je een beetje ziet, is dat zo snel tegenover elkaar in zwart-wit denken, weinig ruimte voor andere meningen. En dat heb ik vooral fijn gevonden, dat ik de juiste mensen en momenten in mijn leven had om gewoon daar ruimte aan te geven. En ook wat minder star te zijn, niet overal antwoorden op te hebben. Want dat heb ik ook namelijk niet. En ik kom wel uit een wereld waarin we overal een antwoord op hadden. Mijn ervaring is dat gewoon niet helemaal realistisch is. Maar ik had echt een heel fijn gezin waar ik opgroeide, en de jongste. Dus ik heb wat oudere broers en zussen. Altijd een beetje bezig geweest met de esthetische kant van het leven. Het gezellig maken, sfeervol organiseren, verzorgen, hou ik van dingen regelen. Ik regelde altijd met vrienden ook de uitjes, de feestjes, de vakanties. Ik zat altijd in de schoolkrantcommissie en altijd in...
0: Welke school zat je? De Driestar?
1: De Driestar, ja. Later in Rotterdam, de HEO. Maar...
0: Oh, HEO? Ja. Oh, die commerciële achtergrond komt daar natuurlijk.
1: Ja, HEO, marketing. Ja, dat was een beetje mijn achtergrond. Maar het regelen en organiseren, dat heeft altijd bij mij in bloed gezeten. Dus als er een klassenmiddag was, dan organiseerde ik hem. Ik was dan ook klassenvoorzitter en ik zat in de school. Nou, maar ik hou daar gewoon van. Maar ik ben ook heel erg van samen dingen doen. Dus altijd wel de kracht opzocht van in zo'n gebouw is dit, moet dat ook zeker. Dus ik hou erg van teamwork.
0: Ja, dus je moet niet iemand zijn die denkt, ik ben de enige die het goed kan.
1: Nee, ik ben wel heel kritisch. Echt. Dat weet ik van mezelf, maar dan ben ik ook naar mezelf toe. Maar ik ben ook heel royaal. En dus die mix brengt ons denk ik wel een beetje waar we nu staan. Altijd ondernemend geweest. Dus ik heb eerst bijna 25 jaar een bedrijf in kerstpakketten en relatiegeschenken gehad.
0: Daar ken ik jou eigenlijk van.
1: Ja, de Knecht en Leven Lang.
0: Dat heet nog wel zo, maar jij zit daar
1: zeker
0: niet meer in.
1: Nee, maar ook wel weer een mooi voorbeeld. We schieten wel van de hak op de tak, maar dat is wel weer leuk. De twee jonge gasten die bij ons toen kwamen werken op hun 15e, begonnen als autowasser. Die hebben we later in laten stromen in de magazijn, logistiek. Zijn bij ons sales gaan doen, werden steeds belangrijker. En hebben later gewoon ons bedrijf overgenomen.
0: En dan heb je het over, jij bent Arjan de Knecht en de ander heet de
1: Kees Leeflang. Kees Leeflang. Mijn beste maat al bijna 40 jaar volgens mij.
0: En is dit kerstpakkettenbedrijf niet in een garage begonnen?
1: Ja, op de Karamelksloot. Ja. Eigenlijk nog zelfs op de slaapkamer van Kees. met het kantoortje. En in de garage hadden we een soort showroom.
0: Hoe oud was je toen?
1: Toen was ik 27.
0: Zo.
1: Ja.
0: Dus je had wel die HEO achter de rug?
1: Ja. Nog een paar jaar in marketing en communicatie bij Hans Anders gewerkt in de brillen.
0: In Gouda?
1: Nee, op het hoofdkantoor, zeg maar, in Gorinchem. Dus ik deed de reclamecampagnes en de winkelstyling. Maar ik merkte al zelf van in een grote organisatie werken is niks voor mij. Ik wil een beetje mijn eigen koers bepalen. En wijn was onze grote passie. Ik werkte part-time bij Hogendoorn op de markt, kaas- en wijnwinkel. Kees ook.
0: Achter
1: de vismarkt en later zijn ze naar de markt geweest.
0: Ja. Ja, en heb jij daar dan kaas verkocht? Achter
1: zeker, achter de toonbank, ja. Ja, daar ben ik een beetje begonnen is leven.
0: En was je dan de buurman van Gouwenstad toen?
1: Ja, dat klopt.
0: Radio?
1: Ja.
0: Want hij zat ook op de markt vroeger.
1: Ja, dat weet ik nog wel, want met Kaarsjesavond, zo heette dat toen nog, was natuurlijk altijd een groot event en we gingen in en uit daar zo bij de deur van de studio's.
0: Ja, waar dat een klein pleintje was. Dat binnenplaatsje.
1: Hartstikke leuk. En wij stonden met glühwein dan voor de deur al een beetje gezellig.
0: Ja, dat was heel gezellig, ja.
1: Gezellig te maken. Dus dat deed ik toen eigenlijk ook al. En daar is ook mijn liefde voor wijn vandaan gekomen. Bij die mensen thuis waar ik veel kwam. En wijn is wel de rode draad geweest. Op de reden dat we ooit ons bedrijf begonnen. De Knecht en Leven Lang. En op de achtergrond is dat altijd een... het is ook zoiets wat mensen verbindt. Goed glas wijn. Hoort een goed gesprek bij. Iets lekkers te eten. En ook in de Gouden Kerk is wijn echt een belangrijk onderdeel van wat we schenken aan de bar of bij events.
0: Had jij die laatste wijnproeverij?
1: Ja, we hebben 2 jaar geleden voor het eerst het Goudse Wijnfestival hier georganiseerd. Ook een beetje omdat ik vond dat Gouda dat niet had en miste. Gewoon een leuk event met wijn. Dacht, ja, dan moeten we het gewoon organiseren. Ik kan wachten tot iemand denkt van dat ga ik in de Gouden Kerk doen. Maar ik heb nu de sleutel. Dus ik ben ook een beetje event manager in ons eigen gebouw. Dus ik heb samenwerking gezocht met lokale wijnhandelaren en een aantal restaurants. Mooi concept gemaakt in de kerk. En we verkochten gelijk 2 avonden uit. Dus 2 keer 700 man.
0: 2 keer 700
1: ja,
0: man?
1: Genoot, dat was ook misschien een van de leukste dingen die ik georganiseerd heb toen op dat moment. Gelukkig hebben we het inmiddels alweer een keer gedaan. Nee, dan staat zo'n gebouw echt helemaal in haar kracht, vind ik. Dan bruist het, dan staan de deuren open, dan leeft het, dan geniet iedereen. We hebben geen harde muziek, maar iedereen is gewoon lekker aan het praten. Vooral dat ontmoeten van elkaar, het gezellig hebben. Goed eten erbij, goed glas wijn. Dat wil je eigenlijk nog meer.
0: Nee, ja, nee. Wil je nog meer. Ik wil eigenlijk weer muziek van je.
1: Nog meer muziek. Ja. En jij wil eigenlijk nu van mij weten wat ik
0: ja, dat lijkt mij een goed plan.
1: Ja, ja. Ik wil een Nederlandstalig nummer eigenlijk laten horen. En dat heet Als een brug. En dat is van Elise Manner.
0: Oh, die ken jij wel.
1: ja, het is eigenlijk ook niet helemaal, ik ben niet helemaal onpartijdig. Nee, Elise is mijn vrouw. En het leuke is waarom ik er toch, want daar heb ik natuurlijk even over getwijfeld, ga ik dat nou doen? Maar naast dat ik verschrikkelijk trots op haar ben, is het ook wel weer ontzettend leuk dat wij hebben elkaar ontmoet omdat zij vroeg of ik haar management wilde doen. Ik organiseerde concerten. Zij was een keer bij een concert geweest en zag hoe dat een beetje in elkaar zat. Goede koffie en geen plastic bekertjes, geen natte cake, maar iets lekkers. Dus de manier van organiseren sprak haar heel erg aan. En zij zocht eigenlijk iemand om haar te helpen ontwikkelen in muziek. En ik dacht, daar heb ik eigenlijk helemaal geen tijd voor. Maar ik vond haar wel leuk.
0: Je vond haar wel leuk?
1: Ik vond haar wel leuk, ja. Ja. Ik had ook net een zware tijd achter de rug. Want ik ben eerder getrouwd geweest. Mijn eerste vrouw was toen net een jaar daarvoor overleden. Aan borstkanker. Het was echt een heftige periode. Maar ja, ik merkte ook alweer dat het leven hier en daar me ook alweer toelachte. Dus ik heb ja gezegd tegen de vraag van Elise, wil je mijn manager worden? En dat is natuurlijk een heel rot woord, manager. Omdat het ook altijd negatief staat. Ik zet tegenwoordig onder de mail, zet ik man en dan tussen haakjes ager van ja. Elise. Want ik ben vooral man. Maar dat was natuurlijk niet gelijk. Dus ik ben met haar eigenlijk in haar muziek gedoken. En ik kende haar al wel, omdat ik een keer een optreden had gezien in Gouda. Nou ja. Lang verhaal kort, een jaar later waren wij getrouwd. Inmiddels hebben we twee prachtige dochters, Roos en Lotte, een geweldig gezin. Ja, dat heeft natuurlijk ook alles, weet je, in dit gebouw komt voor mij een beetje alles bij elkaar. En ook wat Elise doet, want zij staat hier natuurlijk ook gewoon heel vaak op het podium. En niet omdat ze mijn vrouw is, maar gewoon omdat het een ontzettend goede zangeres is. We doen schitterende kerstconcerten, dinnerconcerts, waar mensen dan genieten van een mooie maaltijd. Met prachtige kerstmuziek. En waarom ik dit nummer wilde laten horen. Dit is een vertaling van Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. Een van de liederen waar je eigenlijk niet aan moet komen. Iconisch. Prachtig. Maar dat lied heeft altijd. Heeft Elise altijd heel mooi gevonden. Ze heeft altijd mee geworsteld van. Waarom is daar geen Nederlandse vertaling van? Of waarom is er geen Nederlandse versie van? En nou, niet geheel toevallig is Ellie Zuiderveld van Ellie en Rickert een goede vriendin van Elise. Ze toert er momenteel ook mee door de theaters in Nederland. En Ellie heeft een gave, die kan ontzettend goed vertalingen maken van Nederlands of van Engels naar Nederlands. Niet letterlijk, maar de essentie behouden en dan Nederlandse woorden zoeken. En die heeft dat gewoon eens vrijblijvend gedaan met Bridge Over Troubled Water. En daar kwam als een brug uit. En ik vind het een adembenemend mooie vertaling. Daarnaast heeft Elise gewoon een gouden strot. Is het een waanzinnig arrangement. En is het ook qua thema iets... Er zijn best veel mensen om me heen die het moeilijk hebben. Die het zwaar hebben. Die of ziek zijn of ongelukkig in hun relatie. Maar is het fantastisch als je kan terugvallen op mensen die er voor je willen zijn. Als het even tegen zit. Als het water woelig is en zo. Dus ik vind het helemaal een lied van deze tijd. Dus ik wil het graag laten horen.

0: Arjan de Knecht is gast uit de streek. En we zitten hier in de kas in de Gouwekerk. En die kas, dat is een heel functioneel ding, zeker in de kou. Want de vloerverwarming die zorgt ervoor dat de kou niet, of de warmte niet heel erg opstijgt, maar hier binnen blijft. We hebben een mooi gesprek over jouw leven, maar ook over jouw passie.
1: Ja.
0: Dat deel van die kerk waarvan jij zei, hè, toen we hier net van buiten naar binnen liepen, dat is een steeds groter groeiende gemeente. Hoe is dat ooit ontstaan?
1: Het deel van de kerkdienst op zondagochtend,
0: ja,
1: doen.
0: Ja.
1: Nou, eigenlijk omdat Joost en Anita Vogelenzang wonen hier op de Hoge Gouwe ook. Zijn zeg maar de oprichters van deze kerk. Ik ken hun vanuit de Sint-Janskerk, waar ik zelf ook zeg maar lid ben. Dus daar kom ik ook gewoon veel als bezoeker. En zij hebben zich op een gegeven moment een beetje zorgen gemaakt om veel jongeren die dan toch via de achterkant ongezien een beetje verdwijnen in de kerk, omdat bepaalde tradities en vormen dan misschien niet meer helemaal aansluiten bij hun belevingswereld en waar zij naar op zoek zijn. En ik wist dat zij op zoek waren naar een mooie nieuwe plek. In eerste instantie vond ik het lastig en dacht, ja,
0: nog een kerk.
1: Ja, nog een kerk. Nou, dat was even persoonlijk, dacht ik ook wel van nog een kerk. En ik dacht ook van, ja, ik wil hier nou geen kerkelijke gemeente, want ik heb nu net de sleutel en de vrijheid om hier te gaan doen, zeg maar, wat ik denk dat voor zo'n gebouw nodig is. Wil ik daar elke zondag een groep mensen over de vloer, ja, gewoon even maar praktisch gezien, die zorgen dat ik op zaterdagavond alles netjes moet achterlaten. En dat was even een proces waarin je ook een beetje ontdekt van, maar wacht even, dit is een gebouw wat ooit neergezet is als kerk. Hoe mooi als er ook gewoon weer kerkdiensten gehouden kunnen worden. Dus ik ben uiteindelijk na een eerste vraag en misschien wel een voorzichtige nee later toch weer in gesprek gegaan. En vooral gekeken naar van, wat bindt ons? En ik denk dat ook een beetje je verantwoordelijkheid is, weet je, zo'n gebouw als kerk een functie te geven, sociaal en religieus in de stad. Hoe mooi is dat? En zij begonnen hier op het podium waar we nu naar kijken. Want daar zitten we ook heel vaak bij kleine intieme concerten of diners.
0: Ja, alleen het podium. Dat,
1: ja, alleen het podium.
0: Ongeveer zo'n 90 centimeter uitsteken boven de vloer, zeg maar.
1: Ja, en daar passen 150 stoelen op.
0: Ja, dat zou ik niet gezegd
1: hebben.
0: Nee,
1: dat hoor ik van iedereen, maar dat is wel zo.
0: En dan worden de hekjes waarschijnlijk aan de voorkant neergezet, anders kukkel je eraf.
1: Ja, een beetje. Dus moet ook arbotechnisch alles veilig. En dan zetten we de hekjes. Zo zijn we ook begonnen met Gouwslicht. Van, we zetten de hekjes neer. We zetten boven 80 stoelen. En dat was al meer dan de 50 die zij dachten te hebben.
0: Piano of een vleugel staat er?
1: Nog niet zo heel lang, maar die hebben we inmiddels inderdaad ook aangeschaft. Maar zij starten met een mannetje of 70 bovenop. En blijkbaar, en dat evalueert natuurlijk ook wel, was gewoon wat zij bieden. Dat slaat aan, dat trekt mensen, veel jonge mensen. Die het ook fijn vinden om gewoon misschien in wat minder strakke vormen. Daar helpt ons gebouw natuurlijk ook een beetje bij met wat wij hier doen. Dus inmiddels zijn ze flink gegroeid tot soms wel 300, 350 mensen. Daar ben ik ontzettend blij mee. Dus vast
0: en ga je zelf nog wel naar de Sint-Jan dan?
1: Niet zoals ik vroeger gewend was van we gaan iedere zondag naar de kerk. De coronatijd heeft bij heel veel mensen dingen veranderd. Dat is bij mij ook een beetje zo.
0: Wat is er bij jou veranderd?
1: Nou ja, in meer de zin van de vrijheid die je toen had om even na te denken over van wat voor keuzes maak ik of zo. De vanzelfsprekendheid van bepaalde dingen was gewoon even lekker weg. Het was een soort reset of zo. En dat is het voor mij ook wel geworden. En dat is een beetje nog de nasleep ervan. Ik heb als kind best wel geworsteld met het feit dat je elke zondag naar de kerk moest.
0: Twee keer waarschijnlijk.
1: Twee keer zeker. En ik denk dat de vrijheid die ik nu ervaar, door gewoon niet meer ergens te worden verwacht. Dus als je er niet bent, dat anderen ook vragen waarom was je er niet. Ook al is het liefdevol bedoeld, voelt het toch als een soort
0: controle.
1: Nu was het een soort gerechtvaardigd om er even niet te zijn met z'n allen. En ik ben eigenlijk nog niet in dat ritme weer teruggegaan. En dat voelt heel goed. Zeker ook omdat ik merk dat aan mijn geloof helemaal niks veranderd is. Daarmee wil ik echt niet de waarde van het kerk zijn of van met elkaar het geloof delen. Prachtig, geweldig. Voor mij nu even een periode niet. En Elise, mijn vrouw, staat daar eigenlijk ook zo in. Ik merk nu dat we nu jonge meiden hebben dat ik wel ja, denk van, hey, ik
0: zou het voorbeeld geven?
1: Ja, nou ja, nou, ik zou het leuk vinden als zij later zeggen, nee, maar wij gingen regelmatig of af en toe naar de kerk. In plaats van, dus dat ga ik wel weer oppakken, is wel mijn ambitie.
0: En zit jij dan hier zondag ook bij deze
1: nou
0: gemeente,
1: ja, dat,
0: of niet
1: dat,
0: zo
1: dat is nu wel de vraag van mijn dochters en eigenlijk ook wel weer grappig. Dat ze zei, pap, zullen wij zondag naar de Gouds Licht gaan? En dan ga ik er,
0: want het heet Gouds Licht.
1: Gouds Licht, ja, want mijn vriendinnetje die zit er ook en die komt ook. En je mag er kleuren, hoorden we aan tafel. Dus nou, misschien zijn mijn kinderen wel weer de reden om die gewoonte weer een beetje op te pakken.
0: Ja, je laat het wel gewoon gebeuren.
1: Ik laat het gewoon gebeuren. Nou, maar dat is zo fijn. Dat ik, ja, weet je doet ongemerkt toch ook veel dingen in het leven die van je verwacht worden. Of waarvan je denkt dat anderen vinden dat het zo moet. En dat komt misschien ook naarmate je wat ouder wordt. Is ook heerlijk om los te laten. En daar geniet ik nu vooral van. Ik maak niet meer zo druk om wat een ander ervan vindt. Je mag het zelf invullen. Ja, en dat is ook hoe ik probeer een beetje in deze kerk te staan. In wat hier allemaal gebeurt. En de vrijheid om als er een event is of een bijeenkomst. Of het nou zaakprivé is. Gewoon luisteren naar wat mensen graag willen. Samen kijken naar mogelijkheden, oplossingen. En dan kom je gewoon een heel eind.
0: Ja, en dan zei je trouwerijen, heb je hier wel gehad?
1: Ja, zeker veel. We hebben dit jaar, de komende voorjaar hebben we er zelfs 10 staan.
0: Worden hier de huwelijken ook bevestigd dan?
1: Ook bevestigd, ja.
0: Je kan natuurlijk niet in het stadhuis nu terecht.
1: Nee, klopt. Dat merken wij ook wel, dat die vraag toeneemt. Je kunt hier dus voor de wet trouwen, een huwelijksceremonie. Dan wordt de trouwlocatie voor 1 dag. Want een vaste trouwlocatie kan het niet worden. Omdat het nog steeds een gebedshuis is op zondagmorgen. Maar je kunt hier trouwen, dat gebeurt dus een aantal keren. Maar er zijn ook heel veel mensen die voor de wet trouwen, daarna hier naartoe komen en dan naast de kerkdienst hun hele dag hier door ons laten verzorgen. Dus inclusief de receptie, het diner en het feest.
0: Heb je een cateringbedrijf dan?
1: Wij doen eigenlijk alles hier zelf, behalve uitgebreid koken. Dus alles op gebied van drankjes, hapjes, de allerlekkerste bitterballen, die komen hier gewoon uit.
0: De allerlekkerste eigen bitterballen, die maak je zelf?
1: Nee, die zijn van de Bourgondiër, maar die zijn heel lekker. En dat krijgen we ook heel vaak terug. Dus nee, dat is, we zijn ook echt. Kijk, de Gouden Kerk heeft in de nieuwe vergunning ook een horecavergunning. Dus wij mogen ook gewoon overdag of elke dag open zijn om gewoon iets te schenken of uit te serveren. We hebben zelfs een terrasvergunning voor de deur. Dus waar wij net met samen even stonden.
0: Aan de voorkant.
1: Aan de voorkant. Daar mogen ook gewoon heerlijk tafeltjes en stoeltjes staan. En
0: dat ben je dat van plan?
1: Zeker ben ik dat wel van plan. Maar weet je, alles stap voor stap. Ja. Het zit in de mogelijkheden. En natuurlijk, als het straks donderdag kaarsmarkt is, hoe leuk is het als je dan naar de Gouden Kerk loopt om daar ook iets te ontdekken. Want nu komen we niet voor in de boekjes.
0: Niet voor in de boekjes?
1: Nou, de Gouden Kerk is altijd dicht geweest. Hè? De deuren zaten altijd dicht. Dus de toeristen kennen eigenlijk de Gouden Kerk niet. Dus dat is ook een taak voor mij. Daar moet ik voor gaan knokken. En ik zal je een leuke anekdote vertellen. Vorig jaar was er een lokale banketbakker in Gouda die van chocola een soort reep maakte. En dat heette de Skyline van Gouda. Die heeft hij aan de burgemeester overhandigd. Fantastisch lekkere chocola. En ik kreeg ook zo'n reep. En dan hebben we het over de Skyline van Gouda. Nou, jij zei net al, als je buiten Gouda loopt of vanuit Bloemendaal of Rijvenaarsdorp, wat is de Skyline van Gouda? Nou, je raadt het al. De Gouden Kerk stond er niet op.
0: Nou, dat is niet een echt goede.
1: Laat ik zo zeggen, elk ander iconisch gebouw en wat lullige andere torentjes stonden wel op. Maar de iconische hoogtepunt van Gouda staat gewoon niet. Die zit niet in top of mind bij mensen. Inmiddels wel wat meer.
0: Dus jij bent naar die plaatselijke bakker gegaan?
1: Ik zeg, ja, laat mij een nieuwe mal betalen, want dat moet over. En zo, dat hebben we nog niet gedaan. Maar het is natuurlijk wel, het is wel tekenend en te gek voor woorden eigenlijk. Maar ik snap het ook. Want er was hier nooit iets te doen. De deuren zaten dicht. Ja. Dat wil je ook heel graag pakken. Dus terugkomend over dat terras. Als het straks kaarsmarkt is, dan ga je natuurlijk naar de Gouden Kerk om deze architectuur te bekijken. Drink een goed kop koffie op terras. Koop gelijk wat leuks in ons winkeltje. Ik wil heel graag de torenbeklimmingen weer in ere herstellen. Want dat weten nog wel veel Gouwenaars, dat vroeger kon.
0: Ook in tijd van Maasbach?
1: Ja, tijd van Maasbach. Op Open Monumentendag mocht je naar boven. En dat is een hele leuke, spannende klim. Over het dak van de kerk, boven de verlichting langs. Naar de toren en dan 4 houten ladders naar het plateau buiten. Heb je echt een waanzinnig uitzicht. Ik ben er voor het laatst nu geweest toen het gesneeuwd had. Daar heb ik hele mooie foto's van, want het was adembeneming. Nee, maar dat is echt ook leuk om te doen. En alleen Er moeten wat aan de toren nog een paar kleine restauratiewerkzaamheden gedaan worden, waardoor het houten hekwerk, waardoor het eigenlijk nu nog niet 100% veilig kan. Maar dat willen we wel gaan doen. Want daarmee hebben we ook gewoon een trekpleister. En wat is mooier dan vanaf het hoogste punt waar je in de stad kan komen, uitkijken over de stad. En dan zie je ook hoe mooi Gouda ligt. Want als je je omdraait, dan kijk je het groene hart in. En de IJssel ligt eigenlijk vlakbij ons hier. En is het een en al groen wat je ziet. Zie je die lange provinciale weg richting Stolwijk.
0: Ja, daar je, zie je ook die toren.
1: Als je daar vandaan terugkomt, heb je hem permanent in beeld staan. Als een soort richting aanwijzer of een soort eikpunt. En weet je, dat is mijn taak ook een beetje die ik gewoon op een luchtige manier zie, hoor. Maar wel mijn ambitie, dat is die kerk weer op de kaart zetten. Daar wil ik nog aan toevoegen, dat gaan we in november dit jaar ook doen met een toneelstuk wat geschreven wordt voor de Gouden Kerk, over de Gouden Kerk, door John de Heij. Dat ken ik al wat langer. En ik wil heel graag nog een keer een markeermoment hebben dat die kerk weer een soort teruggegeven wordt aan de stad, als een soort verbindend element. En heel veel Goudenaars weten nog dat het kruis op de Gouden Kerk brandde. Dat was iets wat Maasbach had aangebracht.
0: Rood kruis?
1: Ja, later is hij volgens mij ook een keer wit geweest. Maar inderdaad, rood kruis. Sommigen vinden het foei lelijk. Dat mag. Historisch gezien vinden sommigen daar ook wat van. Maar het was, ik weet als kind gewoon nog, dat als het donker was en je kwam richting Goudenaar, zag je een dansend verlicht kruisje. En dan was je thuis. En dat was de Gouden Kerk. En die staat er ook nog op, maar we krijgen hem niet aan. Er is waarschijnlijk ooit iets gebeurd met of een blikseminslag. Ik ben heel hoog geweest, maar niet zo hoog dat je aan het eind buitenom, dat moeten technische mensen maar gaan doen. Maar dat is eigenlijk dat toneelstuk, dat gaan we koppelen aan eigenlijk dat het licht in de stad weer gaat branden in de Gouden Kerk. Dus de avond moet ook eindigen met een verlicht kruis wat weer uitkijkt over de stad. Samengevat is dat eigenlijk wat we hier gewoon doen. Mooie aanleidingen bedenken of events organiseren waarmee we gewoon weer een plek hebben. En die hebben we genoeg, hoor. Maar waarbij ook de Gouden Kerk een plek is waar je mensen weer verbindt en ontmoet.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Ik kijk even op mijn teller.
1: Is het alweer zover?
0: Het is zover.
1: Jongens.
0: Ja. We zijn aan het eind. Arjan de Knecht. Je woont in Gouda. Je bent er geboren en getogen. Je gaat er nooit meer weg, zei je. Maar dat begrijp ik wel heel erg goed.
1: Ja, toch?
0: Ja, een echte binnenstad.
1: Echte binnenstad, liefhebber. Ja, en we wonen hier ook vlakbij. En we hoeven ook eigenlijk niet meer weg.
0: Nee.
1: Dus laat mij nog maar een poosje voor dit mooie gebouw zorgen. Met allerlei lieve mensen om ons heen. Dan ben ik wel gelukkig.
0: Dank je wel voor al je tijd.
1: Graag gedaan.
0: Er is vast nog geen nummer waar we naar kunnen luisteren.
1: Ja, er is vast nog een nummer. En dat is ook een beetje... dat is kerks, maar het is van Bach. Dus klassiek. Ik weet niet of klassiek past bij, bij Gouden Stad. Maar daar ben ik ook al mee opgegroeid. Klassieke muziek. Ik ben zelf ook altijd kerkorganist geweest.
0: Ook nog.
1: De Matthäus Passion is een meesterwerk in de klassieke muziek. Ook een inspiratiebron voor heel veel andere artiesten geweest. Maar het Erbarmen Dich, een van de aria's uit... De Matthäus Passion vind ik altijd wonderschoon. We zitten ook in de tijd, 40 dagen tijd, hè, richting Leiden en Pasen. En dan luister ik de Matthäus Passion ook heel veel. We hebben ook prachtige kruiswegstaties hier in de Gouden Kerk boven staan, die het lijden van Jezus uitbeelden. En ik vind deze muziek gewoon, dat is helend. Word je nooit zat, maar zegt ook alles, denk ik, over het leven. En nou, ik weet niet hoe het met jou is, maar als je nu de hele ellende in de wereld altijd een beetje ziet, ook in Iran en waar ook, dan denk je, dan is Erbarmen Dich misschien wel het beste wat je uit kan brengen vandaag de dag af en toe. Dus het is wel een stuk van 6 minuten, maar wel heel erg mooi.
0: Ja.
1: En je mag het ook inkorten.
0: Het loopt dan naar de reclame toe. Dan weten we nooit hoe lang dat is.
1: Nee, absoluut.
0: Maar we gaan het
1: Het begin is al prachtig, dus hoe lang het duurt is goed.
0: Ja. Nogmaals dank.
1: Graag gedaan. Leuk dat je er was.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Goedenavond, beste luisteraars. U luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda van Omroep Gouwestad. Achter de knoppen Jaap Buijs. Het thema van deze uitzending is de Love Wake.

0: luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda. Welkom bij ons in de studio, Talita en Monica. Kunnen jullie iets even voorstellen aan de luisteraars? Iets over jezelf vertellen?
1: Yes, ik ben Talita Kiefer. Ik ben ook lid en ik zit bij Jesus Central Church. Ik kom uit Moordrecht. Tenminste, ik kom oorspronkelijk uit Moordrecht, maar ik woon nu met mijn man in Gouda, in Westergouwen.
0: Aha. Ben je getrouwd? Heb je kinderen?
1: Ja, ik heb geen kinderen. Ik ben wel getrouwd met mijn man Dave. En nu bijna 14 jaar getrouwd. En sindsdien wonen we in Gouda. En eigenlijk al vanaf het begin betrokken bij nu Jesus Central Church. En voorheen God Center Gouda.
0: Aha. En Monica?
2: Ja, ik ben Monica. Ik ben getrouwd met Michiel. Al 17 jaar. En we hebben 3 kinderen. En ik zit ook in Jesus Central Church. En nu 3 jaar betrokken bij de Love Week.
0: Aha. En je zit ook vanaf het begin bij Jesus Central Church?
2: Nee, daarvoor heb ik in een andere gemeente gezeten.
0: Ah, oké. Okay. Ja. In Gouda ook?
2: Ja, ik woon ook in Gouda. Ja.
0: Ja, en er zitten ook wel veel jongeren.
2: Zeker.
0: Daar bij jullie in de kerk.
2: Ja.
0: Dat is wel heel leuk. Komende week begint in Gouda de Love Week. Willen jullie hier wat over vertellen? Wat is de Love Week en hoe kan ik dat zien?
1: Ja, het is alweer het 6e jaar dat we Love Week houden. Het eerste jaar was, het gekke was dat het het jaar van corona was. Het was eigenlijk een lockdown. Dus het was eigenlijk begonnen in het hart van pastor Jeroen Doorstijn. En hij had gezien ook in een kerk in Amerika dat ze dat deden. Toen dacht hij van, hey, hoe tof is het als wij dat hier ook gaan doen. Hij had echt met een andere gemeentelid over hoe kunnen we wat voor de stad doen, voor de stad Gouda. Echt vanuit hart voor de stad. En toen zijn we eigenlijk op het idee gekomen van wat kunnen we echt praktisch doen. Niet alleen maar evangeliseren op de straat of op het marktplein, maar echt praktisch de liefde van God in woord en in daad uitdelen. En toen hebben we het eerste jaar met eigenlijk God Center Gouda toen alleen kleinschalig verschillende activiteiten gedaan. We hadden vrouwendag georganiseerd. De pakketten die deden we al van meteen af aan. Dat we voedselpakketten gingen uitdelen voor minder bedeelde mensen. Het kids event wat echt is uitgegroeid tot nu honderden kinderen. En ook klussen bij mensen thuis. Dat doen we al vanaf begin af aan in samenwerking met Stichting Present. Dus dat is wel echt heel tof hoe dat

0: is uitgegroeid. En vanaf het tweede jaar hebben we echt gezegd van... hey, weet je wat, we geloven ook dat het iets interkerkelijk mag zijn. Dat we als kerk van Christus, als één lichaam, dat mogen doen hier in Gouda en omgeving. Dus ja, wat mooi is, is dat eigenlijk vanaf het tweede jaar... we steeds meer kerken betrokken hebben en kerkelijke organisaties. Dus dat is echt heel mooi. Ook dit jaar dat er nieuwe kerken betrokken zijn. En niet alleen maar betrokken van ze geven een gift of met vrijwilligers. Maar ook steeds meer kerken die, die daarin echt een stukje verantwoordelijkheid pakken. En echt betrokken en verbonden zijn met Love Week.
1: Ja, dat is een heel, heel mooi initiatief.
0: Ja, zeker.
1: En hoe ben jij erbij betrokken geraakt?
2: Ja. Dat is eigenlijk 3 jaar geleden. Toen werd ik gevraagd om een workshop te geven voor het vrouwen-event in de middag. Dus toen ben ik eigenlijk voor het eerst een beetje betrokken geraakt en ben ik een workshop gaan geven. Toen dacht ik, wauw, dit is echt zo gaaf. Er zijn zoveel kerken bij betrokken. Ik wil hier meer van onderdeel zijn. Dus toen ben ik wat meer ingestapt.
1: Ja, ja. Leuk. Het lijkt me op zich ook wel een hele organisatie. Maar dat gaat natuurlijk ook wel geleidelijk, denk ik zo.
0: Ja.
1: We gaan nu luisteren naar het volgende lied van Yigdal Yahu, God en God alleen.

0: lied sluit ook wel aan bij wat je zei ook over de visie. En ik denk ook als je een visie van God krijgt, dat hij ook zal voorzien. Ervaar je dat ook met de organisatie van de Love Week?
1: Ja, zeker. Ik zit zelf in het kernteam eigenlijk al een paar jaar. En daar sta je toch elk jaar weer. Komen er altijd wel uitdagingen. Soms financiële uitdagingen van hey, we hebben een plan en de begroting. En dan heb je toch niet het bedrag binnen. Vorig jaar was dat. Of de vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers. Je denkt van oh, we komen nog vrijwilligers tekort. Maar tot nu toe heb ik altijd gezien. Het is echt genade van God dat hij altijd weer voorziet. En dat wij moeten doen wat God van ons vraagt om te doen. En hij doet wat wij niet kunnen.
0: Ja, ja, dat houdt het ook altijd spannend.
1: Ja.
0: Ja. Dat je daarop vertrouwt. Wat is jullie motivatie om dit te doen?
2: Mijn motivatie is vooral Jezus overal brengen. Bij iedereen die dat nodig heeft. Ik ben ook wel erg van de evangelisatie. Dus ik wil ook graag inderdaad dat mensen die dit zo hard nodig hebben. Ook omdat ik zelf in mijn eigen leven heb gemerkt dat hoe belangrijk het is dat we Jezus hebben. Wil ik dat zoveel mogelijk ook uitdragen. En dan wil ik zoveel mogelijk mensen bereiken met Jezus.
0: Ja, en hoe doe je dat dan door middel van die workshops?
2: Ja, dan vertellen we zeg maar natuurlijk ook ons eigen getuigenis. Van waar we vandaan komen en wat Jezus in ons eigen leven heeft gedaan. En in die workshop gaat het ook echt over een stukje identiteit wat je mag bouwen met hem en in hem. En dan gaan we steeds diepgaander eigenlijk. Dus dat is wel, ik vind dat heel mooi.
0: En wat voor workshops geef je?
2: In het begin maandag en dinsdag hebben we vooral creatief en verzorgende workshops. Ook om een beetje, gewoon laagdrempelig, gewoon met elkaar gewoon leuk te kletsen. Ook over hoe sta je in het leven, hoe gaat het met je en dat soort dingen. En dan woensdag en donderdag gaan we er weer wat diepgaandere workshops doen. Zoals omgaan met angst in je leven. Een stukje identiteit. En weerbaarheid. Weerbaarheid ook in het gezin. En de kracht van woorden komen dan ook heel erg terug. Dan hebben we donderdag ook nog een workshop grenzen stellen. En schuldhulpmaatjes ook aanwezig. Dus dat ook in het stukje praktische. En in de tussentijd kunnen we eigenlijk met iedereen gewoon een bakje koffie doen en gezellig kletsen.
0: Ja, dat klinkt goed. Ja. Dus iedereen is welkom.
1: Ja, ik denk ook dat het mooie van Love Week is, van het is zo laagdrempelig. En precies wat Monica zegt, als je eenmaal zelf gegrepen bent door de liefde van Jezus, dan als het goed is, is dat het mooiste wat je is overkomen. Tenminste, bij mij wel. En dat wil je dat uitdelen aan andere mensen. En misschien zijn we allemaal niet de type mensen wat de markt opgaat of de straat opgaat en gaat evangeliseren. Maar dan is Love Week zo laagdrempelig dat je iets kan doen. Iedereen heeft wel een talent van God gekregen. En dan merk je, doordat ik heb bijvoorbeeld heel veel jaren bij de kledingbeurs geholpen. En wat daar mooi is dat dan kan ik mijn eigen passie, ik hou van kleding. Kan je dan weer mensen die gewoon weinig budget hebben, kan je weer bemoedigen. En terwijl je in gesprek bent, die mensen echt persoonlijke aandacht geeft, staan mensen altijd veel meer open voor jouw getuigenis. Voor, waar ga je doorheen? Heb je gebed nodig? En dan sta je versteld hoeveel mensen er open voor staan om van ik heb eigenlijk wel gebed nodig. Ook al heb ik niks met het geloof. Doordat je zo die persoonlijke aandacht kan geven tijdens zo'n week. Want je gaat het niet het evangelie in hun strot duwen. Nee, we gaan ook kijken van wat hebben die mensen ook praktisch nodig. En dat maakt dat je, ik geloof dat Jezus ook zo was, dat hij ging naar de mensen toe en hij zag de mensen in hun nood, in hun situatie. En ik denk dat dat echt uniek is aan Love Week. Dus ik denk dat iedereen wel kan meehelpen en een steentje kan bijdragen door als vrijwilliger mee te helpen.
0: Ja, dat is ook het mooie. Ik hoorde laatst ook van iemand die ging Bijbel lezen met een iemand met een andere achtergrond, geen christelijke achtergrond. En die zag op een gegeven moment van, Jezus kwam om te dienen.
1: Ja.
0: En dat was voor haar zo'n eye-opener. Ja. Dat Jezus kwam om te dienen.
1: Ja.
0: En daar gaat ook het volgende lied over van het Urker gemengd koor. Emmanuel, toon mij uw liefde.

0: Ik denk dat dit lied ook wel goed aansluit bij jullie activiteiten en bij de Love Week.
1: Ja, zeker.
0: Is het moeilijk om vrijwilligers te vinden en hoe probeer je die te krijgen, te benaderen?
2: Ja, we hebben wel een echte wervingsactie dat we eigenlijk doen vanuit de verschillende kerken. Daarbij is het natuurlijk ook heel belangrijk dat we de juiste personen binnen de kerken hebben. We proberen altijd... Het kernteam bestaat eigenlijk ook afgelopen jaar zoveel mogelijk uit vertegenwoordigers van verschillende kerken. Zodat je ook daarin ingang hebt. En ik moet zeggen dat dit jaar was echt heel tof. Hadden we een wervingsfilmpje. De eerste wervingsfilmpje was met zoveel mogelijk personen vanuit kerken die betrokken waren. En dan stonden ze voor hun eigen kerk en dan zeiden ze, wij doen ook mee. Dus het was al heel erg leuk. En dan vragen we ook van, hey, kan dat ook gezien laten worden op de zondagochtend? Sommigen die doen een brief, of tenminste een mededeling uit vanuit een nieuwsbrief vanuit de kerk. En wij doen ook jaarlijks, proberen we in verschillende gemeentes waar het mogelijk is een soort vrijwilligersmarkt te houden. Of dat dan vragen we van, hey, mogen we een keer iemand vanuit het kernteam of vanuit een van onze teamleiders langskomen om tijdens de mededelingen wat te vertellen. En dat we na afloop staan we dan ook met zo'n Love Week banner en flyers. Dit jaar ook hebben we ook echt met flyers uitgedeeld van als je meer informatie wilt hebben, staat er iemand vanuit het team om wat te vertellen. Neem een flyer mee naar huis, daar kan je ook over nadenken. Dus we zijn echt bezig geweest ook van, hey, hoe kunnen we zoveel mogelijk kerken betrekken en dat kerken ook verantwoordelijk worden om ook zelf vrijwilligers te werven. Voor
0: dan
2: de
0: staan jullie ook bijvoorbeeld bij het paasontbijt? Met een stand? Of?
2: We hebben in de eerste paar jaren, omdat Irene Klein-Haneveld, die vertelde afgelopen jaar altijd over de Love Week, want ze was ook kernteamlid. En toen hebben we de eerste paar jaar volgens mij wel met een standje gestaan. En wat Irene dan ook deed toen de tijd, was eigenlijk vanuit paasontbijt ook de vrijwilligers eigenlijk een soort van, hoe zeg je dat?
0: Oproepen
2: van, hey, we hadden altijd de afspraak met Irene, we gaan van tevoren nog, we gaan pas werven als paasontbijt is geweest, zodat we niet in dezelfde vijver gaan vissen, maar dat we zeggen van, hey, pas eind april gaan we werven van vrijwilligers. En daar hebben we, wat belangrijk is dat je echt mensen hebt vanuit de kerken die echt betrokken zijn. Ja. Dan scheelt het ervan. Als mensen al een keer hebben meegedaan, dan weten ze al, hebben ze al van geproefd. En dan
0: worden ze enthousiast.
2: Ja,
0: en,
2: ja
0: aanstekelijk.
2: Zeker.
0: Want jullie werken ook samen met organisaties, met maatschappelijk werk binnen Gouda.
2: Ja.
0: En daar heb je ook contacten mee?
2: Ja. Ik denk dat, wij kunnen natuurlijk dit jaar... Dat is misschien al de volgende vraag, maar we willen heel graag de kwetsbare doelgroep bereiken. En je kan niet zomaar met de privacywet gegevens van mensen krijgen. Maar de hulpverlening en heel veel instanties hebben al gewoon die doelgroep. Die hebben al daar de gegevens van die doelgroep. Dus wat wij de afgelopen 2 jaar hebben gedaan is zoveel mogelijk kijken van, hey, waar kunnen we ervoor zorgen dat die hulpverleningsorganisaties en welzijnsorganisaties snappen wat wij als Love Week doen. Ook zeggen van, hey, jullie hebben de doelgroep, maar wij hebben bij wijze van ook de middelen om te voorzien vanuit stukje dienstverlening. Kinderen die een week gratis een week een geweldige week kunnen hebben. Maar de kwetsbare doelgroep.
1: De mensen die niet op vakantie kunnen.
2: Ja, de mensen die niet op vakantie kunnen. Mensen die dan een pakket hebben voor in de zomer. Een boodschappenpakket. Maar ook kleding die ze kunnen gratis kleding kunnen krijgen. En dan merk je dat organisaties ook steeds meer ervoor openstaan van, hey, weet je wat, stuur maar de flyer, geef maar de flyers door en wij zorgen ervoor, of helpen zelfs soms de doelgroep, omdat sommigen de taal niet machtig zijn, helpen ze gewoon echt de doelgroep om zich in te schrijven.
0: Ah, oké. Ja. Dat is wel een hele organisatie zo.
2: Ja.
0: Al met al. Maar dat groeit denk ik ook steeds verder uit.
2: Ja, we groeien ook steeds meer, want daar waar we maar alleen maar social media gebruikten, dat we beseften, nee, we moeten echt ook in de wijken zijn. Want de organisaties in de wijken, die kennen de doelgroep, de kwetsbare doelgroep voor wie we het doen. Dus nu bijvoorbeeld is heel tof dat wij bij de Westerschool zitten. Dus echt in Korte Akkeren. En ook dat daar Bijvoorbeeld de brugfunctionaris van zo'n school. Die weet gewoon, hey, dit zijn de ouders voor wie het nodig is. En die gaat dan zelf die ouders benaderen. En dan hoeven wij dat niet te doen. Dan moet ik ook zeggen dat het kids team al de afgelopen paar jaar ook echt probeert om op alle scholen te flyeren. En zeker op de scholen waarvan we weten van, hey, die zitten in bepaalde wijken, kwetsbare wijken. Dus daar proberen we echt gericht op te werven om die doelgroep echt te bereiken.
0: Ja, en dus dan denk ik ook de hele kerk, de hele gemeente is dan wel betrokken ook bij zo'n week waarschijnlijk.
2: Ja, dat willen wij wel. We willen echt vooral iedereen betrekken van, er zijn genoeg, hoe zeg je dat? Als je zoiets hebt van, kinderen is niet echt per se mijn doelgroep, kan je ook bij pakketten helpen of inderdaad bij de kledingbeurs of bij Monica bij de workshops. Dus ik geloof echt dat voor iedereen echt wel een plekje is waar je zelf tot je recht komt.
0: Ja, ja. We gaan nu luisteren naar het volgende nummer. Dat is van het Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor, In His Love.

0: Ja, daar ging dit lied over, in zijn liefde. En ik denk dat jullie dit ook kunnen doen en mogen doen in zijn liefde. En wat is de doelgroep? Of wat zijn de doelgroepen die je op het oog hebt?
1: De doelgroepen van zeker deze week. Hè, we hebben meer gefocust en dat is dan op de kansrijke gezinnen. Dus de gezinnen waar we heel veel kunnen geven. En daarom ook gratis kunnen geven. Ook gewoon omdat we echt geloven dat Jezus ook kwam bij de allerarmsten. En juist die hielp en verder bracht.
0: Dan bedoel je kansrijk, dat ze de kans krijgen om Jezus te leren kennen.
1: Ja, zeker.
0: Grappig. Ja. Want wij zeggen in de maatschappij natuurlijk altijd kansarme, arme mensen. Ja. Dus je gaat uit van de mogelijkheden.
1: We gaan uit van mogelijkheden en de positiviteit, zeg maar. Ook dat als Jezus komt in een situatie, dat er ook dingen gaan veranderen.
0: Hmm. Ja. Nou, je hebt ook al een beetje verteld hoe je die doelgroep dan bereikt met de scholen en met flyeren. Ja. En er is dan een heel programma voor kinderen. Maar is daar ook nog iets voor ouders? Of
1: zeker,
0: je vrouwengroep?
1: Ja. Ja, we hebben nu dit jaar voor het eerst dat we de hele week met vooral de vrouwen willen optrekken. Zeg maar, dat als je kinderen hebt gebracht bij de kinderdiensten eigenlijk. Dan kun je komen naar de Vaste Burcht. En daar hebben we dan de workshops. En dan hebben we dus die opbouw inderdaad gewoon maandag en dinsdag lekker verzorgend en creatief. Dat is heel gezellig, gewoon ook onder genot van koffie, thee en iets lekkers.
0: Misschien dan lekker laten verwennen.
1: Ja, heel lekker in de watten laten liggen, ja zeker. En dan gaan we ook natuurlijk nog verder met de diepgaandere workshops inderdaad. Hè. Ook wel wat mensen ook wel aanspreekt is denk ik dat je gewoon tools kan meekrijgen van hoe ga ik nou om met gedachten die ik krijg over mezelf, over mijn kinderen en wat spreek ik uit naar ze. En ik denk ook echt dat we daar hele gave workshops voor hebben. En ik word heel angstig bijvoorbeeld als ik zie dat mijn financiën niet lekker lopen. Daar kunnen we steeds mensen hopelijk een stukje mee verder helpen.
0: Ja, en dan hebben jullie ook mensen die daarin professioneel zijn.
1: Zeker.
0: Om ze te helpen.
1: Ja, we hebben echt mensen die daarin ook geschoold zijn om dat soort dingen te kunnen geven. Ja.
0: Want hoeveel vrijwilligers heb jij nu bijvoorbeeld voor die?
1: In de Vaste Burcht zitten wij nu op vrijwilligersaantal denk ik van 45.
0: 45. Ja. En mensen moeten zich van tevoren ook opgeven?
1: Nee, mensen kunnen bij de Vaste Burcht gewoon binnenlopen. Oh. Als je denkt van dit vind ik leuk, dan staat op de Love Week, de website, welke workshops er zijn. En dan kan iemand gewoon binnenkomen en dan krijgen ze een plekje.
0: Ja, en dan de kinderen die gaan naar God Center of Jesus Center.
2: Ja, die zitten daar en daar hebben we ook bewust over nagedacht. Omdat we vorig jaar merkten, er waren moeders die gewoon geen auto hadden. En dan was het gewoon te ver voor die moeders om weer terug naar hun huis te gaan. Of ergens naartoe, omdat ze lopend kwamen. Toen hebben we gezegd, weet je wat, als die moeders gewoon hun kinderen hebben gebracht. Het is ongeveer een kwartiertje lopen naar de Vaste Burcht. Maar dan kunnen daar de hele middag blijven. Daar is ook gewoon koffie en thee. Want op maandag en dinsdag is het ook een soort van ontmoetingscentrum. Waar andere mensen ook weer voedselpakketten kunnen halen. En de kledingbeurs is daar dan ook. En dat vind ik tof. Dat doen we dan op maandag en dinsdag. En op woensdag en donderdag is dan in de is eigenlijk hetzelfde concept, maar dan in de Westerschool. Dus er kunnen mensen komen om die zich hebben opgegeven voor een voedselpakket. Die kunnen ook kleding halen. En wij hebben al sinds vorig jaar echt visie van, hey, we moeten zorgen dat dat niet iets is van, oh, mensen komen en die graaien wat. Nee, dat er echt een plek van ontmoeting is. En dan hebben we gastvrouwen en gastheren daarvoor. En dat zijn eigenlijk mensen van het gebedsteam. Die lopen daar gewoon rond. En terwijl mensen aan het wachten zijn tot het hun beurt is om een pakket op te halen. Of als ze misschien een pakket hebben opgehaald en ze wachten of ze hebben net kleding gehaald. Dat ze even een moment hebben, even zitten. En dan komen er gastheren en gastvrouwen naar hen toe om ook te vragen en om een luisterend oor te bieden. Maar ook om mensen te vragen of ze gebed willen hebben. En dat is heel tof dat wij ook echt een heel gebedsteam hebben die ervoor zorgen van, hey, wij zorgen dat wij op al die plekken ook aanwezig zijn om om mensen, eigenlijk dat gedeelte van Jezus in woord te brengen. Dat als mensen openstaan voor een gebed, hebben we daar een heel gebedsteam voor. Dus dat is echt heel tof hoe iedereen zo met elkaar samenwerkt op die plekken.
0: Dat is mooi. Jullie hebben ook een lied uitgezocht van Misschien wil je daar wat over vertellen, Hilsum.
2: Ja, we wilden eigenlijk heel erg graag een van de themaliederen aanleveren. Maar die staan nog niet op Spotify. Dus hopelijk komen ze op Spotify. Maar ik denk dat het heel mooi is. Hilsum, I need to save. Ja, dat zegt echt het nummer van waarom doen we wat we doen? En ja, we kunnen heel... Soms kunnen we zelfs als christenen het als een liefdadigheidsproject zien. Of mensen van, ik heb weer mijn goede daad gedaan. Maar uiteindelijk is het dat we mogen beseffen, het is Jezus die redt. En Jezus kan nog steeds redden de dag van vandaag. Maar zijn wij dan bereid om ons te laten gebruiken? En ja, dat vind ik zo mooi van, everyone needs compassion. En ik denk dat die compassie, dat ja, echt... dat Jezus met ontferming is bewogen. Dat we ons, ja, we mogen nadenken. Zijn wij ook nog steeds met ontferming bewogen? En als wij daar vol van zijn van dat hart van Jezus, dan geloof ik ook van, ja, dan kan je niet anders dan wel meedoen en je steentje bijdragen. Omdat we nog, ja, er is nog hele wereld te redden. En dan hoeven we niet allemaal naar Afrika te gaan, maar dat kan gewoon hier in Gouda door de Love Week heen.
0: Ja, ja, mooi. We gaan ook nu luisteren naar dat lied.

0: U luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda. En we hebben het over de Love Week met Talita en Monica in de studio. En is er nog iets wat jullie willen delen met de luisteraars?
1: Ja, ja, ik denk wel dat ik het echt heel bijzonder vind, is wat ik zie, zeg maar, zoveel betrokkenheid dit jaar. Ik vind het echt, dan ben ik geloof ik onder de indruk, zeg maar, wat God allemaal doet. Zeker ook omdat ik nu heel veel vrijwilligers heb, gewoon uit zoveel verschillende kerken. En dat het eigenlijk gewoon niet uitmaakt waar iedereen vandaan komt. Mm. Dat we zo echt zo heel gaaf samenwerken. En nou, het loopt ook gewoon heel goed, vind ik. Ik vind het zo bijzonder ook dat, zeker ook omdat we nu ook voor de eerste keer in de vaste burcht zitten. Dat je merkt hoeveel betrokkenheid er ook daar is. En dat je daar gewoon de ruimte kan hebben om zoveel mensen ook te mogen ontvangen. Ja, ik vind dat echt vind ik een hele bijzondere, indrukwekkende gebeurtenis. Ja.
0: Ja.
2: En ik vind het heel mooi dat als ik gewoon vorig jaar bijvoorbeeld, dan zie je kinderen die, waarvan je wist van, hey, die kwamen vanuit de opvang. En de laatste dag bij de kids event wordt echt een oproep van dat kinderen een keuze voor Jezus mogen maken. Dat kinderen echt, niemand wordt gedwongen. En ook als je niet wil, dan kunnen kinderen gewoon bij een groepje blijven zitten. Maar dat je echt ziet dat kinderen zo, ik word zelf geraakt, maar dat kinderen echt geraakt worden. Omdat ze heel de week gewoon de liefde van Jezus zo tastbaar voelen. En dat ze gewoon bewust een keuze maken voor Jezus. Ook als ik kijk naar de afgelopen jaren, dat vertelde ik tussendoor. Dat mensen zo openstaan voor gebed. Dat mensen zeggen van, is er dan iets wat je wil delen? Zeggen, ja, ik ben niet gelovig hoor. Oh, dat maakt niet uit. Maar dan delen ze hun verhaal, bid je voor ze. En dat ze echt zo opgebouwd worden. En wat ik zo tof vind, en dat deelde ik ook net, dat je van organisaties hoort van, hey, hoe kunnen jullie dit zomaar bekostigen? Hoe kunnen jullie dit allemaal gratis weggeven? Al die pakketten en een week lang gratis activiteiten voor kinderen. En dan is de getuigenis ook naar buiten toe in de maatschappij van, ja, maar dit doen wij met verschillende kerken. Dat je dan, en dan zie je wat de kracht is als je als één lichaam fungeert, van één lichaam van Christus. Dat de getuigenis al is van, ja, wij bekostigen dit vanuit de verschillende kerken en sponsoren. En soms denk ik als mensen daar bewust van zouden zijn wat we kunnen bereiken als we echt als lichaam van Christus echt gewoon echt één lichaam zijn.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder en dat is heel mooi, denk ik, om te zien. Ja, ja. Dat is nogal een vraag, want als de kinderen dan tot geloof komen, of dat gebed uitwerkt, dat je merkt en mensen willen er toch meer over weten. Hebben jullie nog opvolgmomenten?
2: Ja, dit jaar, voorgaande jaren hadden we vanuit Irene, zeg maar, het Goudse kaasplankje. En daar kregen mensen dat mee. Zodat als mensen van naar een kerk zochten, dan konden ze dan vanuit het Goudse kaasplankje een kerk, doorverwezen worden naar de kerk. Dit jaar hebben we iets nieuws. Hebben we een algemene flyer. Enerzijds het boekje, een gebedsboekje. Zodat mensen dan begrijpen, nee, maar waarom is überhaupt gebed nodig? Dus dat hebben we nieuw dit jaar. En we hebben ook een flyer waarin staat van, hey, welke activiteiten kun je doen bij verschillende kerken. Enerzijds voor kinderen. Wij hebben bijvoorbeeld vanuit onze gemeente een dansschool, dat kinderen zich op de dansschool kunnen opgeven. Maar kinderen worden ook verwezen naar de Bijbelweek hier in Gouda. Ook de koffieochtenden in verschillende kerken. En we hebben ook dit jaar een vernieuwde website waarin we mensen ook weer, ook deelnemers willen doorgaan. Hey, waar kun je naartoe gaan? En dat het geloof ook veel meer, het evangelie veel meer wordt uitgelegd. Zodat we mensen ook bijvoorbeeld naar Alpha avonden kunnen doorverwijzen.
0: Ja, er zijn heel wat in Gouda.
2: Ja, ja, zeker.
0: Ja, ja, dat is zeker mooi. We gaan nu luisteren naar het lied Gebed om Zegen. Dat wil ik jullie ook meegeven. Dat gebeurt ook in jullie leven. De Heer zegent jullie en jullie dragen dat uit. Het is ook heel mooi om te horen.

0: Ja, goedenavond luisteraars. We zijn al bijna aan het eind van het programma Kerk in Gouda. En misschien zijn de luisteraars die zo enthousiast geworden zijn en die zich graag willen opgeven nog als vrijwilliger. Het is wel komende week dat jullie beginnen, maandag. Mochten er nog vrijwilligers zijn, wat zoeken jullie nog en hoe kunnen ze jullie benaderen?
1: Ja, ik denk dat we de meeste hulp nog nodig hebben bij het kinderevent. Daar hebben we eigenlijk, omdat er natuurlijk zoveel kinderen komen, zeg maar.
0: Want hoeveel hebben, kinderen komen er?
1: 400, 450 kinderen, ja. Maar dat moeten we helaas dan mensen bij de deur tegen gaan houden als dat dus niet gaat lukken met vrijwilligers. Dus dat is wel heel urgent eigenlijk. Maandagmiddag hebben we nog 9 mensen nodig. Woensdagmiddag hebben we nog 9 mensen nodig. En donderdagmiddag hebben we nog 14 mensen nodig. Om eventjes een groepje te begeleiden, zeg maar, voor de kinderen. En dan, ook al zou je een andere dag kunnen, is dat ook helemaal goed. Dan mag je dat ook gewoon doorgeven. Want dan kan er misschien mogelijk nog wel wat geschoven worden her en der. Dus geef je op als je echt bent geraakt ook door de boodschap. En dat je ook echt je wil inzetten. Dat kan op de website van loveweek.nl.
0: Ja, ja. Nou, dat is wel een stap in geloof om nog die vrijwilligers
1: zeker
0: te bereiken.
1: Ja.
0: En hadden jullie verder nog iets wat je nog kwijt wilt voor de radio?
2: Ik wil bedanken voor de uitnodiging. En dat we zo niet alleen maar over Loveweek mochten vertellen, maar vooral ook echt het hart achter Loveweek. Dus dank jullie wel voor de uitnodiging.
0: Ja, nou heel graag gedaan. En jullie bedankt voor je komst in de studio. Het was heel boeiend om dit allemaal te horen. En ook om te horen hoe God aan het werk is. En ook de samenwerking, wat heel mooi is. En ik wil ook Jaap Buijs bedanken voor het bedienen van de knoppen, voor het geluid. En als afsluiting wil ik nog het lied laten horen. Er is een dag, opwekking 585.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer. In het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer in het noorden bewolkt. Er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, Gouwenstad Radio. Roots en raakvlakken.

Welkom bij Gewoon Groen van zondag 19 juli 2026. Is de groene deal nog relevant? Het was zo goed bedoeld door Europa om in te zetten op verduurzaming van de samenleving. Felle discussies volgden. Feiten moesten het afleggen door meningen en opvolgende politici waren vooral bezig om de uitgangspunten van de Green Deal af te zwakken. Waarom dan nu weer aandacht voor dit verhaal? In een recente studie naar de effecten van elektrisch rijden komt naar voren dat de inzet op EV tot gevolg heeft dat de afhankelijkheid van olieimport iets kleiner is geworden. Iets. En dat de olieprijs, hoewel nog steeds erg hoog, toch beheersbaar is gebleven zonder tekorten. Ze rekenen ook uit dat de gemiddelde auto in Europa 8 tot 9 vaten olie, dus zo'n 1300 liter brandstof, per jaar verbruikt. Elektrische auto's verbruiken veelal en steeds meer goedkopere zonne-energie. Economisch is dat een prima balans, nog los van de milieueffecten, vervuiling, fijnstof en geluidsoverlast. En de verslaafde afhankelijkheid van oliemaatschappijen buiten Europa is mooi meegenomen. Deze ruilen we dan wel in voor de afhankelijkheid van China, maar die is minder verslavend, omdat die technologie ook in Europa beschikbaar is of beschikbaar gemaakt kan worden. Olie daarentegen niet. Is dan alles koek en ei? Nee, een samenleving bijsturen is lastig. Waarom een EV aanschaffen als de benzinepruttel altijd goed heeft gewerkt? Mensen willen niet veranderen, tenzij. Dat tenzij krijgt ook steeds meer handen en voeten. Benzineprijzen die hoog blijven, EV's die de leasemarkt domineren omdat ze uiteindelijk goedkoper zijn. En de video's van lange kilometers, lange files en ruzies voor benzine in Rusland doet ook wel wat met de meningsvorming. Terug naar de Green Deal. Het waren fanatische politici die het voortouw namen en de tegenwind incasseerden. Maar als zo vaak met mensen die gedreven door een eerlijke visie voorop lopen, krijgen ze uiteindelijk gelijk. Alleen veranderen de

redactie. En de technische ondersteuning is van Arjan Doelman. Ja, en dan gaan we altijd over naar de eerste muziek. En dat is in dit geval door onder andere Jan Smit met Tuintje in mijn hart.

0: Een tuintje in mijn hart, gaan we naar een tuintje voor je tuintje. Welkom Karin de Roy. Jij bent een van de bewoners die negatief werd verrast door de gemeente. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, wij wonen sinds 2018 met veel plezier in de wijk Bloemendaal. Jaren 70 woning. En we hebben het huis gekocht. We hebben de tuin, de voortuin dachten we ook gekocht. Helemaal opnieuw mooi ingericht. En toen kregen we opeens een brief van de gemeente van die voortuin, die is een deel is niet van jou.
0: Ja. Ja, en dat wist je natuurlijk.
1: Nee, dat wisten wij niet. Nee. En ja, sterker nog, naast ons wonen buren van het eerste uur, dus die hebben die woning in de jaren 70 gekocht, die wisten dat ook niet.
0: Nee.
1: Niemand was hiervan op de hoogte.
0: Het verhaal heet snippergroen. Dat zijn kleine stukjes groen die eigenlijk niet gekocht zijn door degene die hem nu gebruiken. En waardoor eigenlijk de gemeente verplicht is om dat onderhouden. Dat doen ze niet. Dat doen jullie. En toen kwamen ze erachter door een of andere bureaucratisch discussiestuk van jongens, let op, dit moeten ze nog kopen. En daar stonden jullie in één keer van, wat gebeurt ons? Zeg ik dat goed?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, dus wij zijn eigenlijk een beetje overvallen.

0: Door die brief. Wij zijn met een rijtje woningen en meteen mijn buren ook gevraagd van, hebben jullie die brief ook gekregen?
1: Ja.
0: Nou, de ene buurvrouw naast mij, die had die brief niet gekregen. En de andere buur zeiden, ja, we hebben hem wel gekregen. Dus we zijn meteen in gesprek gegaan met dat adviesbureau die dit voor de gemeente ging oplossen. Ik zeg van, ja, wat is hier nu eigenlijk het probleem?
1: Ja.
0: Ja, dit kan natuurlijk niet, want het is in het kadaster staat dat dit niet jullie grond is. Ik zei, oké, dus eigenlijk is het een papieren probleem. En vervolgens kregen we folders over hoe we dan moesten verdedigen dat het dan toch onze grond was. Zo zijn we helemaal ingedoken. Ik ben naar de bibliotheek gegaan. Ik heb tekeningen.
1: Je leert zo nog eens wat.
0: Ja, zeker.
1: Gezegd, ja?
0: Ja. Ja? Nou, ik heb helemaal uitgevonden dat dus er eigenlijk in de jaren 70 dan 4 meter voortuin. En bleek dat er bij de overzetten van die voortuin in het kadaster, dat daar een fout is gemaakt. Van ja, meet je 4 meter voortuin, meet je dat vanaf de woning waar die begint? Of meet je dat vanaf de voordeur? En wij hebben een erker en ja, daar is waarschijnlijk een fout gemaakt.
1: Dat is
0: het is of 3 meter als je vanaf de voordeur meet.
1: Ja. Maar het kadaster, als ik dat goed herinner, hebben we overal meetpunten in de hele wijk waar ze de lijntjes uitleggen.
0: Ja.
1: Maar dat hebben ze dus hebben dus echt pure fout gemaakt.
0: Nou ja, mijn buurvrouw die woont daar dus al sinds het begin. En die zegt van ja, ik weet zo hoe de gemeente, de aannemer van de gemeente hier paaltjes in de grond heeft gezet. En zei, tot hier loopt de voortuin. En al die jaren daarna hebben de bewoners zelf de grond opgehoogd. Ja. De tuin ingericht, voor de planten gezorgd. Handmatig zelf altijd herenmoes en het onkruid eruit getrokken. En ja, nu krijgen we eigenlijk stank voor dank.
1: Ja, want de gemeente zou het moeten onderhouden.
0: Ja.
1: Dus jullie zouden de gemeente nu een factuur moeten sturen voor het onderhoud van hun stukje grond.
0: Ja, dat was eigenlijk hadden ze moeten zeggen. Hey, zeg, wat fijn dat jullie al die jaren dit onderhouden hebben. Dat heeft ons heel veel tijd en geld gescheeld.
1: Ja.
0: Maar die brief hebben we niet gekregen.
1: Die komt waarschijnlijk ook niet.
0: Nou, dat is de vraag. Dus wij zijn, ik ben hier meteen de website even noemen van het bewonersinitiatief snippergroengouda.nl. Dus zoek het op snippergroengouda.nl.
1: Ja, okay.
0: En wij zijn een bewonersinitiatief gestart met bezorgde bewoners. Er zijn meer dan 600 bewoners in Gouda die zo'n brief hebben gekregen. En waar er eigenlijk nu individueel mensen klem worden gezet. Meteen met heel veel juridische taal. En eigenlijk als bewoners beschuldigd van landjepik. Terwijl ja, bewoners zeggen van ja, wij wisten helemaal niet dat dit gemeentegrond was. En we hebben het al meer dan 30 jaar al die tijd onderhouden.
1: Nu advocaat voor de duivel. Dus mensen die niet gaan uitzoeken, die betalen al. Dus de gemeente heeft geld al binnen.
0: Ja, voor sommige mensen die hebben inderdaad al gezegd, oh, ik wil hier vanaf en ik wil zo snel mogelijk dit er vanaf en betalen. Ja, maar de meeste mensen die hebben het nog niet betaald en die zijn ook dus nu nog aan het uitzoeken. Waar sta ik? Ga ik juridische stappen nemen? En dan krijg je dus heel veel rechtszaken. Dat is voor de gemeente natuurlijk ook niet aantrekkelijk.
1: Nee.
0: En eigenlijk is het zo dat het voor de gemeente dat ze ergens ingestapt zijn, ja, geen integrale visie en besluit hebben genomen. Voor de bewoners is het vervelend. En eigenlijk, ja, ik denk dat alleen het adviesbureau blij is. Die verdienen hier natuurlijk aan.
1: Ja, als ik me goed herinner, en ik woon nu al een paar jaar in Gouda, is dat elke 10 tot 15 jaar is er zo'n soort discussie over die. Dus ik zou het in het archief nog eens een keer zoeken.
0: Ja, ja, dus er is in februari is er door de ChristenUnie een informatieavond georganiseerd. Ja. En toen kwamen daar ook bewoners maar wij hebben 10, 15 jaar geleden ook al zo'n brief gehad. En dat is toen met de sisser afgelopen.
1: Ja.
0: Dus ik wacht gewoon rustig af.
1: Ja.
0: Maar ja, andere mensen die zeiden, ja, maar ik word hier helemaal in paniek van.
1: Ja.
0: Ik heb nog nooit van de gemeente een brief gehad. En dat ik, dat ik ergens fout parkeer of dat ik iets fout heb gedaan. Je voelt je eigenlijk een beschuldiging. Je wordt eigenlijk aangeklaagd van iets waarvan je niet wist dat jij iets fout deed. Ja, en bij mijn buren ook. Die liggen hier wakker van. Het is een flinke som geld die je opeens zou moeten betalen.
1: Want hoeveel per vierkante meter ongeveer?
0: Ze hebben €170 per vierkante meter. En het verschilt dus per stukje, want het is allemaal via de computer online ingelezen. Dus bij mij zou het om 14 vierkante meter gaan. En bij mijn buurman om 17. Bij de buurvrouw misschien om 10. Dus het is net overal anders. Dus dat maakt het ook al dubieus dat je denkt, hoe is het ingemeten? Maar ja, het is ook dat er mensen hiervan wakker liggen. En zeggen van ja, wat moet ik doen? Mensen krijgen onderling spanningen waarbij de een zegt kom, we kopen het. En de ander zegt ja, dit is principieel, we kopen het niet. Dus het levert allemaal frictie en frustratie op.
1: Marcel, jij had een vraag.
2: Ja, ik snap eigenlijk niet zo heel goed wat het echte achterliggende doel is. Is het administratief recht? Kijken, joh, dit is de waarheid. Willen jullie wonen daar, zoals je vertelt? We willen nu de lijntjes netter inkleuren bij het kadaster, of maakt mij wat uit. Of zit er een soort financieel doel achter? Wat denk je?
0: Ja, dit is een heel, heel goede vraag. Zelf denk ik dat het eigenlijk dat de gemeente hier een beetje heeft zitten te slapen. Er is een adviesbureau, denk ik, naar de gemeente gekomen. Zei, wij kunnen een probleem voor jullie oplossen. En in feite is er eigenlijk geen probleem. Die tuinen zijn mooi ingericht. Zorgen goed voor klimaatadaptatie, biodiversiteit.
2: Dus eigenlijk begrijp ik nog goed dat we eigenlijk gewoon zelf een probleem creëren. Waarvan we adviesbureau inhuren. Het op laten lossen, terwijl er eigenlijk geen probleem is.
0: Het is een papieren werkelijkheid.
2: We als bewoners de zaak, het voegt voor niemand iets toe.
0: Ja, de bewoners zijn de dupe. De gemeente is ook de dupe. Want zij hebben straks gewoon heel veel boze bewoners die geen vertrouwen meer hebben in de politiek. Dat zeg ik net. Ik denk dat alleen het adviesbureau blij heeft. Want zij verdienen hieraan.
2: En krijgen we dan straks ook meer groen? Al die snippertjes opgeteld?
0: Het is nu heel groen. En dat is dus als je dan het raadsvoorstel gaat lezen. Wat op 5 december 2023 naar de raad is gestuurd. Waarvan je vraagt wie heeft dat nog in die tijd gelezen.
1: Inmiddels zitten er andere mensen.
0: Er zitten nu andere mensen. Daar is het eigenlijk gewoon zonder boe of ba door de raad goedgekeurd. En daar wordt voorgeschoten van nou alle kosten en baten wat het kost. Nou, dan zouden we hier misschien wel €70.000 aan kunnen verdienen. Maar dat is dan gerekend omdat er het gewoon een normale onderhoudsbudget is voor dat groen. Ja, dan komt er één iemand per jaar 5 minuutjes even schoffelen. Dat wordt €5 per vierkante meter voor gerekend. De liefde, het onderhoud, de passie die er nu in die tuinen zit, dat is natuurlijk niet te vergelijken met zo'n standaard onderhoudsbudget.
2: Ik zou zeggen, maak er één generaal pardon van, klaar.
0: Dan zijn we klaar.
1: Maar jij zit niet in de politiek.
2: Nee, klopt. Ik ben gewoon een bewoner.
0: Ik stem voor. Ik ben voor jou.
1: Ja. Dus jij zegt van geachte gemeente, denk eens menselijk. Los het op.
0: Denk eens menselijk. Ga met de mensen in gesprek. En dat is, voor mij zit daar de frustratie. Het is eenzijdige soort van papieren probleem. Over lijntjes in het kadaster. Terwijl er niet integraal binnen de gemeente gekeken is. Je hebt ook groen moet je doen. Je hebt ook tegeltaxi en tegel eruit plant erin. Er zijn allerlei acties om mensen aan te sporen om je tuin biodiverser te maken, klimaatvriendelijker, tegen de hittestress.
1: En een mooie tuin is nooit weg.
0: Wij hebben mooie tuinen. En dan ga je hier zeggen van ja, dit is niet van jullie. Je moet het leeghalen.
1: Dus het burgerlijk wetboek die zegt na een bepaalde tijd de eigendom gaat over omdat de vorige eigenaar zich niet meldde. Ja. Maar dat is een deel van het juridisch verhaal, neem ik aan.
0: Ja, en dat is precies. Dus je wordt als bewoner meteen in een juridische route gedwongen. Dus er gaat niet meer gesprek van hey, wat kunnen we met dit stukje groen, wat willen we ermee. Maar meteen, jij mag als bewoner gaan aantonen dat die tuin al zo lang in jouw bezit is. En dat kun je aantonen door een foto van 20 jaar oud met datumstempel waar iemand zichtbaar op verouderd is. Nou ja, ik heb natuurlijk al mijn buren allemaal gevraagd, hebben jullie een foto van de voortuin? Ze nee, die voortuin, nee, daar hebben we eigenlijk geen foto van gemaakt.
1: Jullie moeten door een hoepel springen terwijl de gemeente zegt, wij wachten af.
0: Wij moeten nu allemaal individueel bewijslast gaan leveren. Ik heb dus al die tijd in de piep en alle tekeningen, dus ik dacht, ik heb nu goed bewijs allemaal onderbouwd. Notabene op de website van de gemeente zelf. Als je daar 20 jaar terug gaat in de tijd, zie je dat die tuin al zo was ingericht.
1: Ja.
0: Ja, nee, dat telt niet als echt bewijs. Ja, wat telt dan nog als bewijs? Je weet het niet meer als bewoner.
1: Als mensen niet weten wat er aan de hand is en zich eenzaam voelen, kunnen ze zich melden bij jullie via Snippergroene Gouda.
0: Ja? Als ze zich eenzaam voelen, zeker. Het is eenzaam in de strijd, want dat is zeker waarom we dit initiatief zijn gestart. Snippergroengouda.nl, meld je aan. Samen staan we sterk. We willen eerst met de gemeente natuurlijk het gesprek aan. Daar heeft de wethouder Evert Bobbeldijk ook positief op gereageerd. En dan hopen we dat we er samen pratend uitkomen. Generaal pardon werd net al gezegd, lijkt mij een goede optie. En als dat niet lukt, dan moeten we toch misschien gezamenlijk optrekken om juridische stappen te nemen.
1: Ja. Mooi, een kleine revolutie. Je zag hem in de playlist al staan. Tracy Chapman. Dank je wel zover.
0: Ja.
1: Een goede strijd.
0: Dank je.

0: heb tot nog toe een bekende stem gemist van Thijs Neven. Maar gelukkig is die wel telefonisch aanwezig. Kom er maar in, Thijs.
1: Ja hoor, en goedemiddag.
0: Ja. Even een goede aankondiging maken. DPG Gouda, Duurzaamheidsplatform Gouda. Jij geeft elke maand een visie op de dingen die jou bezighouden.
1: Dat klopt inderdaad.
0: Ja, dus ga je gang.
1: Ja hoor, dankjewel Wim. De perfecte duurzame reis bestaat niet. Over duurzame keuzes en de schoonheid van imperfectie. Ik heb voor deze zomer een duurzame keuze gemaakt. Tenminste, dat vertel ik mezelf graag. Voor de vakantie naar Frankrijk stap ik in de elektrische auto. Dat voelt inmiddels voor veel mensen al als een logische keuze. Zeker als je bedenkt dat dezelfde reis ook per vliegtuig had gekund. Maar toch wringt aan het een iets. Eerder stap ik namelijk zonder al te veel aarzeling in het vliegtuig naar Japan. Een land dat al jaren hoog op mijn verlanglijstje stond. Geen bestemming waar je met de trein even naartoe reist. Lijn 11 stopt tot eerder en zelfs voor een enthousiaste fietser als ik bleek Japan net iets te ver. Maar eerlijk, van die reis naar Japan heb ik nog steeds geen seconde spijt. Sterker nog, juist daar leerde ik iets wat mijn kijk op duurzaamheid heeft veranderd. Niet over zonnepanelen, waterstof of elektrische auto's, maar over wabi-sabi. Voor wie het begrip niet kent, wabi-sabi is een Japanse levensfilosofie die schoonheid ziet in het onvolmaakte. Niet alles hoeft perfect te zijn. Sterker nog, juist het onaffen, het vergankelijke en het doorleefde maakt iets waardevol. Ik moest daar dus opeens aan denken. Maar misschien geldt dat ook wel voor verduurzaming. Ik vind duurzame mobiliteit binnen verduurzaming namelijk best een lastig onderwerp. De thermostaat een graadje lager zetten lukt me prima. Alvastscheiden ook. Maar reizen, dat raakt voor mij aan vrijheid, nieuwsgierigheid en het ontdekken van andere culturen. Het voelt toch anders. Misschien zoeken we soms te veel naar de perfecte duurzame keuze. Niet meer vliegen, alleen nog elektrisch rijden, alles emissieloos. Terwijl die perfecte wereld voor de meeste van ons simpelweg nog niet bestaat. En moeten we het niet juist meer aanmoedigen wanneer mensen stappen zetten, ook als die nog niet perfect zijn. Ik zie die stappen gelukkig wel steeds vaker als ze gezet worden. Ondernemers die bijvoorbeeld bij de vervanging van hun wagenpark kiezen voor een elektrische bedrijfsauto. Bedrijven die ritten slimmer plannen of laadvoorzieningen delen. En ook in Gouda zien we die ontwikkeling terug. Zo is op bedrijventerrein Goudse Poort een laadplein voor elektrische bussen voor personenvervoer gerealiseerd. Geen revolutionaire doorbraak, maar wel een heel concreet voorbeeld dat verduurzaming stap voor stap steeds meer onderdeel wordt van onze dagelijkse praktijk. Misschien zit daar wel de echte versnelling. Niet wachten op de perfecte oplossing, maar beginnen met wat vandaag al wel kan. Want uiteindelijk is duurzaamheid geen wedstrijd waarin alleen de perfecte score telt. Het is een reis, geen perfecte reis, maar wel een die voor mij de moeite waard is om te blijven maken.
0: Ja, ik zit eventjes goed te luisteren wat dat inhoudt voor jouw andere hobby. Dat is namelijk fietsen. Ga je nu veel vaker met de fiets ook naar de studio komen? Of blijf je gewoon... je woont niet in Gouda natuurlijk.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja, blijf je ook gezellig met de auto komen?
1: Ik ben ook wel een mooi weerfietser, maar ik wil zeker wel de uitdaging aannemen om eens een keer op de fiets naar de uitzending te komen.
0: Fijn. Nou, we hebben volgende maand weer een uitzending, maar dan ben je echt op vakantie, geloof ik.
1: Dan ben ik inderdaad echt op vakantie.
0: Ja,
1: dan zit ik met die elektrische auto in Frankrijk.
2: Ja, dan kun je op dat moment weer opnieuw inbellen, want het is hartstikke mooi wat je ons weet te vertellen.
0: Nou, je hebt een fan hier in de studio. Twee zelfs, denk ik. Ja.
1: Hartstikke heel fijn.
0: Dankjewel. En ik zie je graag weer tegemoet in september dan. Ja?
1: Zeker. Een fijne zomer allemaal.
0: Dankjewel, hetzelfde.
1: Hoi, hoi.

0: legergroen, zeegroen, mosgroen, appeltjesgroen, limegroen, gewoon groen. Gouden Stad Radio. Iedere derde zondag van de maand. Tussen 12 en 1.
1: Altijd weer een leuk moment om Corine weer te horen en appeltjesgroen. Wij gaan naar iets heel anders. Nul op de meter. Wat is dat? Waarom is dat? En ja, hoe kun je er al, hoe kun je ermee omgaan? Aangesloten is Marcel Berenschot van Berenschot, hè?
2: Ja.
1: Ja. Van een collectief bouwproject in Westergouwen. En een van de eisen van de gemeente was dat er heel veel zonnepanelen op het dak moesten.
2: Nou, is alles verwoord als ik...
1: Ja.
2: De gemeente heeft gezegd, we doen nul op de meter.
1: Ja.
2: Dat is de eis vanuit tegenwoordig.
1: Ja.
2: Nou, leuk aansluiten of de nul op de meter groen is. Daar komen we dan wel achter vandaag.
1: Ja.
2: En ja, het idee van nul op de meter, het gedachtegoed erachter, is niet verkeerd. Volgens mij is het zo, als je nieuwbouw doet, zorg ervoor dat het goed geïsoleerd is. Dat je slim kunt verwarmen en slim kunt koelen.
1: Ja. En dat je zelf genoeg energie opwekt om zelf te gebruiken.
2: Ja,
1: dat is dat begrip.
2: En wat te doen, nul op de meter wil inderdaad zeggen, hoe je dit aangeeft, je produceert per jaar ongeveer evenveel als je consumeert.
1: Ja.
2: En produceren doen we meestal een beetje in de zomer.
1: Ja.
2: En ook wel wat consumeren. En in de winter heb je heel veel nodig.
1: Ja,
2: produceren we niet weinig, te weinig. Ja. Opgeteld moet dat nul zijn.
1: Ja, dan gebruik je in feite het net als een soort buffer.
2: Ja.
1: Ja.
2: En nu krijg je ook allerlei regeltjes. Dus het idee, goed inpakken van je huis, is top.
1: Ja.
2: Maar dat dat opgeteld op een jaar nul moet zijn, daar hebben we nu weer de zure vruchten van te plukken.
1: Ja.
2: Want salderen vind ik dan niet meer zo'n goed idee, wat je zegt.
1: Ja.
2: We slaan het centraal op bij de energieleverancier, dat mag niet meer. Of dat is niet handig, netwerkcongestie. En dan krijg je nieuwe regeltjes van, nou, weet je, per dag opslaan, doe maar je eigen thuisbatterij of zo.
1: Ja.
2: Nou ja, enzovoorts.
1: Maar nul op de meter is energie tellen.
2: Ja.
1: Maar nul op de portemonnee is een heel ander begrip. Want uiteindelijk, omdat je zoveel panelen hebt die je met een boete moet terugleveren, krijg je dus negatieve cashflow.
2: Ja.
1: Nou is dat voor jou persoonlijk niet het belangrijkste.
2: Maar het moet wel natuurlijk een beetje in evenwicht blijven.
1: Klopt.
2: En voor de een is dat evenwicht anders dan voor de ander. En dat mag ook, gelukkig.
1: Ja. Ja.
2: Ik wil zelf best wel betalen voor wat duurzame keuzes te maken.
1: Ja.
2: En mag ook gelukkig verschillen per persoon.
1: Ja.
2: Maar de regelingen die we daarbij bedenken, als overheid, gemeente, ja, die werken elkaar feitelijk tegen.
1: Ja.
2: Kijk, als je 0 meter woningen maakt, vind ik een goede gedachte.
1: Ja.
2: Dan kun je ook zeggen, goh, dat zijn zo mooie woningen. Al dat gedoe met salderen. Die hoeven gewoon geen terugleverkosten te betalen, want het zijn gewoon goede woningen.
1: Ja.
2: En wat gaan we dan nu weer verzinnen? Oh jee, gaan we je eigen thuisbatterij maar aanschaffen? Want vinden we dat weer een leuk idee? En gaan we weer kosten jagen.
3: En waarom lukt nul op de meter niet?
2: Want... Nou, nul op de meter kan wel. Maar wat heb eigenlijk, kort door de bocht, wat heb je er aan als ik in de zomer te veel produceer en niet zoveel gebruik, is het dan lekker warm. En in de winter, ja, wel mijn huis warm wil hebben en ook mijn dingen nodig heb. Dus wat heb ik er aan om zo onevenwichtig te veel in de zomer te produceren en in de winter te weinig te produceren?
3: Ja, en die zoektocht naar een thuisbatterij of een buurt. Want hoeveel woningen worden net? Hoeveel,
2: nou, dat is
3: hoe groot is het collectief?
2: Het collectief is ongeveer 20 woningen. Ja. Een beetje afgerond, anders gaan we al details krijgen.
1: Ja.
2: En ik vind het inderdaad een beetje van de zot. Ik heb het bij mezelf opgeschreven. Joh, waarom ga je dit nou zelf doen? Doe het collectief.
1: Ja.
2: Die 20 woningen bij elkaar, zet dat samen, als we dat dan zo belangrijk vinden, een batterij neer. Of al die panelen waar je het over hebt. Want de ene huis ligt op het noorden, ander op het zuiden, ander op het westen. Per huis moeten kloppen. Wat een flauwe kul. Deze panelen, ook al is op mijn daken, tel ze op en in dat wijkje samen, die 20 woningen samen, laat dat nul op de meter zijn.
1: Ja.
2: En dat niet meer terug hoeft het netwerk op. Heel fijn. Die een batterijtje bedenken als ze dat fijn vinden, ook best. Maar nu wordt het individu afgehandeld. En als individu-koper, je moet je al even, ja, betaal je uiteindelijk de rekening.
1: Maar jij zegt van collectief. Ja. Dus dat zou een buurtbatterij kunnen zijn. Waar zeg maar industrieterrein al volop mee bezig zijn. Gewoon energie dermate verdelen. Van nu mag jij verbruiken, nu mag jij gebruiken. Waardoor je kleinere aansluiting hebt. En uiteindelijk veel efficiënter kunt produceren. En dat past ook in een woonwijk.
2: Dat klopt. En die betaalt dan de rekening van dat collectief. Want moet een leidingje van mijn woning vast wel weer naar dat gemeenschappelijke puntje.
1: Ja.
2: En moet weer metertjes tussen gezet worden. Want we willen het opgeteld een beetje kloppend hebben. En we moeten daar weer nieuwe infrastructuur regelen. En wie betaalt dat?
1: Ja.
2: Daar is feitelijk niks voor althans, dat ik weet, niet veel voor geregeld. En je zou mogen denken dan, als een gemeente 0 op de meter wil, het achterliggende doel best oké. Zorg dan dat een overheid, gemeente, collectief, voor dat collectieve karakter kan zorgen.
1: Er is een ontwikkeling, een hele jonge, nieuwe ontwikkeling. Dus binnenkort een sessie over, dat je van elkaar de stroom kunt lenen.
2: Heel juist. En dat fenomeen bestaat al in België.
1: Ja.
2: En eigenlijk een soort wordt er administratief al onderling verrekend. En ik zeg ook tegen mijn buurman, ze gaan dat onderling regelen, buurtgedrag. Goed buurmanschap, doen we het samen. Pak een paar woningen die leuk bij elkaar passen. De ene ligt op noord, de andere ligt op zuid. We tellen het op met elkaar, we delen het door twee. En het verschil, daar gaan we s'avonds een keertje van samen uit eten of barbecuen. Of ga dat niet zitten te millimeteren, jongens.
1: Want daar heb je nog twee mensen die graag bij aansluiten tegen dat eten.
2: Ja, anders heb je weer. Als je krijg je snippen groen in de elektriciteit.
1: Ja,
3: precies. De winst kun je investeren in een mooi tuintje voor elkaar natuurlijk.
1: Ja. Ja. Maar ja, wat wel de overeenstemming is. Beide worden geconfronteerd door een regel van de overheid. Waardoor je eigenlijk gedwongen wordt helemaal in die materie in te duiken. Terwijl dat eigenlijk probleemloos zou moeten zijn.
2: En dat klopt heel erg wat je zegt, want het wordt zo'n regel doorvertaald, gaat door naar een koper, aannemer.
1: Ja.
2: Die aannemer denkt, ik wil wel betaalbaar houden, ik vind de goedkoopste oplossing.
1: Ja.
2: En in mijn geval worden alle panelen aan één kant neergelegd, want dat is het goedkoopste. Leg maar paneeltjes meer en neer aan één kant, dat is goedkoper dan wat minder paneeltjes en een beetje leuk verdeeld. En vervolgens verschil mag ik weer gaan bijbetalen, want het salderen mag niet meer per dag. Dus ook weer zo'n bekrompen implementatie van een regeltje.
3: Ja. Ja, ben je in gesprek gegaan met de gemeente?
2: Ja, we hebben ook als collectief hebben wel wat. Ik zeg het eigenlijk een beetje fout. Niet met de gemeente, maar wel eigenlijk als het ware met de projectontwikkelaar. Want eerst kreeg je als individu als het ware de rekening gepresenteerd, laat ik het zo zeggen. En toen heb ik gezegd als individu, nee, we doen met alle 20 bewoners samen. En dat heeft geholpen. Daarmee is het al fatsoenlijker overeenstemming bereikt dat elke woning fatsoenlijk 0 op de meter kan krijgen.
1: Ja. Er was zelfs een verhaal van iemand die een dakraampje wilde. Dat kon niet, want er was een zonnepaneel gepland.
2: Ja, dat klopt,
1: normaal is dat net andersom.
2: Ja. Dat is inderdaad waar.
1: Ja.
2: Twee dakramen erin. Oh, twee zonnepanelen passen daar niet. Oh, dan hebben we te weinig zonnepanelen. Kunnen we niet meer garanderen. Kun je dan die twee panelen aan de andere kant neerleggen? Dat zou heel fijn zijn. Ja, wie betaalt dat?
1: Nou, nog een opvallend verhaal, want we hebben natuurlijk een beetje een voorgesprek gehad. Normaal op een huis worden zoveel panelen neergelegd als kan en financieel kan en nodig is. Dat is gewoon een keuze binnen de bestaande omgeving. Maar nu wordt het omgedraaid. En er wordt zelfs gesteld dat dit 10 jaar lang zo moet draaien. Want de leverancier die garandeert dat ze 10 jaar lang 0 op de meter hebben.
2: Nou, leuk dat je dat zegt. Heel goed dat je dat vraagt. Daar hebben we een forse discussie over gehad.
1: Ja.
2: 0 op de meter kun je best het eerste jaar garanderen.
1: Ja.
2: Lekker slechte panelen neer. Het eerste jaar doen ze het goed, allemaal blij.
1: Ja.
2: Geen onderhoud opleveren. En na 2 dagen is het, 2 jaar is het, 3 jaar, 5 jaar is het slecht.
1: Ja.
2: Je wil als bewoner, als je al wat betaalt, wel fatsoenlijke kwaliteit hebben.
1: Ja.
2: En ook nog graag over 10 jaar. En uiteindelijk wordt natuurlijk die rekening per saldo wel weer neergelegd bij de koper. En per saldo betaal je wij als eindgebruiker wel de rekening. Maar je wil wel kwaliteit hebben, ook over 10 jaar.
1: Ja. En je hebt als koper eigenlijk te weinig inspraak om wat er aangelegd wordt, wat de kwaliteitseisen zijn. Het moet zo goedkoop mogelijk zijn.
2: Als ik het als individu mijn eigen huis zou bouwen met een individuele aannemer enzovoorts, dan los van alle techniek die je moet leren, wat je helemaal niet wil.
1: Ja,
2: dan kun je een evenwichtige afweging maken dan dat je nu in een collectief project zit, waar uiteindelijk de projectontwikkelaar, de projectbouwer simpelweg ook geld horen te verdienen. Dat mag ook.
1: Dat mag ook wel, maar wel in samenspraak met en binnen de kostenpost natuurlijk. En als je goedkoop materiaal hebt, dan verdien je het uiteindelijk na de 10e jaar niet meer terug, bij wijze van spreken. Ja. En jij zegt van, maak iets voor 20 jaar.
2: Ja.
1: Ja, en dat betaal ik ook liever voor.
2: En die garantie wil je wel hebben, ook vanuit degene die het oplevert.
1: Ja. De achterliggende gedachte vanuit de gemeente was dat er een nieuw project zoveel elementen voor verduurzaming moesten plaatsvinden. En toen is onder andere voor dit zonnepanelen gekomen.
2: Ja, wat ik een hele goede daarvan wel vind bijvoorbeeld, we hebben bodemwarmte.
1: Ja.
2: Wat ik dan weer zo vreemd vind, dat ik mijn eigen pen in mijn eigen grond heb zitten.
1: Ja.
2: Bij spreek ik ken de techniek niet. Nee. Waarom niet een paar dikke pennen naast elkaar?
3: En ja, dit heeft wel met de techniek te maken.
1: Ja.
3: Dus je hebt een. Je kan de koude en de warme bron niet te dicht bij elkaar hebben. Dus als je dit bij elkaar hebt, dan krijg je interferentie, zoals dat heet.
2: Ja.
3: En dan kun jij niet voldoende warmte uit de grond halen.
2: Maar het heeft denk ik ook te maken dat we alles heel erg willen individualiseren.
3: Dat is de keuze. Dat is de belangrijkste vraag is van oké, het is een collectief 20 woningen. Je kan een collectief energiedistrict oprichten met z'n 20en. Dat jullie met elkaar zeggen, we hebben een buurtbatterij en we gaan dat hele systeem goed op elkaar afstemmen. Een energiemanagement systeem.
2: Ja.
3: Want jij hebt niet evenveel energie nodig als jouw buren met een gezin van 6 kinderen.
2: Precies.
3: Hoe kun je dat met elkaar slim op elkaar afstemmen? En daar is inderdaad gewoon vanuit Europa en in Nederland zijn we daar ook volop mee aan het experimenteren.
1: Je hebt meer kennis van dit soort zaken dan alleen maar van een tandje.
3: Dus hier zit ik op, dus dit vind ik leuk.
2: Ja, leuk. Ja, maar zeker na de uitzending kun je denk ik hier mooi op doorgaan. Of een nieuw item voor maken voor je.
3: Ja. Heb je de netbeheerder al om de tafel? Want aan de ene kant de gemeente, maar aan de andere kant wat je zegt over teruglevering. Ja, dat is natuurlijk niet, daar heeft de gemeente geen inspraak op. Heb je met steden in al gesprekken gevoerd?
2: Nee, daar hebben we geen overleg mee gehad. We hebben wel met een paar buurtbewoners gezegd, eigenlijk zouden straks allemaal, liefst bij dezelfde partij aan de praat gaan, ook waar we ons energiecontract feitelijk verder afsluiten, steden en andere partijen, dat ze ons toch min of meer als een soort collectief kunnen omarmen.
3: Precies.
2: Op één gelijke manier. Dus die regelingen die je net noemt, die komen er ooit aan. Vanuit België zijn ze er al. In Nederland zullen ze er komen.
1: Ze zijn met name in Friesland bezig op dat gebied.
2: Hartstikke mooi. Nou, zorg dan dat je dat eigenlijk al voor elkaar kunt krijgen met die onderliggende partijen.
1: Nee, want ik woon in een vergelijkbaar project van dezelfde ontwikkelaar, ook in Gouda. En het is ook een modern appartement op dit moment, zonder van het gas af.
2: Ja.
1: En om aan te geven hoeveel geld het is, ik betaal gemiddeld per maand aan energie zo'n 15 tot 20 euro. Dat is alles. Het gaat maar om heel weinig.
3: Het kan al lang, hè?
1: Het gaat om heel weinig geld uiteindelijk.
2: Dat klopt.
1: Er zitten panelen bij. En
2: je moet inderdaad denken, is goed om onderscheid te maken. Dus nul op de meter. Dus opgeteld per jaar moet het kloppen. Ook met wat je allemaal gebruikt voor je wasmachine, voor je computers.
1: Ja.
2: En je hebt ook Bang, dat is wat minder streng. Die zegt vooral, zodat je woning gewoon goed geïsoleerd is. En dat is, denk ik, heden ten dagen misschien veel belangrijker dan dat je dat
3: Bang is niet
2: tot en met nul op de meter.
3: Bang is niet goed geïsoleerd. Hè? Dus dat is, Bang is gewoon de onderkant van wat de bouw kan. Je kan ook inmiddels wel plus energiehuizen hebben. Je kan passief huis bouwen. Dan kun je eigenlijk met een vaccinelichtje je huis verwarmen.
1: Bang staat voor
3: bijna energie-neutrale gebouwen. En onder de bouwlobby is dit nu de nieuwe regelgeving geworden. Maar we kunnen al veel meer. Het mooie, dat de gemeente Gouda dus het afdwingt en zegt, we willen echt hier gewoon nul op de meter als minimum leggen. Alleen vervolgens is er netcongestie gekomen. En dan is het oké, hoe ga je als gemeente samen met de netbeheerder bewoners hierin ondersteunen, dat zij samen collectief iets kunnen beginnen en dat het niet weer als een last bij de nieuwe bewoners wordt gelegd. En dat maakt het nu natuurlijk lastig.
2: Dat is wel
3: heel
2: mooi dat het verwoord, want inderdaad nul op de meter prima. Gevolg met die netwerkcongestie, die is nu opkomen borrelen.
3: Ja.
2: Ja, en hoe ga je daar dan nu met het oude gedachte tot 0 meter, met de nieuwe regels, hoe ga je daar slim mee om als gemeente, maatschappij, wijk?
1: Ja.
2: Dankjewel.
1: Wij gaan een klein muziekje draaien. Dan heb ik nog een paar nieuwtjes en die ook een beetje aansluiten. Dus blijf vooral gezellig even zitten.
2: Dankjewel.

0: Ja, ik had nog een paar nieuwtjes op landelijk en groots en internationaal gebied. En gelukkig heb ik vandaag twee hele kritische mensen die daarop mogen reageren. Ik vind het helemaal fantastisch. Een opmerking die ik zag, en dat vond ik wel aardig, was een bedrijf in Eindhoven. En die wil, zeg maar, de laadtijd is shoptijd introduceren. Dus op het moment dat je bij je winkel staat, dat je ook mag laden. Dat is een paar jaar geleden was dat al volop bij het Lidl in Duitsland het geval. En ook sommige Lidl-vestigingen hier in Nederland. Dus gewoon gratis stroom als je daar maar koopt. En dit zou een hele leuke oplossing voor de Goudse Binnenstad zijn. Dus dat je dus op die manier klanten werft. En jij laat en koopt op hetzelfde moment.
1: Leuk.
0: Ja.
1: En dan pak je met je kassabon die je dan krijgt om een poortje open te doen om de winkel uit te gaan.
0: Hoe praktisch is
1: dan
0: dat?
1: Dan ga je daar
0: is,
1: met dat bonnetje ga je naar je laadpaal en betaal je de laadpaal voor niks.
0: Een paar kilowattuur en dan klaar. Ik bedoel, het is uiteindelijk toch maar een paar centen. En vroeger was dat met parkeertarieven. En dan is het nu met laadtarieven, waardoor je ook een schonere binnenstad krijgt. Ik bedoel, win-win. Ja. Gewoon doen.
2: Nou, gewoon doen. Niet op donderdag tijdens koopavond. Want tussen 4 en 9 is natuurlijk, hebben we het net ook even over gehad, die netcongestie.
0: Ja.
2: Dus je wil niet dat het de piek gaat belasten. Daar moeten we wel naar kijken dan.
0: Bijna altijd doen dus, begrijp ik.
1: Toch de koopavond introduceren.
0: Oh, ja. Ja.
2: Koopmiddag.
0: Warm meer betekent veel bier. En de bierbrouwer Grols die heeft in Enschede een elektrische stoomboiler in gebruik genomen. Van 15 megawatt, noem het maar op. Wat het inhoudt is dat op het moment dat goedkope energie is of zonne-energie, dan stoken ze die stoom op en dan kunnen ze nog urenlang stoom gebruiken in het hele productieproces. En daarmee besparen ze een enorme hoeveelheid gas, zo'n 70%. En
2: Ik zou zeggen,
0: neem er nog eentje, want dit is milieubewuster dan veel andere dranken.
2: Dit zou je ook voor een woonwijkje kunnen doen. 20 woningen in Westergouwen misschien, daarmee verwarmen?
0: Zoiets. maar ik begrijp ook dat er ook tuintjes over zijn waar het geplaatst kan worden. Dus. De 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurt met te weinig groen. En dat is die hittestress. Ja. Waar ook weer Club Gouda heel erg mee bezig is. Die hebben allerlei meetstations in heel Gouda gesteld om de temperatuurverschillen te zien. En daar zie je gewoon dat het in de binnenstad veel warmer is dan in de buitenwijken. Dankzij het groen en de spontaan onderhouden tuintjes is het daar gewoon veel handzamer. Dus daar is nog veel te verhapstukken, maar goed, de beweging is er. Dit was overigens een nieuwtje van de NOS, dus dat is een beetje landelijk. Je had het over buurtaccu's of thuisaccu's. Technologie ontwikkelt zich met de opbrengst van de huidige omzet. Dus je koopt iets en daardoor betaal je de volgende omzet, de ontwikkeling. En er is altijd een volgende, betere en goedkopere oplossing. En dat is zeker waar met batterijen, die natrium-ion accu's. Daar is deze maand een contract mee afgesloten met een Nederlands bedrijf om ze massaal uit China te halen. Dat zijn enorme hoeveelheden. Ze hebben alleen voor Nederland al 5 gigawattuur moet ik zeggen, besteld. Terwijl de fabriek in China de 146 gigawattuur per jaar kan produceren. Dus het zijn enorme aantallen en dat helpt ons enorm. En het is gewoon zout. Geen lithium meer en andere.
1: En begrijp ik dan goed dat als particulier of als wijkje aan zou kunnen sluiten op je zonnepaneeltjes.
0: Ja, daar moet wel computer voor om te regelen en dat soort zaken.
1: En dan krijg je vast alweer een omvormer ertussen die nu niet de goede wordt meegeleverd.
0: Soms niet, ja.
1: En dan maak je de bestaande omvormer tegen waarde nul terugleveren aan de leverancier.
0: Ja,
1: oftewel volledig een nieuwe zelfkopen omvormer, want het is niet toekomstgericht.
0: Maar ja, die omvormer die je nu hebt gekocht, die ontwikkelt de omvormer voor de toekomst.
1: Okay.
0: Dat is altijd het verhaal met technologieën.
1: Nou, het zijn inderdaad kleine stapjes zetten als hier opnieuw.
0: Ja, maar wel struikelend voorwaarts, maar wel de goede richting.
1: Ja, absoluut. Ja. Kleine stapjes, ja. Absoluut. Heel belangrijk.
0: Communicatie. Er was een onderzoek van de universiteit van de Erasmus Universiteit uit Rotterdam. Dat veel communicatie voor verduurzaming door praktisch opgeleide mensen totaal niet aankomt. Mensen zullen totaal worst wezen of ze CO2 beperken. Maar als het minder per jaar kost, dan zijn ze wel geactiveerd. En heel veel van dit soort acties gaat over die CO2. Ik bedoel, ik heb ook een elektriciteitsrekening waarop staat hoeveel CO2 ik bespaard heb. Ja, het zegt me niets. Maar uiteindelijk die rekening onderhand de rekening zegt me wel wat. En die communicatie en de praktische inleving in de materie sluit vaak niet aan. Dat is wat het onderzoek een beetje aangeeft. Herkenbaar?
2: Ja, heel herkenbaar.
0: Ja. Ja.
1: Absoluut. Techneuten ligt gemiddeld genomen het communicatieve vlak wat minder ontwikkeld.
0: Ja, klopt. Ja. Iets uit Gouda. Er is aankomende week is de Love Week Gouda actief. En de Love Week Gouda is een initiatief van onder andere een aantal kerken die kledingbeurzen hebben. En er is dus bijvoorbeeld maandag en dinsdag in de Vastenburg in de Lekkenburg gratis kleding te halen. Op de middag is dat. De Westerschool in Kortakre op woensdag en donderdag. En de Ontmoetingskerk op woensdagmiddag allemaal. Dat is kleding die ingeleverd is door mensen. Die wordt nagekeken, gewassen en die wordt om niet beschikbaar gesteld voor de mensen die het nodig hebben. Dus dat is ook een prima hergebruik van kleding. Dus,
2: ja, super.
1: Ja. Uit liefde voor elkaar.
0: Uit liefde voor elkaar en voor de samenleving. En dat zie je steeds vaker samen gebeuren. Het heeft ook heel veel te maken natuurlijk met inkomen. Kosten. Mensen die onderaan de samenleving zitten, die toch op die manier geholpen moeten worden. Dus,
2: ja, omgekeerd. Ik zie het niet per se als geholpen worden. Ik zit ook in zo'n appgroep waar we tweedehands en duurzaam alles met elkaar uitwisselen.
0: Ja, het verbaast me niet.
2: Fijn.
0: Ja.
2: Fijn en handig.
1: Waarom zou je überhaupt weer nieuw gaan kopen?
0: Ja, nou ja.
1: Je gaat niet alleen maar voor je portemonnee, maar ook in de hele keten.
0: Ja.
1: Ik wil wel graag aangeven, laat alsjeblieft de mensen die het ook financieel belang bij hebben, vanwege hun eigen portemonnee, geef die alsjeblieft voorrang.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
1: En niet alleen maar eerst die idealisten die heel graag snel heen gaan vanuit een idealistische overtuiging. Geef alsjeblieft de mensen die het ook financieel.
0: Ja. Maar dat is weer de balans tussen idealisme en portemonnee.
1: Inderdaad, weer die
0: balans. Ja. Dus daar komen we vaker tegen hier. Dus dat waren mijn nieuwtjes voor dit moment. Tenzij jullie nog opmerkingen hebben over jullie eigen initiatieven.
2: Nou ja, ik kan nog één keer de website noemen. Snippergroengouda.nl voor alle gedupeerde huiseigenaren die een stukje grond van de gemeente al die jaren hebben onderhouden, opgehoogd en mooi hebben verzorgd. Meld je aan snippergroengouda.nl.
0: Wij gaan er even uit met een plaatje. Dankjewel.

Ja, ja, we zitten al een beetje op de dansvloer met dit muziekje. Dat wordt straks nog veel erger, want dit was gewoon groen. Deze uitzending wordt herhaald op maandag en zaterdagochtend om 7 uur. En vanavond nog even om 10 uur. Terugluisteren, selecteer Gouwestad Duurzaam op uw eigen podcastaanbieder. Of morgenochtend, vanaf morgenochtend of via de website gouwestad.nl. U kunt ons verder nog volgen via Blue Sky, @gewoongroen. En benaderen het liefst via redactie@gouwestad.nl ook om contact op te nemen met mijn gasten van vandaag. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende uitzending op 16 augustus. En zoals ik al aangegeven, Jacques Segres die staat al op de dansvloer klaar voor het volgende programma. Voor de hits uit de jaren 60 tot en met nu. Bedankt voor het luisteren. Prettig weekend en tot over een maandje.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In België is een Nederlander van 59 opgepakt na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S. Dat is een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam van een lokale sportjournalist gevonden. De man bleek te zijn doodgeschoten en vervolgens in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij de lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden voor de moord. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, lokaal valt nog een bui, maar vannacht wordt het overal droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Lokaal kan een buitje vallen en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer. In het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen zoals een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht en daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 8.